Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag, een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West. Yo.

0: new shoes.
1: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
2: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
3: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
4: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
1: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
5: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
6: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: niet als je van je vrouw zegt of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat voor hen leer je dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Op vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TVW Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TVW Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: We hoesten hier nog een beetje, we gapen nog een beetje, maar Westwoord Wakker is wel echt begonnen, hoor. Je krijgt het nieuws van een breed uitgapende Reinhard Roemer.
4: Voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys, op 19 september is dat, geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelbors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn ongeregeldheden rond de derby vorig seizoen. Tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Een technisch hoogstandje, het gaat om een boring van meer dan 1500 meter. Meer regio nieuws hoor je straks om 6:30 het andere nieuws.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Reinoud.
1: Zet de radio aan. Met Meer en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag.
0: Goedemorgen, Meer.
2: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de studio zit weer vol. Erik is er ook natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hebben jullie een beetje een goede nacht gehad of zijn jullie wakker geworden van het onweer?
1: Nee.
2: Nou ja, ik merk dat dit dus langzamerhand weer wordt dat je lijf het niet meer begrijpt. Ik begin te slapen dat ik het heel erg warm heb. Dus dan heb ik een heel dun lakentje. En dan halverwege de nacht denk ik, ik heb toch wat koud. Dus dan pak ik dat dekbed. En dan zegt mijn lijf, ja dag, dat is weer te warm. Dus dan moet het weer af. Nou ja, kortom, een hele hebbeding. En ondertussen ligt mijn man zoet te snurken. En die heeft geen idee hoe zwaar ik aan het lijden ben.
0: Maar het maakt hem ook niet uit dat er dan op een gegeven moment nog een dekbed bij komt. En nog
2: nee,
0: een laken.
2: Nee, we hebben aparte dekbedjes.
0: Oh,
2: dat scheelt wel. Ik denk dat anders...
0: Is ook niet gezellig?
2: Ja, maar het zorgt wel dat je dus al 30 jaar een relatie hebt.
0: Oh. Erik ook aparte dekbedden? Of,
1: nee, mijn relatie is juist goed doordat ik...
0: Lekker er tegenaan kruip.
1: Ja.
0: Ja. Heb je het ook nooit koud?
1: Nou, het is wel een dingetje. Want sommige mensen zijn warmer dan de ander.
2: Ja, klopt.
1: En mijn vriendin is iets warmer dan ik. Dus dan dat vloekt een beetje.
2: Ja.
1: Dus je neemt toch afstand. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Dus nou. Het is niet altijd lepeltje.
0: Nee, nou, fijn dat we dat ook weten dan. Ja. Jullie bedgeheimen. Ik heb vannacht ook met iemand geslapen.
1: Met de hond.
2: Met Casper.
0: Ja.
2: Die was weer bang.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja, het is zo'n ontzettend mietje gewoon.
2: Ah, bange poepert.
0: Ja, want je bent ineens wakker van geworden. Het was ook helemaal niet hard. Het waren geen hele knallen. Het rommelde gewoon een beetje. En af en toe een flits. Maar ging hij weer. En toen dacht ik, nou ja, kom er maar bij. Ja, toen niks aan de hand natuurlijk. Ging je gewoon lekker slapen. Gewoon, en dan ook zo breed uit. Dat ik nog maar een klein stukje van mijn tweepersoonsbed heb. Dus het was ook bij mij erg gezellig. Dat zijn mijn bedgeheimen.
2: Aha.

0: Suzanne en Freek kennen we inmiddels 10 jaar alweer.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Zijn ze al zo lang in ons leven?
0: Ja, ze begonnen met heel veel covers op YouTube. En 10 jaar geleden brak de eerste eigenlijk een beetje door. Dat was van de Chainsmokers, Don't Let Me Down. Heb ik toen ook wel gezien, volgens mij. Dat klonk al fantastisch. I need you,
2: right now. Yeah, I need you right now. In het Engels. So
0: don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope. Ik heb hier ook de video erbij. Het ziet er echt fantastisch ook uit. Freek die heeft een soort van Elvis-kapsel met zo'n kuif.
1: Oh, wat schattig.
0: Ja, echt heel erg leuk. Het ziet er heel erg jaren 50 uit bijna. Ja.
2: En ze heten de Chainsmokers, de kettingrokers.
0: Ja, zo heet het origineel, zeg maar. Zo heet de band van het originele nummer. Ze deden alleen maar covers op dat moment.
2: Ja, dat zeg je.
0: En in 2018, dus 2 jaar later, toen hadden ze hun eerste eigen hit in het Nederlands. En dat was Als het avond is. En dat is nog steeds de best bekeken clip van hun op YouTube.
1: Geweldig.
0: Ja, geweldig. De rest is geschiedenis, zou ik willen zeggen.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: YouTube is toch ook dat kanaal met een fabeltje? Nee,
0: ja, inderdaad. Ja. Zullen we daar eens een uitzending over maken? Ja. Ik pak het AD er even bij. Want daar staat nieuws in en dat gaat over de huisarts. Patiënten die dikken namelijk vaak hun klachten aan voor een afspraak met de huisarts. Informatie wordt verzwegen. Soms wordt er ronduit gelogen, zeggen huisartsen en assistenten. Zij trekken aan de bel. Het gaat vaak om dingen zoals dat ze zeggen dat er al paracetamol is gebruikt, terwijl dat niet zo is. Huisarts Jo-Janneke Kant die heeft er eigenlijk ook wel begrip voor het aandikken. Want 10 jaar geleden, Suzanne Freek dit zong. Toen kon je nog gewoon dezelfde dag terecht als je 's ochtends belde bij de huisarts. Ja, nu kan het wel eens een week duren als er geen druk achter zit. Het irriteert mij ook altijd. Denk, ik wil gewoon even dat plekje uit laten, laten checken. En ik wil er niet over 6 dagen terecht.
1: En eerst dat telefonische menu. Daar heb ik echt haat aan.
0: En dan staan er natuurlijk 16 mensen voor je.
1: Ja, ja. En dan zit ik al hier met mijn irritatie.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, de gevolgen kunnen groot zijn, zegt deze huisarts. Want als je niet eerlijk bent en dus misschien wel voor loopt op de afspraak die je eigenlijk nodig hebt, dan betekent dat er dus iemand anders misschien wel die spoedzorg nodig heeft, die dan moet wachten.
1: Ja,
0: dus dat is dan wel weer lullig. Ja,
1: dat snap ik. Dat snap ik.
2: Noodkreet om gammele infrastructuur. In die volgorde heeft de Telegraaf de chocoladeletters dit keer gezet. Er moet actie ondernomen worden tegen de slechte staat van onze wegen en bruggen. Daarvoor pleiten provincies, werkgevers, bouwbedrijven en wegvervoerders in een zogenoemde monsteralliantie. In een brandbrief richten ze zich rechtstreeks tot premier Jette en minister Heijnen. De oproep luidt: grijp in en trek de knip. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro nodig. Extra, zeggen ze. Een goede infrastructuur draagt bij aan onze weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart, stelt de Alliantie in de krant. Net als bij Defensie moet jaarlijks een vast percentage worden geïnvesteerd in infrastructuur. Aldus de Mobiliteitsalliantie in de Telegraaf.
1: Ja, het is momenteel wel echt bizar wat er met de wegen aan de hand is. Natuurlijk, jaren 50, 60 is er heel erg geïnvesteerd. En het zijn vooral ook momenteel, weet je hoeveel zwaarder een elektrische vrachtwagen is dan bijvoorbeeld een gewone vrachtwagen?
0: Ja, goeie,
1: dat is echt bizar. Die is 1000 tot 2500 kilo zwaarder. En dat dendert dan over die bruggen en die wegen. Ja. Dus dat gaat extra snel kapot. Dus die investering kan me voorstellen. Dat zijn leuke Prinsjesdag zaken waar ze aan moeten denken.
0: Ja, ik was afgelopen weekend in België. Het kan altijd erger, zeg ik maar. Ja,
2: zodra je de grens over bent.
0: Zitten nog geen gaten in de weg.
1: Nee. Ja, nee. Laten we hopen dat dat ook voorkomen gaat worden.
2: Ja.
1: In de AD staat ook dat Slammer staat plots in de etalage. Bill Clinton dronk er een kopje thee. Geert Wilders ontmoette er zijn latere echtgenote. En oud-premier Jan-Peter Balkenende schoof er regelmatig aan voor de lunch. En dan heb ik het dus over dat café Slammer aan de Lange Houtstraat. Het beroemde Haagse café-restaurant staat sinds vorige week te koop. Het is de tweede keer in een paar jaar tijd. De vorige eigenaar nam Slammer 4 jaar geleden over. Hij is 52 en hij wil het nu rustiger aandoen, legt hij in het AD uit. En vandaar dus dat het café weer te koop staat. Er is de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd, vertelt de oude eigenaar. Onder meer in een nieuwe bar en nieuwe houten vloeren. Slemmer is trouwens 42 jaar geleden geopend door scenario-schrijver Giem van Houwingen. Ja. En die kennen we weer van onder andere, zeg eens,
0: Ja, grote namen, hè? Jan-Peter Balkenende, Geert Wilders, Bill Clinton, Reinoud Roemer.
2: Ik heb er ooit een biertje gedronken met een beetje mijn naamgenoot, Reinoud Oerlemans.
0: Oh,
2: en die was flink, die had hem flink zitten toen. En op een gegeven moment zei ik, het is wel leuk en zo, alleen jouw naam schrijf je verkeerd, want het is met een T. Hè? En toen was het eigenlijk een beetje klaar.
0: Toen
2: draaide hij zich om op de barkruk en ging met de vrouw naast hem praten. Dat is echt waar. Ja.
0: Ja. Oh, anders had je nu misschien ook in Amerika gezeten.
2: Ja, of in een soap gespeeld.

0: Hij is een exoot, hij is giftig en soms ook agressief. De spin die valt namelijk aan als hij zich bedreigd voelt. Normaal gesproken zijn mensen niet per se een prooi natuurlijk voor deze spin. Nee. Maar ja, als je hem bijvoorbeeld weg wil halen, dan moet je dus even opletten. Zo'n beet voelt namelijk als een steek van een wesp. Dus toch een beetje pittig. Niet echt gevaarlijk voor de meeste mensen, maar je kan er natuurlijk allergisch voor zijn. Spin komt steeds vaker voor in Nederland. Afgelopen jaar is die al 6000 keer gezien. Ja, en september komt er natuurlijk aan. Dat is echt de spinnenmaand van het jaar. Dus dan kom je hem misschien wel tegen. En ja, hoe ziet hij er dan uit? Nou, ik vergelijk hem even met een kruisspin. Dan heeft hij een wat langer lichaam en ook langere poten. Het is best een flink ding. Mm-hmm. Hij valt wel op als hij tegen je muur aanspringt. Maar zo'n wolfspin maakt geen web. Dus als je denkt, ik haal het web even weg... Ja? Dan is het in ieder geval geen wolfspin.
1: Okay.
0: Want ze vallen namelijk een prooi aan met hun pootjes. Want ze hebben flinke poten. En daar kunnen ze dus een prooi mee pakken.
2: De valse wolfspin.
0: Ja, maar hij kan ook bijten dus.
1: Ja. De vals bijtende wolfspin.
2: Je moet iets draaien van de spinners nu, kijken of ze ook vals zingen.
0: Ik hou het nog even cool en fresh.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepwestadverteren.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Het is 6:30 precies. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen Jorinda en goedemorgen Meer.
8: Goedemorgen.
7: Van de regen de afgelopen dagen hebben strandeigenaren over het algemeen weinig last. De meesten kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen waarbij het erg druk was. Vooral het feit dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, heeft hun omzet goed gedaan. En dat er nu een paar dagen flinke regenbuien zijn, is voor het hele land goed, relativeert Michiel van den Berg de boel. Hij is eigenaar van een strandtent in Noordwijk. Wat wel onplezierig is, zijn de zogenoemde piekdagen. Door de drukte is parkeren dan moeilijk en de komst van strandgangers is lastig in goede banen te leiden, zegt Marcel Dees, die een strandtent heeft in Katwijk aan Zee. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse Kustvereniging was voor de strandhoreca gunstig dat het een lange periode mooi weer was. Daardoor kwamen strandbezoekers beter verdeeld over de dagen dan wanneer het een korte periode lekker strandweer is en iedereen tegelijk komt. Voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmoors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn ongeregeldheden rond de derby van vorig seizoen. En tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Technisch hoogstandje. Het gaat om een boring van ruim 1500 meter. De boring maakt deel uit van het tracé Rijswijk-Leiden, waarvoor Warmtelink in maart de werkzaamheden is begonnen.
6: Ja, dan gaat Erik later vandaag nog kijken hoe dat gaat met dat boren.
7: Nou en of.
6: Gaan we naar onze weerman Jordi Bloem. Goedemorgen.
9: Ja, wat een mooie samenvatting van het strandseizoen.
6: Ja, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
9: Ja, leuk is dat. Nee, die indruk had ik natuurlijk ook wel. Dat het meer strandweer was dan andere jaren. Inderdaad, door die stabiele periode. Met af en toe eens een bui, maar nu is het omgeslagen. En is het misschien ook wel lekker om naar het strand te gaan? Want het zeewater is warmer dan op land. Dus 22, 21 graden.
6: Ja, dat is wel. Dit is eigenlijk het moment dat je even de zee in moet duiken. Want als je eruit komt, dan is het gewoon heerlijk.
9: Ja, want het is nu nog maar 16 graden op land. Dus het is wel verschil.
6: Ja.
9: Vanmiddag wordt het 20. Gisteren werd het ook 20 graden. Ja, we zijn natuurlijk warmer gewend. En 20 graden is ook, moet ik eerlijk zeggen, een paar graden beneden in het langjarige gemiddelde. En dan inderdaad die buien. Nou, nu valt het mee. Het is nog wel droog, maar ze komen vanaf zee. Ze moeten ook nog een beetje op gang komen. Dus ik denk aan het einde van de ochtend een paar buien vanaf zee. Dat kunnen meteen plensbuien zijn met een klap onweer. Vanmiddag nog wat meer. Ook aan het begin van de avond toch wel een paar. Maar wel verschillen hoor. Op de ene plek kun je bijvoorbeeld in korte tijd 10 tot 15 mm regen hebben. En op andere plekken, nou is dit het nou, een paar druppels. Dat heb je ook altijd met die buien, altijd wel lastig. Maar het is onstabiel, de lucht, door een groot lage drukgebied in de buurt. Wat meer wind ook dan de afgelopen dagen. Uit het zuidwesten, matig boven land, vrij krachtig. Soms krachtig aan de kust, vooral tijdens buien. Ook wel af en toe zon tussendoor. En dan komende nacht ook nog wel een enkele bui. De temperatuur gaat dalen naar 13 graden. De wind zwakt wat af. Iets meer opklaringen. Morgen toch ook wel weer wat buiigheid, maar ook dan wel droge periodes met soms de zon, noordwestelijke bries, matig over het algemeen. En dan wordt het morgen ook een graad of 20. En ik ga er nog steeds vanuit, Jorinda, dat het weekend beter wordt. Zaterdag misschien in de vroege ochtend of in de ochtend nog een enkele bui. Daarna meer zon, 20 graden. Zondag doe ik daar gewoon een graadje bij.
6: Zo,
9: 21 graden. Het is een droge dag waarschijnlijk, met nog wat meer zon. Dus ik ga voorlopig voor de zondag, voor de mooiste dag van het weekend.
6: Inmiddels dan ook blij zijn gewoon met 1 graadje erbij. Ja, het is een hele andere wereld ineens.
9: Ja, zo is het. Hè?
6: Ja. Ja, dankjewel Jordi, tot over een uurtje.
7: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Voor je meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: West wordt wakker.

0: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik
1: Wim
0: ook?
1: Kan.
2: Ja?
1: Wim Kan.
2: Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandussen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TVW.

0: trouwens geschreven door Graham Nash en gezongen door Crosby, Stills, Nash. Daar is hij weer. En Young. En hij schreef het over zijn toenmalige liefde Joni Mitchell. Over ja, het huiselijke plezier eigenlijk, het huiselijke geluk. Hij zei ook, ja, eigenlijk vond ik het na een dag dat ik het had geschreven al een beetje een saai liedje. Maar ja, mensen vinden dat gewoon heerlijk om ja, een liedje te horen over ja, dat het gewoon heerlijk is thuis.
1: Ja,
0: en
1: het is
0: dat,
1: ook
0: dat herkennen ze misschien
1: met
0: ook wel.
1: Lieve zinnetjes. Ja. Ik doe het vuur aan en jij doet de bloemen in de vaas die we hebben gekocht voor ons huis.
0: Het is heel simpel.
1: Heel mooi.
0: Ja, heel mooi inderdaad. We gaan het nieuws bespreken van buiten onze regio. Beginnen we in Congo. Een aantal ebola-besmettingen blijft oplopen. Het zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. En dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, vertelt Marcella Krij. Zij is van Artsen zonder Grenzen.
2: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Krij opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum. Ze legde uit hoe die behandeling eruit ziet.
2: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
1: We blijven nog even in de medische wereld, want goed nieuws, er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. En dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. En zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er dus een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
3: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater en... En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt.
0: Heb jij al een slimme deurbel?
1: Nee, nog niet. Wel mensen in mijn straat inderdaad. Dat je merkt, dan hoor je ook zo... Het heeft een bepaald deuntje ook. Dus dan, ja.
0: En dan kan het zijn dat je soms misschien langsloopt en ook op de film staat. Vind je dat wel vervelend?
1: Nou, ik was me er wel laatst van bewust inderdaad. Dat ik iets deed. Ik dacht, ja, maar je moet niet nu iets weggooien op straat. Want dat kan gefilmd worden. Dus je moet je ook op straat netjes gedragen.
0: Ja, maar dat moet je ook sowieso hè, meer.
1: Ja. Oh ja, dat is waar.
0: Het aantal slimme deurbellen neemt toe namelijk. Mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. De politie kan vervolgens de beelden opvragen als er een onderzoek is. Als er bijvoorbeeld een overvaller langs is gerend. Volgens journalist Tom Grosveld is dat een grijs gebied.
4: Nou, het is onwettig in de zin... uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen, dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
0: Ja, je mag eigenlijk natuurlijk filmen tot je eigen tuin, maar ik denk dat dat heel vaak veel meer is. Je ziet het ook wel eens bij opsporing verzocht bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dit soort beelden en dat er dan iemand langs loopt, een verdachte. Het AP, dat is trouwens de autoriteit persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek filosofie, zijn die slimme deurbellen daarnaast ook niet ethisch.
5: Jij als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Dat je dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste, we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, Ik denk dat je het allemaal, als je het allemaal bij elkaar optelt, dat zo'n beetje heel Nederland al gewoon zichtbaar is. Bijna.
1: Ja, denk ik ook. En ze zijn ook makkelijk te hacken. Dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk. Want ja. Dat, dus, nou ja, maar aan de andere kant, ik kan me ook voorstellen, wij hebben een bovenwoning, dat ik op een gegeven moment, als ik iets ouder ben, dat ik er toch één wil hebben. Want dan wil ik weten wie er voor de deur staat, voor ik dan met mijn gammele lijf helemaal naar beneden loop, om de pizzabezorger of de medicijnman of whatever open te doen.
0: Ja, of je schoonmoeder of zo, weet je wel. Dat je denkt, ja, die hoef ik vandaag gewoon echt niet te zien. Ik ben niet thuis.
1: Ja, nee. Nee, helaas. Ja. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. Er werd met 3-1 verloren van Bode Glimt.
6: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bode Glimt de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bode Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: En die uitwedstrijd in Noorwegen is dus volgende week dinsdag.
0: En dit is Michael Bublé. Ik ga straks even buiten kijken bij de Buitenpost.

0: Ja, Michael Bublé heeft het echt helemaal bij het juiste eind. Het is een prachtige dag. Ik zag namelijk een foto van onze buitenpost.
1: De buitenpost.
0: In de verte zie ik dan de pier, Erik. Ik zie het strand, de zee en dan dat prachtige zonnetje. Ja, het ziet er mooi uit daar bij jou.
2: Ja, het is mooi wakker worden op Scheveningen. En ik sta tot mijn enkels in het water. En ik ben er al even 5 minuten geleden ben ik erin gaan staan. Want er is namelijk iets aan de hand. Dat hebben we misschien wel gemerkt. De zwemmers onder ons. De zee is warm. De zee is in 40 jaar niet zo warm geweest. Er is een record gebroken. Iets voorbij Hoek van Holland is er een temperatuur gemeten van 21,5 graad. Dat is alsof je in een warm bad gaat bijna. Een beetje Middellandse zeetemperatuur. En het grappige is, als je dan zo 5 minuten in dat water staat, dan voelt het ook echt heel lekker zacht en warm. Als je dan met je hele naakte lichaam, zeg maar, met zwembroek aan erin duikt, dan is het altijd nog een beetje koud, vind ik. Maar ja, vergeleken met de Middellandse Zee, waar ik ook in heb gedreven deze zomer, is het precies lekker om hier in de zee te zijn. Heerlijk gezegd.
0: Ja, het is heerlijk natuurlijk voor zwemmers, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de natuur misschien niet helemaal de bedoeling is.
2: Nou ja, de natuur, de consequentie is dat bijvoorbeeld de zeebaars, die doet het goed. Die houdt van wat warmer water. Die is de afgelopen 20 jaar naar het noorden getrokken. De inktvis doet het heel goed. Die zijn ook de Noordzee ingetrokken. Blauwvintonijnen worden er gevangen. Niet per se hier voor de kust, maar een beetje richting Engeland. Dus er is echt wel wat gaande. En die natuur die past zich er wel aan. Die verspreidt zich over andere stukken waar ze eerder niet kwamen. Ook in Noorwegen kan je nu zeebaars vangen. Nou, dat was vroeger helemaal niet. Dan had je alleen maar die koude polakken en koolvissen. Dus er is ook echt iets in de natuur gaande. Er is ook iets met de mensen aan de hand, want die zwemmen steeds vaker. Ik zie nu verderop 2 mensen ook voorzichtig zo de zee inlopen. Ze zijn wat oud, ze staan een beetje krom. Maar dat is een ritueel van heel veel mensen. Niet bij mij in de buurt. Als ik er naar ze toe ren om te zeggen, is het lekker water? Dan is het net, dan zijn we ongeveer op 7 uur beland. Dus het is net te ver om met ze te praten. Maar het is heerlijk om hier even te lopen. En, maar ja, die warmere periodes die we hebben gehad, die zijn toch wel alarmerend, op zijn minst gezegd. Want we krijgen steeds meer van meer. Meer warmte, meer droogte. Maar dat verwacht ook de mensen van de KNMI. Dat er in de herfst en in de winter meer regen gaat vallen. Dus het hele klimaat is echt aan het veranderen. Nou, dat is ons allemaal opgevallen. En voor de koukleumen onder ons is het een positief bericht, denk ik. Dan gaan ze misschien toch even wat sneller. Oh, daar zijn nog meer mensen. Die gaan in een naki. Helemaal ver bij de havenhoofd. Ook lekker. Voor de koukleumen onder ons is het wel fijn. Ik ben van oorsprong een koukleum, maar dat wordt steeds minder. Ja, dit is niet meer nodig eigenlijk.
0: Nee, zeker niet meer nodig, nee. En meer. Ja, ja, daar meer, kan je alleen maar voor zijn,
3: ja,
0: denk ik.
3: Ja, absoluut. Ja, maar op deze manier denk ik toch soms minder.
0: Oh, minder. Erik, dankjewel. En neem even een lekkere duik. Kan je lekker opwarmen. Kleintje.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Veel studenten gaan natuurlijk op kamers de komende tijd. Dure grap, maar wel gratis meubels vandaag in Delft. Hoor je straks eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Technisch hoogstandje, het gaat om een boring van ruim 1500 meter. Voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmoors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn de ongeregeldheden rond de derby van vorig seizoen. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30, nu het andere nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
7: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
6: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
8: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
6: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: moet zomaar over je geschreven worden. You're my best friend, je bent mijn beste vriend, je laat me leven. Bij jou kan ik terecht als er iets fout gaat. Misschien wel het ultieme liefdesliedje. Het is geschreven door de bassist van Queen over zijn vrouw Veronica. Dus John Deacon die heeft het geschreven. En ja, volgens mij zijn ze nog steeds samen, dus dat is natuurlijk, maakt het extra bijzonder.
1: Wat mooi.
0: Ja.

0: zaten even te kletsen toen we dit nummer draaiden over onze eigen beste vrienden. En dat het soms ook wel eens kan verschillen. Hè? Ja. Dat je ook hele andere banden kan ontwikkelen met vrienden die je soms wat minder vaak ziet. Of juist vaker. Heb jij een beste vriend echt? Dat je denkt, nou die...
1: Oeh, dat is moeilijk. Want als ik er eentje midden in de nacht moet bellen... Ja. Nou, dan denk ik dat toch wel Manon is. Manon heb ik hier bij West leren kennen. Toen ik ooit in 96 begon, was zij ook bureauredacteur. Zaten we samen en zo. En die vriendschap is blijven bestaan. En eens in de zoveel tijd, 2-3 keer per jaar, spreken we elkaar. En ze heeft zoveel in mijn leven meegemaakt. Dus dat is wel een hele dierbare vriendin. Maar het is ook leuk dat de mensen kennen jou dus nog misschien. Je oudste vrienden kennen jou als kleine Jorinda. En dus op een hele andere manier. En reageren dus ook op een hele andere manier van je. En dat is ook wel heel fijn.
0: Ja, ik heb een klassenfoto van toen ik in groep 1 zat. Dus toen was ik 4 jaar oud. En twee vriendinnen waar ik nu nog steeds bevriend mee ben, die staan daar ook op. Dus zo lang kennen we elkaar dan al. Ja. En de ene verlies je wel eens even uit het oog. En dan een paar jaar later kom je ze weer tegen. Bijvoorbeeld op de middelbare school. En dan zit je weer in dezelfde klas. Dat heeft een hele bijzondere band heb je daardoor. Omdat je zoveel herinneringen inderdaad met elkaar hebt.
1: Ja, het is heel mooi inderdaad. En dit nummer vind ik dus ook veel mooier dan Vriendschap is een illusie. You're my best friend spreekt mij veel meer aan.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik heb ook wel eens een illusie gehad hoor, met een vriendschap.
1: Ja, dat kan ook wel weer schuren inderdaad.
0: Ja, dat is ook wel pijnlijk, ja.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja.
0: Het einde van de zomervakantie is in zicht. En dat betekent dat veel studenten in een nieuwe studentenkamer trekken. En een nieuwe bank of tafel moeten ze dan aanschaffen. Natuurlijk hartstikke duur. Ik weet het ook nog wel dat ik de studentenkamer in Ede ging studeren. En dan haalde ik het overal nergens vandaan. Ik had oudere zussen waar ik dan weer... die had dan weer een bed over of een bank, want die ging weer trouwen. Of bij de kringloop natuurlijk. Zo goedkoop mogelijk allemaal. En in Delft hebben ze daar iets leuks op verzonnen. Want studenten kunnen vandaag graag shoppen tijdens het meubelfestival. We praten er even over met Monique Tesselle. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ga jij jouw gedachten dan ook terug naar de eerste keer dat jij op kamers ging?
2: Nou, nee, dat doe jij eigenlijk nu op dit moment. En het ging ook zo. Ik kan me nog heel leuk die lamp van oma herinneren. En eigenlijk zijn die borden nog steeds in de kast. Dus ja, precies zo.
0: Ja, zo'n meubelfestival biedt ook natuurlijk wel uitkomsten. Ja, waar haal je al die meubels vandaan?
2: Nou, we hebben een oproep gedaan aan de bewoners en de inwoners van Delft en bij de kringlopen en bij de Avalex, bij de Milieustraat, om alles wat ze eigenlijk wilden weggooien, of daar nog spullen tussen zaten die we konden gebruiken, om door te geven. Dus doorgeven vandaag aan de studenten die hier de stad inkomen en hier komen wonen.
0: Ja, is daar veel, zijn er veel spullen uitgekomen?
2: We denken dat we vandaag 7 zeecontainers vol hier neer gaan zetten. Dus we gaan nu beginnen. We zijn op de campus. Ja. En we zijn met 10 man om het te gaan uitladen. En dan straks om 11 uur dan kunnen de studenten, wordt het geopend. En dan kunnen ze gewoon gaan kijken wat er tussen zit.
0: Ja, je hebt er zelf ook nog helemaal niks van gezien.
2: Dit is de tweede keer. Maar nee, we weten helemaal niet. Het is één grote verrassing wat er uit de containers komt. Ja. Dat is het echt nog eigenlijk het allerleukst.
0: Ja, wat spannend inderdaad, ja. Je zegt al, het is de tweede keer dat het wordt georganiseerd. Vorig jaar is dat idee op een gegeven moment ontstaan. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, we merken dat eigenlijk de afvalstroom van meubels en spullen, die is zo groot. En er is een circulair ambachtsnetwerk in Delft. En die dacht in combinatie met de OW van waarom gaan we dit niet eens proberen? En het werd een groot succes. Dus vandaar dat we hier dit jaar gewoon heel vroeg weer staan.
1: En hoeveel studenten verwachten jullie dan vandaag?
2: Ja, dat is heel moeilijk te peilen. Dus we gaan vandaag wel proberen om het een beetje bij te houden. Maar een paar honderd.
1: En hoeveel mogen ze dan meenemen? Is daar een limiet op?
2: Nee, helemaal niet. Wat we echt willen, het gaat over geld besparen, levensduur verlengen en afval verminderen. Dus alles wat weggaat, dat mag mee. En we hebben ook een verhuisbedrijf hier die voor €15 het ook naar hun huis brengt.
1: Oh, wat goed.
2: Als het echt veel is.
1: Ja, want ik zag inderdaad ze al met bakfietsen of op hun rug sjouwen, weet ik veel.
0: Ja, auto's van moeders, ja, vaders. Kun je ons toch even meenemen naar vorig jaar? Want toen was je er zelf ook bij, als ik het goed heb. Hoe was het chaotisch? Hoe ging dat op dat moment dat al die studenten er ook waren?
2: Ja, als je iets een eerste keer uitprobeert met elkaar, dan is het altijd even zoeken. Dus kun je, we hadden bijvoorbeeld dat je kon reserveren, maar ja, dat waren stickers, die konden er natuurlijk ook weer vanaf. Dus dan was er wel eens een gesprekje nodig om te zeggen, nou, we hebben wel wat geleerd over het vervoer, dat dat toch ook best wel handig is. Maar dat studenten ook super creatief zijn in huisgenoten bellen en huppakee met z'n allen die spullen hier ophalen. En wat we ook gewoon zien is heel veel blije gezichten en waardering.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen, helemaal gratis. Ja, dat hebben jullie toch wel slim gedaan, vind ik.
2: Ja, ja, en het is heel leuk, hè, want je vraagt gewoon de bewoners van de stad. Joh, als je spullen hebt, geef het door en doneer het.
1: Ja, ik vind het een heel mooi initiatief.
0: Ja, veel plezier ook vooral, denk ik. Volgens mij wordt het een hartstikke leuke dag daar.
2: Ja, wij houden nog even de duimen, weet je wel, of de vingers crossed voor de regen. Ja. Dus als iemand dat voor ons kan organiseren, dat het droog blijft tot een uur of half drie, dan zijn wij echt helemaal uit de pinari.
0: We leggen het verzoek straks bij onze weerman neer. Die kan misschien nog wel wat voor elkaar krijgen voor jullie.
2: Ja, nou, top.
0: Monique, dank je wel. Veel plezier.
2: Ja, dank je wel.
3: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, hartstikke druk.
3: Best wordt wakker, we praten je.
0: Ik heb hier ook nog wel een stoel. Even kijken. Ja. Nou, die kan ook wel weg hoor, geen probleem. Ik ga wel staan.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: prachtige single van Snelle, Laat het licht aan. De 30 programma's die kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Onder meer het perfecte plaatje, kopen zonder kijken, maken kans op die felbegeerde prijs. Maar in het rijtje staat ook, van onze eigen Haagse bodem, de Boogaartjes. Deze serie krijg je een kijkje in het leven van de Haagse horecafamilie Boogaart. En we bellen even met de man des huizes, René. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vond je het een grote verrassing toen je het gisteren zag?
1: Nou, dit wisten we eigenlijk wel, omdat we ook in een voorronde hebben gezeten. En daar waren we bij de beste 5. En dat betekent dat we doorgingen naar de landelijke finale. Maar dat wij überhaupt genomineerd werden de eerste keer, dat was natuurlijk voor ons een hele grote en bijzondere verrassing.
0: Ja, hoe heb je dat met je hele gezin dan gevierd? Hebben jullie daar dan veel over?
1: Ja. Nou ja, kijk, ik ben van de week 58 geworden, dus ik was denk ik ruim 50 jaar geleden mochten wij opblijven, mijn broertje en ik, 2 avonden per jaar. En dat was als het Eurovisie Songfestival was. Dan gingen we met de hele familie televisie kijken. En dat was ook als de televisiering verkiezing op tv was. Dus ik ken dat al zo lang. En toen wij daar in Ede voor genomineerd werden, toen zeg ik, dat is toch ongelooflijk. Dus ja, we hebben even bij elkaar gegrepen. En ja, dan denk je dat je eigenlijk helemaal niet verder komt. Hè? Want er zaten ook toen al serieus. Het is een pool van meer dan 250 televisieprogramma's waar we uit zijn boven komen drijven. En ja, dan denk je van hoe dan? En ja, uiteindelijk is het toch gelukt. En dat is met name ook dankzij onze kijkers. Hè, de fans die naar het programma kijken. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen ook die in onze locaties komen in de Haagse regio. Die hebben een stem gegeven. Dus daar zijn we natuurlijk super blij mee.
0: Ja. Wat is het, denk je, aan de serie, René? Dat je denkt dat het zo ontzettend aanslaat?
1: Nou, ik de allereerste keer toen we op televisie kwamen, en we zitten voor het programma VI. En ik ben fan van Johan Derksen en Wilfred Giné. En wij kijken dat vaak. En we waren op televisie van half 9 tot 9:30. En toen vroeg Giné eigenlijk aan Derksen van, en Johan, heb je net nog naar de Boogaartjes gekeken? Wat voel je ervan? En toen waren we net voor het eerst op tv geweest. Toen zei hij, een saaie libellenfamilie. Dus wij krompen in elkaar en zeiden, nu kunnen we het wel vergeten. Alleen elke week werden de kijkers meer. En uiteindelijk hebben we het boven het miljoen gehaald. En het leuke is dat eigenlijk wat in beginsel misschien saai en gewoon leek. Want wij zijn geen conflicttelevisie. We zijn eigenlijk feel-good televisie. Een koekje, een koffietje en laat het maar gebeuren. En er is natuurlijk op dit moment heel veel tv waar eigenlijk ruzie en geen respect eigenlijk de basis zijn van hoe je met elkaar omgaat. En bij ons is dat juist niet. En ik denk juist die puurheid, hè, bij ons wordt ook niks in scène gezet. Het is, ze komen met de camera 2 dagen in de week en zoals we letterlijk zeggen, we volgen de bal. En we gaan niet ergens wat beginnen om te filmen. Ze komen langs en ja, in ons leven met 200 dieren, 6 kinderen, 6 schoonkinderen die allemaal bij elkaar werken, maar ook met elkaar wonen. Ja, gebeurt dagelijks heel veel. En dan nog 20 horecabedrijven. Dus het is eigenlijk nooit saai. En dat is denk ik wat je ziet. Maar zonder dat het opgeklopt wordt. Ja. Of dat wij lelijk doen tegen elkaar, denk ik.
0: Ja, je zegt al feel good tv. Maar er komen toch ook wel pijnlijke momenten voorbij. Ik heb bijvoorbeeld een fragmentje, kunnen we even naar luisteren. Dat je een weeën simulator op je schoot krijgt. Dat ging zo.
2: Ja, mannen, als jullie er klaar voor zijn.
3: Mevrouw, wat is dit?
4: Het was echt wel heel pijnlijk, want je krijgt gewoon stroom door je heen. Dus je bent niet in controle. Ik ben eigenlijk altijd in controle. Maar daar was je even niet meer in controle, want je geeft een brul.

0: saai plan gevat om dat alle stoere jongens dat maar eens moesten ondervinden. En nou, inderdaad, bij de menstruatiesimulatie gingen wij er eigenlijk al aan. En ja, weet je, het is natuurlijk... Het was denk ik heel leuk om te kijken. Het was helemaal niet leuk om het te ondervinden. Nee. Maar ik heb wel een mea culpa aan alle vrouwen van de wereld moeten maken. Want het is echt heel heftig wat jullie... gebeurt, zeg maar, als je een kind krijgt. Dus het is, ik denk er wel heel anders over als ervoor. Dus het heeft wel nut gehad, zeg maar.
1: Nou, mooie actie van Sandra. Je deelt heel veel uit je persoonlijke leven. Zo weten we dat Sandra wil dat je wat rustiger aan doet. Dat je, terwijl je zelf niet te stoppen bent. Vind je het lastig om dat soort persoonlijke dingen ook te delen met de hele wereld?
0: Nou, we hebben er van tevoren met elkaar heel goed over gesproken. Alleen we hebben wel afgesproken, als we het gaan doen, dan doen we het helemaal. Hè? Dus we gaan niet alleen de leuke of de commerciële momenten. Hè? Want laten we eerlijk zijn, toen we ervoor gevraagd werden, toen zeiden we ook van ja, het is wel een goede kans om onze bedrijf in de picture te zetten. Mm-hmm. Maar dan wordt het een reclamefilmpje. En als je ook alleen maar zou laten zien wat leuk is, dan wordt het ook echt alleen maar een good life show. En dan gaan de mensen er niet naar kijken. Dus we hebben ervoor gekozen. Iedereen stond erachter en nog steeds. Hè? En die hebben allemaal gezegd van joh, we vinden het heel leuk om te ervaren. Het was overigens al 3 keer voorbijgekomen de afgelopen 30 jaar. En 3 keer had Sandra gezegd van nee, joh, de kinderen zijn te jong en ik wil het niet. En nu was de jongste 19 en toen werden we opnieuw benaderd door Talpa. En toen zei ik van ja, als we het nu niet doen, dan gaan we het nooit meer doen. Alleen toen hebben we met elkaar gesproken en toen hebben we gezegd, als we een kijkje laten geven, dan moeten we ook eerlijk zijn, dan moeten we alles laten zien. En nou, daar hebben we voor gekozen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, er zijn heel veel programma's waar lovers en haters zijn, om het zo maar te zeggen. Waar dus ook heel veel negativiteit komt en daar waren we echt bang voor. Maar ja, wij hebben eigenlijk geen haters, weet je. Iedereen is ontzettend lief en aardig voor ons op de socials. Iedereen kan het nalezen en ook op de format, zeg maar, waar wij niet in controle zijn. En ja, mensen die vinden allemaal dat de kinderen leuk zijn, dat Sam bijzonder leuk is, dat we hard werken en dat we ook soms genieten. En die mix, denk ik, dat is gewoon wat ons leven is. En ja, eerlijker als dit kunnen we het niet laten zien.
2: Ga je dat ook weer laten zien in een nieuw seizoen?
0: Nou, dat is een goede vraag, want officieel is dat nog niet bekend. Maar ik kan jou wel een kleine scope geven dat wij vanmiddag bij John de Mol zelf zitten. En dat wij gaan doortekenen.
1: Nou, wauw, gefeliciteerd. Ja. Wat goed,
2: mooi nieuws.
0: Ja, ja. En wat heel bijzonder is, denk ik, is dat het niet voor 1 seizoen is, maar dat we voor 2 seizoenen gaan doortekenen.
2: Kijk,
0: wauw. Dat gebeurt niet zo vaak.
2: Nee, er is veel vertrouwen in de serie.
1: Ja, vind ik toch wel gaaf. Want je hebt je natuurlijk ook al in 2012 hier bij TV West leren kennen. Bij het Gouden Hoofd en zo. En dat het dan zo doorgroeit naar zoiets echt gaaf, René.
0: Maar in alle eerlijkheid, ik heb ook heel veel aan Radio TV West te danken. Kijk, het feit dat jullie me vragen weer bellen vind ik heel bijzonder. Maar ook, het is echt begonnen met het Gouden Hoofd. Hè? En daar hebben jullie destijds wel je nek voor uitgestoken. En dat is wel het begin geweest van alles. Dus ga ik niet vergeten. En het is echt zo wat je zegt. En wij zijn ook dankbaar dat dat de reis nog steeds verder gaat. Hè? Want het is toch een heel bijzonder allemaal wat ons overkomt. En de mensen die we nu leren kennen. Ik had eigenlijk 2 voorwaarden voor een contractverlenging. Ik had gezegd van, hebben jullie vertrouwen in ons? Ja, we hebben heel veel vertrouwen. Toen zei ik van, ik wil voor 2 seizoenen, want wij zijn bezig met de huizen op ons landgoed. En ja, wij gaan dat niet voor tv forceren. Hè? We gaan niet dingen in scène zetten. Dus sommige eieren moet je langer broeden. En wij willen dat gewoon laten zien in alle rust en aandacht. En we gaan het niet commercieel versnellen. En toen zei hij, dan krijgen jullie 2 jaar. Ja. En toen was mijn andere wens, ik wil heel graag John de Mol ontmoeten. Want die man vind ik zo. Ik ben een ondernemer. En die man is wat mij betreft de beste ondernemer van Nederland. En ik denk, als ik ooit de kans krijg om dat een klein beetje te forceren, is dat nu. En dan hebben ze allebei ja op gezegd. Dus hoe leuk is dat?
2: En dat gaat vandaag gebeuren. Ja, kijk.
1: Super.
2: Eerst nog wel even die ring ook binnenhengelen natuurlijk, René. Als Heel Den Haag stemt, dan kom je er wel, denk ik. Dus ik zou zeggen, doe een oproepje. Je hebt ze nu aan de lijn.
0: Nou, lieve mensen, lieve luisteraars van Radio West. Als jullie het ons gunnen, er zitten heel veel leuke programma's. Dus is er een ander programma wat je leuk vindt, vooral doen. Maar wij kunnen het inderdaad niet zonder stemmen. Dus we hebben echt al jullie stemmen nodig. En wij zijn een beetje een dark horse.

0: deze race. En er zijn ontzettend veel bekende programma's. En niemand verwacht dat wij dat gaan redden. Dus laten we met z'n allen Den Haag, Nederland laten verrassen. En geef ons een stem. En dat kan je doen via tvgids.nl. En dan komt meteen de televisiering verkiezing naar boven. En als je dan op de boogaartjes drukt, en dan moet je niet vergeten ook een bevestigingsmail te bevestigen. En dan komt het helemaal goed. En dan, ik ga jullie beloven dat mochten wij bij de top 3 komen, wat voor ons echt, want dan zit je in de live finale op tv, dan zou dat al eigenlijk wat mij betreft een volksfeest waard zijn in Den Haag. Dus laten we kijken hoe ver we komen.
1: Dan gaan we allemaal de straat op, René.
0: Ja, heel graag.
1: Heel veel succes.
0: Hey, leuk, dankjewel voor jullie aandacht.
1: Doet John de Mol de groeten van ons.
0: En, ja, zeker doen. Ja.
1: En veel succes met de volgende seizoenen. En allemaal stemmen, hè, via televisiering.nl. Dankjewel.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het is 19:30 geweest. Reinhard komt nog met laatste nieuws binnen. Dus Reinhard, ga je gang.
9: Ja, want Maarten van der Weijden gaat vanmorgen toch verder met zijn 22 steden zwemtocht. De 45-jarige voormalig Olympisch kampioen en wereldkampioen begon afgelopen maandag aan de tocht van 270 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Maar vanwege buikklachten kon hij zijn tocht gisteren niet hervatten en sloeg daarom een paar plaatsen over. Maar inmiddels ligt hij weer in het water, Maarten van der Weijden. Van de regen de afgelopen dagen hebben strandtenteigenaren over het algemeen weinig last. De meesten kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen waarbij het erg druk was. Vooral het feit dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, heeft hun omzet doen stijgen. En dat er nu een paar flinke regenbuien zijn, is voor het hele land goed, relativeert Michiel van den Berg de boel. Hij is eigenaar van een strandtent in Noordwijk. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse Kustvereniging was het voor strandhoreca gunstig dat het een lange periode mooi weer was. Daardoor kwamen strandbezoekers beter verdeeld over de dagen dan wanneer het een korte periode lekker strandweer is en iedereen tegelijk komt. Het Haagse café-restaurant Slammer aan de Lange Houtstraat vlakbij het plein staat te koop. Het is al 42 jaar een bekende ontmoetingsplek voor politici, bestuurders, toeristen en Hagenaars. Oud-president Bill Clinton dronk er ooit thee en Geert Wilders van de PVV ontmoette er de vrouw met wie hij later is getrouwd. Het bekende café staat plots in de etalage, schrijft het AD. De Haagse horecaondernemer Stuart Stretton kocht Slammer 4 jaar geleden pas. Het is een goedlopende zaak, zegt hij. Er is bovendien geïnvesteerd in een nieuwe vloer en bar, maar de 52-jarige Stretton zegt het rustiger aan te willen gaan doen. De zomervakantie in onze regio loopt ten einde en het studiejaar staat, bijvoorbeeld in Delft, op het punt van beginnen. Eerstejaars zoeken een studentenkamer en veel jongeren hebben er al eentje. Om het studenten die hun kamer moeten inrichten makkelijker te maken, is er vandaag in Delft een zogenoemd meubelfestival waar ze gratis een bank, tafel of kast kunnen ophalen. Monique de Celle van de organisatie keek vanmorgen in West wordt wakker vooruit.
10: We denken dat we vandaag 7 zeecontainers vol hier gaan zetten. Dus we gaan nu beginnen. We zijn op de campus met 10 man om het te gaan uitladen. En dan straks om 11 uur dan kunnen ze gewoon gaan kijken wat er tussen zit. Het is 1 grote verrassing wat er uit de containers komt. Ja. Dat is het echt nog eigenlijk het allerleukste.
9: En voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmoors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn ongeregeldheden rond de derby vorig seizoen. Tijdens en na die wedstrijd waren er vechtpartijen en werden dingen vernield. Quick Boys respecteert de afweging van de rivaal. Bij de returnwedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid in februari zijn supporters van Rijnsburgse Boys niet welkom.
8: Jordi Bloem, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
8: Wat gaat het weer doen vandaag?
11: Nou, op dit moment is het nog goed weer. Het is droog. Op diverse plekken zie ik ook opklaringen, de zon erbij. Dus geniet nu even van het weer. Maar ja, jullie hebben uitzending. Na de uitzending van West wordt wakker, ja, dan komt de buienmachine op gang, denk ik.
8: Verkeerde timing.
11: Ja, een beetje verkeerde timing. Maar ja, met het oplopen van de temperatuur en ook het record warme zeewater voor de deur. Want het is in 2018 was het net een tiende graad warmer dan het zeewater nu. 21,4 graden is gemeten bij het lichteiland Goeree. Ja, en dat was in 2018 21,3. Dus we zitten daar iets hoger boven. En dat warme zeewater is eigenlijk de motor van die buien. Met ook een koudere bovenlucht bij een depressie boven de Britse eilanden. Komt ook nog naar de Noordzee. Dus ja, vanaf de Britse eilanden komt die buienmachine op gang. Zo'n beetje vanaf 9 à 10 uur vanochtend. Het eerst aan de kust. En dan vanmiddag ook elders in de regio. Af en toe een paar plensbuien, misschien met onweer. Tussendoor nog wel wat zon. Een zuidwestelijke bries. Nu matig, wordt aan zee vrij krachtig. Soms krachtig, een beetje vlagerige wind. Dus nu 16 tot 17 graden buiten. Het wordt 20, heel misschien 21. En vanavond en vannacht af en toe ook nog een regen- of onweersbui. De temperatuur daalt vannacht landinwaarts tot 13 graden. Aan zee tot 15. De wind zwakt af. Morgen de noordwestelijke wind. Meestal matig, minder wind dan vandaag. Maar ook morgen soms de zon, soms dreigende donkere wolken met enkele buien. Heel misschien nog met een klap onweer. En dan op zaterdag neemt de buiigheid al sterk af. De droge periode gaan overheersen, de zon komt er beter bij. Ook dan middagtemperatuur steeds 20 graden. Zondag kan het 21 worden met behoorlijk wat zon. Maandag ook een mooie dag, 24, heel misschien 25 graden al. En dan dinsdag gaat het ook nog wel goed. En daarna kan er weer af en toe een regen- of onweersbui passeren. Dus het blijft wat wisselvallig, maar er komen een paar mooiere dagen aan.
8: Dankjewel, Jordi. Dan gaan we ook nog naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Goedemorgen.
12: Ah, Jorin, goedemorgen. Ja, het is nog merkbaar. Vakantietijd, ook op de weg zien we dat. Er ontstaan af en toe een paar korte files, zoals nu ook op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Dus knoop het Gouwen en Nieuwekerk, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
8: Dankjewel.
12: Dit is het.
8: Ja, kort en krachtig. Ja.
12: Ja, zo. Wellicht tot straks.
8: Joep.
9: Tot zo en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West wordt wakker.

0: De Beach Boys hebben het helemaal bij het rechte eind. I Can Hear Music. En dat kunnen we ook gaan horen in 020. Zoals we dat hier eigenlijk horen te zeggen natuurlijk in Amsterdam. Want daar vindt over twee dagen het kinder Prinsengrachtconcert plaats. Het grootste klassieke openluchtconcert van Nederland. Duizenden mensen zijn erbij. Ze kijken dan vanaf de kade. Of ja, dat vind ik dan eigenlijk stiekem nog leuker. Vanuit een bootje.
1: Ja, het ziet er altijd zo feestelijk uit.
0: Ja, en dan denk je, waarom ga je het hier nou over hebben op Radio West? Dat is toch Den Haag en Leiden. En daarboven, ja, daar houdt het een beetje mee op. Maar nee, er doet ook een Haags talent mee. Sarah, ze is 12 jaar oud en staat helemaal te popelen om haar viool te bespelen tijdens dat concert. En onze Erik Kooijman is nu bij haar thuis. Ja, Erik, is die spanning er al een beetje? Prachtig zeg, ik hoor het al.
2: De spanning wordt weggespeeld.
0: Ja.
2: De spanning voor de microfoon is misschien groter nog dan voor de viool. En het zit er goed in, we hebben oogcontact. Wauw. Nou, groot applaus. Ik ben hier met moeder Sarah. Bij de radiostudio wordt er geapplaudisseerd. Ik ben met Manouk. Zij organiseert onder andere het Prinsengrachtfestival. Zeg maar het opening van het culturele muziekseizoen.
3: Ja, zeker. Zaterdag is het Prinsengrachtconcert. En traditiegetrouw wordt dat afgetrapt in de middag met het Kinderprinsengrachtconcert. En daar is Sarah een van de kinderen die gaat optreden samen met allemaal artiesten.
2: Spannend, spannend. Maar ook heel leuk om te doen. Hoe leuk vind je het?
4: Heel leuk.
2: Ja? Ja. Wat vind je er leuk aan om dit te doen?
4: Dat het ook open lucht is en dat er heel veel mensen komen kijken.
2: Ja, want normaal speel je in een zaal of je speelt in een oefenruimte. En nu moet je buiten spelen. Werkt dat goed met de viool, denk je?
4: Meestal niet als de weeromstandigheden slecht zijn. Maar
2: gaan de snaren dan wat strakker staan of zoiets?
4: Als het heel droog is, dan gaan de snaren helemaal los en dan wordt het chaos. Okay. En als het dan heel nat weer is, ja, wie weet wat er kan gebeuren.
2: Ja, dan gaan ze alle kanten op. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar daar ben je op voorbereid een beetje, want het zou kunnen gaan regenen. Want je staat op een boot. Ik zei net al voor de grap, misschien moet je een zwemvest aan, maar dat is dan weer lastig. Je gaat optreden met een aantal mensen. Hebben jullie samen al geoefend?
4: Ja, maar nog niet met de zangers, de popartiesten.
2: Ja. En kunnen ze hier een beetje zingen?
4: Ja.
2: Jij kan in ieder geval heel mooi spelen. Is dit ook wat je net liet horen? Is dat een stukje wat je straks ook gaat spelen zaterdag?
4: Ja, zeker.
2: Hoe heet het stuk?
4: De Nightclub, nog wat, van Astor Piazzolla. De jaartal weet ik niet.
2: Okay. En het is een klassiek stuk, maar jij zegt het is ook een soort popachtig iets.
4: Nou, het is meer een soort tango-achtig stuk.
2: Oké, okay. Nou, dan er kan gedanst worden. Het is Sarah, de moeder van Sarah zit hier naast me. Je zit helemaal te glimmen van trots nu al.
3: Ja, ik ben heel trots. Ja, hi.
2: Maar het zit ook in de familie. Hè? Jij bent hier uit Japan terechtgekomen via het conservatorium, je man ook. Hoe is dat leven in zo'n muziekgezin?
3: Nou, ja.
2: Veel muziek?
3: Veel muziek, ja zeker.
2: En spelen jullie vaak samen?
3: Ja, ik begeleid haar altijd op het podium. Ja, voor de concours, voor de concert.
2: Dan begeleid je ook met de piano erbij of dat doet ze helemaal, de muziek doet ze helemaal alleen? Begeleid je haar dan ook op de piano?
3: Ja. Ja, op de piano.
2: Nou, Sarah, jij gaat naar de middelbare school. Dat is al heel spannend. Nou moet je optreden voor televisie. Dat is ook heel spannend. Je lacht erbij gelukkig. Want hoe ga je om met die spanning? Heb je daarover nagedacht? Krijg je daar training in?
4: Eigenlijk niet. Het gaat vooral vaak vanzelf.
2: Ja?
4: Dan sta ik daar op een podium en dan hup, spelen.
2: Dan valt alle spanning van je af op het moment dat je gaat spelen?
4: Ik heb altijd nog trillende beentjes.
2: Ja?
4: Ja.
2: Maar dat resoneert misschien heel mooi met de muziek. Dat kan ook heel mooi klinken. Ik ben echt onder de indruk, ook van je viool. Want dat is echt een kunstwerkje. En daarnaast, want je kleine zus die speelt ook, die heeft een heel klein viooltje. Toen je 4 was, ben je begonnen. Nu ben je 8 jaar verder. Had je dit al gedacht toen je 5, 6, 7 was?
4: Ik wou wel heel goed worden, dus soort van.
2: Zou je nog een klein stukje kunnen spelen als afsluiter?
4: Oké.
2: Nou, wij gaan zitten. We hebben hier 3 man publiek. En ik hoop dat er luisteraars zijn die ook, zeg maar, de trilling en de sensatie en de spanning mee kunnen voelen. Ga je gang, Sarah. Wordt even overlegd.

0: Nou, wat is er goed zeg. 12 jaar oud.
1: Prachtig instrument hoe ze het bespeelt. En de zangers waar ze mee optreden zaterdag bij het Kinderprinsengrachtconcert, dat zijn onder andere Zoe Levi, April Darby en Jeffrey Hazen. Dus dat zijn ook niet de minste waarmee ze dan speelt.
2: Once I was

0: J.B. Meijers en Fiesta de la Vida. En ja, we hadden het net even over vriendschap. Hè? Want we draaien ook heel veel liedjes over vrienden. En You're My Best Friend hadden we even in de playlist staan van Queen. En we hebben allebei ook wel onze beste vrienden.
1: Zeker.
0: Maar we hebben ik vind het zo'n bijzonder verhaal blijft dit. Mooie appje over gekregen van Jan Keizer. Die schrijft: goedemorgen Jorinda en Meer. Buiten Henneke de zoon. Dat is zijn vrouw. Zij is overleden afgelopen jaar, dus dat is wel heel verdrietig natuurlijk. Die gewoon echt een vriend is geworden. Maar heb ik mijn beste vrienden in Nederland wonen en ik heb ze zelfs nog nooit persoonlijk ontmoet. Hoewel, bij twee wordt het volgend jaar wel, komt een verandering in. Carla en Geert Slootweg. Ja, dit zijn allemaal dus luisteraars van Radio West. Dat vind ik zo ontzettend bijzonder. Ze hebben elkaar leren kennen via West. Via Facebook en WhatsApp en zo hebben ze heel veel contact met elkaar. Carla en Geert die gaan dus in november volgend jaar naar Zuid-Afrika toe. En dan ontmoeten ze elkaar voor het eerst.
1: Wat gaaf. Dus in plaats van zoals je vroeger penvrienden had, die je alles mee deelde en die je misschien ook niet kende, zijn dit dus Facebook-vrienden via West? En dus een apart
0: West-vrienden.
1: West-vrienden. En ja, wat bijzonder zeg, Jan, om zo je vriendschap te hebben. En wat mooi en wat gaaf dat je dan bezoek krijgt.
0: Ja, ook dat nog. Ja, dat wordt toch gewoon een heel bijzondere ontmoeting, denk ik, zo voor het eerst. Want ze kennen elkaar inmiddels al jaren. Hij schrijft nog, ik mag uiteraard Martin ook niet vergeten, de lieverd. Dat is onze eigen Martin Bruin. Ja. Die hoor je straks ook weer na 8:30 met sport. En allemaal heb ik ze leren kennen via Radio West.
1: Ja. Geweldig. Dat is toch echt ook hele mooie vriendschap.
0: Ja, misschien moeten we een Radio West vriendenboekje beginnen of zo.
1: Oh,
0: net zoals helemaal vroeger. Net zoals de penvrienden van vroeger doen.
1: Ja.
0: Keert ook het vriendenboekje weer terug.
1: Oh, heerlijk. Ja. Met poesieplaatjes erin.
0: Ja, precies. Ja. Misschien wordt dat toch wel ooit een prijs. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar we hebben straks naar achter wel echt weer een hele fantastische prijs.
1: Zeker, want je kan bellen. En dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan win jij die hele fijne verjaardagskalender. Helemaal mooi. 12 maanden, 12 foto's met kleine foto's erbij van de collega's. En alle verjaardagen erbij.
0: Wij staan er al van stil inderdaad.
1: Ja, jullie wel. Mij moet je er handgeschreven bij zetten, omdat ik een stomme actie deed. Maar ja, oké, dan denkt mijn hoofd het ene en dan doet mijn mond het ander. Maar dat doet er niet toe.
0: Je kan wel persoonlijk bijschrijven.
1: Oh, dat is leuk. Ja, met een kusje. Met een kruisje.
0: Ja, straks naar achteren dan kan je bellen naar de studio. En dan is die misschien wel voor jou die prachtige verjaardagskalender. Het is echt een hebbeding. Dus als je een beetje fan bent van West, dan hoort hij gewoon op jouw toilet te hangen. Straks hoor je het nieuws van Reinhard Roemer.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Op vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Gisteren hadden we al een nieuw Katwijks woord en vandaag, nou, meerdere komen erbij. Voor de mooiste woordverkiezing is het nieuws met Reinhard Roemer.
15: Tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Een technisch hoogstandje, het gaat om een boring van ruim 1500 meter. Maarten van der Weijden gaat vanmorgen toch verder met zijn stedenzwemtocht. De 45-jarige voormalig Olympisch kampioen en wereldkampioen begon maandag aan de tocht van 270 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vanwege buikklachten kon hij niet verder, maar inmiddels ligt hij weer in het water en hij komt ook in onze regio. Er komen nog twee seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen hier op Radio West. Vanmiddag tekent hij bij mediabedrijf Talpa. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Meer regionieuws 8:30, nu het andere nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
17: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
16: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
16: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Ondanks de vakantie toch nog wat drukte op de weg. Erik Evengroen, die staat erbij. Of die is van de ABB.
8: Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Er staan 2 korte files, de A4 om te beginnen, naar Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden staat 2 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging.
18: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: leuk ik dit liedje ook vind, volgende week komt hij er niet in.
1: Nee. Maar verboden.
0: Ja, echt, ik dacht, dit is vast uit de jaren 80, maar het komt uit 1977. Boskeks en Lido Shuffle, dus ja, bij de Amazing 80's. Helaas.

0: Goedemorgen, West wordt wakker. Daar luister je naar. 9 over 8 is het. Dus misschien moet je wel heel erg opschieten om op tijd naar je werk te gaan. Misschien heb je wel even tijd om te bellen naar 070-390-5454. En als je dat nu doet, dan win je een prachtige prijs.
1: Ja, want het is niet zomaar een kalender. Het is de Omroep West verjaardagskalender. En die kan jij winnen. Als jij belt, dan heb je 12 maanden lang plezier en kan je alle verjaardagen opschrijven.
0: Ja, en er staan prachtige foto's in van alle presentatoren van Radio en TV West trouwens. En ook een hele mooie foto van West wordt wakker.
1: Van jullie team. Ja. En ik vind het zo leuk dat Casper erop staat.
0: Ja, inderdaad, ja. En die zorgt voor enige chaos. Want ik pak hem op. Nou, dat vindt hij al helemaal niks. Casper heeft altijd de eerste aandacht. Ook als hij eerst als wij samen in een ruimte komen, dan is het altijd, hey Casper. En oh ja, Jorinda is er ook nog bij.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Sorry, met heel veel liefde voor jou. Maar Casper is wel echt schattig.
0: Ja. Wordt volop gebeld, dus we gaan even kijken wie eruit is gepikt. Goedemorgen.
2: Hallo, met Linda of Andy kan je zeggen.
0: Hi, goedemorgen.
2: Hoe gaat het met je vakantie geweest? Hoe was het?
0: Ja, het was een heerlijke vakantie inderdaad. Overal nergens een beetje geweest. Veel in Nederland gewoon gebleven. Heb jij ook vakantie gehad, Linda?
2: Nou, nee. Je weet, ik heb een uitkering en ik wil graag werken. Maar ja, als je wat ouder bent, dan zie je 65, dan krijg je helemaal moeilijke banen.
0: Dan wordt het lastig. Ja, daar heb je gelijk in inderdaad.
2: Ja, daarom wil ik ook zo gauw mogelijk... Het was al verteld, hè, die wielrenner, je weet wie ik ben. En dan wil ik gewoon vergoed weg uit Nederland. Dus echt naar Polen.
0: Ja. Nou ja, als dat gaat lukken, dan kan je in ieder geval onze prachtige kalender als een soort van herinnering meenemen.
2: Ja, want dit is natuurlijk elk jaar een nieuwe kalender krijgen jullie, toch? Of niet?
0: Nee, dit is een verjaardagskalender, dus die kan je gewoon blijven gebruiken.
2: Ja. Oké, dan kom ik hem volgende week ophalen.
0: Ja, gaan we even regelen inderdaad.
1: Prima.
0: Achter het schema.
1: Ik spreek je
0: komt
1: zo.
0: Komt goed. En veel plezier ermee.
2: Dank je wel.
0: Doeg, fijne dag.
2: Goed, fijne uitzending. Dank je wel.
0: Ja, voor het nieuws gaan we vandaag helemaal naar Libanon. Een noodhulp-expert Juliette Verhoeven uit Leiden was daar afgelopen week namens Save the Children. Inmiddels inwoners die lijken nog steeds de prijs te betalen voor de spanningen tussen Israël en Hezbollah. We hebben Juliette even aan de lijn en mogen haar vragen naar ervaringen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even terug naar dit voorjaar. Toen werd Libanon onder vuur genomen door Israël vanwege de terreurorganisatie Hezbollah die daar actief is. In juni kwam er toen wel een staakt het vuren. En daarmee was eigenlijk ook een beetje het einde van de aandacht voor het land. Jij bent er geweest. Hoe is het nu op dit moment in Libanon?
3: Eigenlijk gaat het nog heel erg slecht in Libanon. Er is wel een staakt het vuren. Maar het geweld in Zuid-Libanon gaat nog steeds onverminderd voort. En er zijn nog steeds ruim 360.000 mensen, burgers uit het zuiden van Libanon, die niet terug naar hun huizen kunnen keren.
0: Ja, en hoe kan het dan dat het, terwijl er een staakt het vuren is, nog steeds gevochten wordt?
3: Ja, de strijdende partijen houden zich niet aan het staakt het vuren. En gaan gewoon door met het geweld. En Israël is ook bezig met het vernietigen van huizen en dorpen en landbouwgrond. En dat maakt het nog moeilijker voor mensen om terug te keren.
0: Ja, je bent van Save the Children, dus jullie komen natuurlijk specifiek op voor kinderen. Ik neem aan dat het ook hun leven hard raakt.
3: Zeker, het raakt kinderen enorm. En vooral ook omdat er de vluchtelingen, de ontheemde mensen uit het zuiden van Libanon zijn voornamelijk in schoolgebouwen opgevangen in Beirut en in de omgeving van Beirut. En daardoor zijn er dit jaar iets van 250.000 kinderen niet naar school kunnen gaan. En dat is natuurlijk een verlies om zo lang onderwijs te missen. En dat is een grote zorg voor ons, omdat we graag willen dat komend schooljaar het weer mogelijk wordt voor zoveel mogelijk kinderen om terug te keren naar school.
0: Maar ook die bombardementen, of als er bijvoorbeeld een drone een aanval uitvoert. Dat zorgt voor hartstikke veel angstige momenten. Zeker voor kinderen die dan misschien niet weten wat ze overkomt. Dat is toch iets wat hun hele leven bij zich wat ze de hele leven bij zich dragen.
3: Ja, het is zo dat dit niet de eerste oorlog is in Libanon. In 2024 was het ook al een oorlog tussen Israël en Hezbollah. De meeste mensen in het zuiden van Libanon zijn ze ook gedwongen op de vlucht gegaan. En dit is dus de tweede keer. En voor heel veel mensen eigenlijk ook zelfs meer dan de tweede keer dat ze voor het geweld hebben moeten vluchten. Ja, en dat leidt wel tot traumatische ervaringen. Om de oorlog van dichtbij te zien en je huis te moeten verlaten. En helemaal voor kinderen als ze ook nog niet eens naar school kunnen gaan.
0: Ja, wat maakte voor jou de meeste indruk afgelopen week?
3: Om te zien dat, dat het... ik was daar dus samen met de Dutch Relief Alliance. Dat is een samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse hulporganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we hebben daar heel veel plaatsen bezocht waar vluchtelingen worden opgevangen. En wat heel veel indruk op mij maakte was om te zien dat de meeste van deze vluchtelingen gewoon niet meer terug naar hun huis kunnen keren. En daar nu dus eigenlijk permanent vastzitten. En niet weten hoe hun toekomst eruit zal zien. En dat geldt dus ook voor de kinderen die daar nu verblijven en dus ook niet meer naar school kunnen gaan. En dat, hoe we daarmee om moeten gaan is gewoon heel erg moeilijk. Want voorlopig lijkt het er niet op dat ze kunnen terugkeren. Niet alleen omdat hun huizen vernietigd zijn, maar ook nog de infrastructuur van hun dorpen. Elektriciteitscentrales, watervoorzieningen, het is allemaal vernietigd. Landbouwgrond is vernietigd. En dat gaat echt jaren duren om dat weer helemaal opnieuw op te bouwen. En daarnaast was het ook vreselijk om te zien dat er continu drones boven je hoofd aan het vliegen zijn. En niet alleen in Beirut, ook in de omgeving. En dat zijn dus Israëlische drones. En dat is best wel bedreigend om die drones continu boven je te hebben. Omdat je niet alleen weet dat je in de gaten gehouden wordt, maar ook ieder moment zeg maar een aanval kan plaatsvinden.
0: Ja, heb je dat ook meegemaakt?
3: Ja, dat heb ik ook meegemaakt. En vooral voor kinderen, die worden hier al maandenlang aan blootgesteld, is het heel angstaanjagend.
0: Ja. Wat kan je doen als goed doel zijnde?
3: Nou, wat we doen is deze mensen opvangen. We geven ze een veilige plek en voedsel en medische hulp. En we proberen kinderen op te vangen met activiteiten, zodat ze eventjes de oorlog om hen heen kunnen vergeten.
0: Juliette Verhoeven van Save the Children, heel veel succes daar met al het werk.
3: Ja, dankjewel.
0: En fijn dat we even konden bellen.

0: John Mayer. En In de Blad.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, nog maar een paar dagen zijn we op zoek naar het mooiste woord van de regio. Alleen vandaag en morgen worden er nog nieuwe woorden toegevoegd aan, ja, toch een beetje het Westwoordenboek wat we aan het vullen zijn.
2: Ja, en die prachtige woordenlijst die we aan het samenstellen zijn met z'n allen.
0: En er zijn er al heel veel binnengekomen.
2: Er zijn er heel veel in binnengekomen. Ik ga er een paar voor je noemen. Uit Leiden kwam bijvoorbeeld vuilige poetste. Dat betekent gladjakker. In het Westland zeggen ze plukkie al, als je wil weten of iemand al verkering heeft.
0: Oh, dat is ook leuk, ja.
2: En in Katwijk zeggen ze, als iemand aan het ravotten is, ga spelen, zeggen ze, ga rachen.
0: Ja, ja, Martin, die zit hier ook. Je bent ook wel natuurlijk Haagse roots, hè, Scheveningen. Weet je nog een mooi woord wat echt typisch uit deze regio komt?
3: Ja, ja, staat Jan? Ja,
0: ja, staat aan. Ja,
3: ja, op Scheveningen zei ze dat als mijn grootvader naar de zee ging, die was schip op de reddingsboot, zei hij altijd, ik doe mijn kale kleren aan.
0: Oké, en dan bleef hij warm juist? Of,
3: dan bleef hij warm, schijnbaar, ja.
0: Precies, ja, ja, wat goed, ja.
3: Dan moet je de zee op natuurlijk, ja, met de reddingsboot.
0: Ja, precies. Ja, nou, dat is ook een mooie, inderdaad. Zetten we op de lijst. Nee. En we maken uiteindelijk dus een hele lange lijst. Gaan we 5 woorden uitkiezen. Daar kan je volgende week op stemmen. En dan gaan we maandag 31 augustus, jouw laatste
2: dag
0: bij Westwoordwakker, gaan we de winnaar bekendmaken.
2: Maar dat spannend.
0: Is het echt een woord van ons allemaal. En ja, we hebben vandaag een nieuwe inzender. Die inzending die komt van Ariane Steenbeek. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, en je hebt een Katwijks woord, dus ik neem aan dat je zelf ook uit Katwijk komt.
4: Ik kom uit Katwijk, ja.
0: Ja, ja. Ja, vertel.
4: Ja. Nou, eigenlijk spreken we eigenlijk weinig in Katwijks meer. Mijn opa en mijn vader spreken wel echt wel Katwijks. Maar ik vind het wel jammer dat het hier in Katwijk steeds minder wordt. En dus overal denk ik wel.
0: Ja.
4: Dus ik vind dit heel erg leuk, die woorden die je dan zo hoort.
0: Ja, het is eigenlijk wel zonde, hè, dat al die streektaaltjes langzaamaan een beetje verdwijnen. Omdat jeugd het eigenlijk niet meer leert of niet meer wil spreken. Het verdwijnt een beetje.
2: Ja, en ze ontwikkelen ook hun eigen taal. En daardoor veranderen ook woorden, inderdaad.
0: Ja. Dus, want die vinden dan die lokale woorden misschien wel heel erg cringe.
2: Ja, precies.
4: Ja.
2: Nou.
4: Ja.
0: Ja, maar jij houdt er in ieder geval nog van. En je hebt een flinke lijst opgestuurd. Wat vind jij nou het allerleukste Katwijkse woord?
4: Nou, ik vind eigenlijk het leukste kietekaaien.

0: regelmatig.
1: Oké. Okay. Ja. En waar komt zo'n woord vandaan dan, denk je, dat trouwen?
0: Ja, dat weet ik dan ook niet.
1: Nee, het is niet iets dat lijkt op
0: trouwen.
1: Ja.
0: En dat je gaat trouwen, dan, dat vind je leuk. En nou, je zit lekker te trouwen. Dat je, nou, je zit op je gemak. Ja, ja, dat woord hoor je best wel heel vaak nog.
2: Welke ik ook heel grappig vond die je stuurde, was een ander woord voor verschut lopen. Die vond ik ook heel mooi.
0: Ja, je loopt voor skobbelenbank.
2: nog een keer.
0: Je loopt voor skobbelenbank.
1: Ja, geweldig. Wat een mooie Katwijkse woorden, ja. We gaan ze toevoegen. Ik vind Kieterkaai wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja,
2: dan wordt die de officiële op de lijst.
1: Ja, heimelijk knuffelen.
0: Ja, is leuk, ja.
1: Nou, dan gaan wij hier even Kieterkaai. Ariane, dankjewel.
0: Ja, lekker Kieterkaai.
1: Ja, dat doe ik dan met Martin.
3: Heerlijk, wat ben ik gelukkig vandaag.
1: Ja. Ariane, dankjewel voor al je suggesties.
0: Ja, helemaal graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om te horen.
1: Mooi zo. Hey, fijne dag, hè. Doeg.
0: Ja, dankjewel. Doei.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo!

0: mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Libre vuurwerken.nl.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Nou, we zijn hier weer uitgekietekaaid. Martin, was lekker, hè?
6: Was heerlijk.
5: Ja, och. Het is tijd voor het nieuws van Reinhard Roemer.
7: Tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Technisch hoogstandje. Het gaat om een boring van ruim 1,5 kilometer. De boring maakt deel uit van het tracé Rijswijk-Leiden, waarvoor Warmtelink in maart de werkzaamheden is gestart. Het is het eerste zichtbare hoogtepunt na een maandenlange voorbereiding. En onze verslaggever Erik Kooijman neemt er straks een kijkje. Maarten van der Weijden is vanmorgen toch weer doorgegaan met zijn 22 steden zwemtocht. De 45-jarige voormalig Olympisch kampioen en wereldkampioen begon afgelopen maandag aan de tocht van 270 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Zelf herstelde hij volledig van kanker. Maar vanwege buikklachten kon hij gisteren niet verder. Hij sloeg een paar plaatsen over en inmiddels zwemt hij weer. En Van der Weijden doet ook onze regio aan. De zomervakantie in de regio loopt ten einde en het studiejaar staat bijvoorbeeld in Delft op het punt van beginnen. Eerstejaars zoeken een studentenkamer en veel jongeren hebben er al eentje. Om het studenten die hun kamer moeten inrichten makkelijk te maken is er vandaag in Delft een zogenoemd meubelfestival waar ze gratis een bank, tafel of kast kunnen ophalen. Monique de Celle van de organisatie keek vanmorgen in West wordt wakker vooruit.
8: We denken dat we vandaag 7 zeecontainers vol hier neer gaan zetten. Dus we gaan nu beginnen. We zijn op de campus met 10 man om het te gaan uitladen. En dan straks om 11 uur dan kunnen ze gewoon gaan kijken wat ertussen zit. Het is één grote verrassing wat er uit de containers komt. Ja. Dat is het echt nog eigenlijk het allerleukste.
7: Er komen nog 2 seizoenen van De Bogaartjes op SBS 6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen hier op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaert runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten. Het programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker.
5: Dat is het Gouden Hoofd.
7: De Gouden Gasten, het Gouden Hoofd?
5: Ja, het Gouden Hoofd.
7: In de binnenstad van...
5: Ja, precies. Daar ging het toen over, volgens mij.
7: Okay.
5: Ja, ja. Maar meer wist het helemaal uit haar Gouden Hoofdje.
7: En die schittert door afwezigheid.
5: Ja, het is Gouden Hoofd.
7: Oh, het is Gouden Hoofd, ja.
5: Fake nieuws in het nieuws.
7: Oh, dat heette het Gouden Hoofd.
5: Zo heet het ook, de serie.
7: Oh, ik heb deze tekst gekregen van iemand anders. Dus daar komt het door.
5: Kijk, Jordi, je hebt ook Gouden Hoofdje. Maar heb je ook fake nieuws vandaag?
6: Ja, of, die komen gewoon niet.
5: Oh, die komen niet. Nee.
6: Fake nieuws. Ja.
5: Heerlijk. Nou, dat is wel positief fake nieuws.
6: Ja, want het is op dit moment nog op de meeste plaatsen droog. Maar
5: ja,
6: het
5: schijnt ook wel.
6: Ja, de zon erbij. Ja, maar ik zie al de eerste buien her en der oppoppen. Die ontstaan al, want de lucht is erg onstabiel van opbouw. Vochtig en warm, maar op hoogte vriest het juist hard. Want op 5,5 kilometer hoogte gaat de temperatuur dalen naar min 20 graden tijdelijk. Het zeewater is boven de 20 graden. Dan heb je verschil van meer dan 40 graden. En dan is de regel, dan heb je grote kans op onweer. En zelfs ook een beetje hagel is dan mogelijk, zo onstabiel. Dus er kunnen een paar stevige buien gaan komen. Nu eigenlijk al de eerste, maar vooral later vanochtend en vanmiddag op meer plekken. Begin van de avond ook nog wel. Tussendoor ook af en toe de zon vanmiddag. Maar het is allemaal wat wisselvallig. Met een zuidwestelijke bries, matig tot aan zee vrij krachtig. Mogelijk af en toe krachtig windkracht 6. En bij dat alles wordt het vandaag 20. Misschien nipt 21 graden. Maar in een stevige bui is het soms maar 15 graden. Komende nacht, dan neemt de buiigheid tijdelijk af. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. De wind neemt af, draait later naar het noordwesten. En morgen dan een noordwestelijke westelijke bries, minder wind dan vandaag. Maar ook morgen soms de zon, afgewisseld door enkele buien. Heel misschien nog met een klap onweer, maar de onstabiliteit wordt wel minder. Want die hogere luchtlagen worden langzaam maar zeker alweer wat minder koud. En dan wordt het morgenmiddag ook aan het aardoppervlak een graad of 20. En dan hebben we zaterdag misschien in de vroege ochtend nog een bui. Daarna zonnige periode, 20 graden, niet al te veel wind. Zondag gaat de wind al een beetje uit het oosten waaien. Het wordt al iets warmer, 21 graden. Het is redelijk zonnig en het blijft droog. Ik zie een hoge drukgebied onze kant op komen. Daar lijken we ook aan het begin van de week nog van te profiteren. Aardig wat zon, eerst nog geen buien. En de temperaturen die gaan vooral dinsdag, woensdag omhoog naar 24, 25 graden. Ja, die zomer die probeert het nog een beetje.
5: Ja, dankjewel Jordi.
6: Graag gedaan.
5: We hebben allebei een beetje gelijk, want ik heb even gegoogeld, maar Gouden Gasten is ook een serie geweest. Hey. Die had ik persoonlijk even gemist.
7: Ik kreeg dat berichtje precies hetzelfde van de redacteur. Het heeft 3 seizoenen beleefd en het heeft 2 namen gehad.
5: Kijk,
7: dus
5: ja,
7: iedereen vandaag heeft gelijk.
5: Ja, nou, dat is ook wel eens fijn. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het daar?
0: Nou, op de meeste plekken rijdt het prima door. Ik had het kunnen zeggen dat er 150 kilometer file in totaal stond, om ook maar even in deze trant mee te gaan met fake news. Maar dat is toch echt niet het geval. Weinig vertragingen, gelukkig maar ook. Het is nog altijd vakantietijd. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Hoogmade zo'n 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A44 Den Haag-Amsterdam. Daar wat meer vertraging, want er is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. 2 rijstroken zijn dicht en het kost je gauw een kwartier.
5: Dankjewel, hè.
0: Jo.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Michael Jackson en Rock With You.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: En je bent weer in de studio, Martin. Wat gezellig.
2: Ja, maar het is toch ook... Het is ook allemaal scootmobiel, die kan niet smelten. Dus nee, dat vind ik heerlijk.
0: Ja, het zonnetje schijnt zelfs.
2: Het zonnetje schijnt, maar ik hoor net van de collega's van West... van het weerbericht dat we moeten even opschieten, hoor. Want het gaat regenen dadelijk.
0: Ja, om 10 uur ongeveer, na 10 uur.
2: Oh, nou, dan ben ik al thuis.
0: Precies. Nee, dat komt helemaal goed. Fijn om je weer te zien, want het is echt lang geleden.
2: Ja, het is lang geleden.
0: We hebben wel gebeld natuurlijk. De afgelopen dagen, maar daarvoor pas voor mijn vakantie
2: gezien. Ja, maar ik denk, ik krijg nou eindelijk de kans om 2 vrouwen in de studio te zoenen.
0: Ja.
2: Hè, voordat Sjeerd weer teruggevonden, die krijgt geen zoentje van me.
0: Nee. Dat zal hij wel jammer vinden.
2: Nou, ik
0: die
2: niet.
0: Die wil toch misschien ook wel even lekker met jou kietenkaaien.
2: Kietenkaaien?
0: Ja, dat heimelijk knuffelen.
2: Laten we maar met de sport beginnen.
0: Nou, we hebben wel heel veel succes met de sport. WK hockey gisteren. De dames moesten, die hebben sushi gemaakt van Japan.
2: Ja, maar kijk, ik heb er toch mijn bedenkingen bij. Want het is natuurlijk het WK. Dan praat je over de beste landen van de wereld. Ja, en dan is een uitslag van 9-0, Japan, we weten, bij het voetballen willen ze ook het uitbreiden. Nog meer landen erbij, de Filipijnen. En dan volgens mij kunnen ze daar ineens voetballen. Maar ik vind het jammer.
0: Ja, vind je dat er te veel ploegen dan meedoen? Zowel bij het hockey als bij het voetbal?
2: Ja, kijk, er moet wel een beetje concurrentie wezen. Er moet een beetje spanning wezen. Maar als je iedereen maar laat meedoen, omdat je dat... dat gaat over geld. Want laten we eerlijk wezen. Maar ja, als je 9-0 wint, dan is er niet zoveel aan.
0: Ik vond bij het voetbal wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Anders had Curaçao misschien ook niet meegedaan. En hebben toch wel even laten zien wat ze kunnen.
2: Ja, goed, er zitten misschien uitzonderingen bij, maar ja. Het moeten de sterkste landen wezen die strijden om een titel. Maar niet uitslagen van 9-0 en weet ik veel wat. Ja, nee, dat hoort niet op een WK thuis.
0: Nou, in ieder geval goed nieuws wel voor Oranje natuurlijk. Ja. Alle mannen en vrouwen gaan gewoon door, denk ik, naar de pool.
2: Ja.
0: Dat is bijna zeker.
2: De vrouwen 3 keer gewonnen, de mannen 2 keer. En die moeten vanavond nog een keer ook weer tegen Japan. Nou, we zetten de telraam maar weer klaar, denk ik. Maar goed, vanavond in ieder geval de mannen om 17:50. En we gaan kijken.
0: Dan gaan we naar het voetbal Champions League gisteren. Voetbal in Nijmegen. Ja, dat was niet best van NEC.
2: Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want dat Bodo Glimt, dat is gewoon een gevestigde naam. Net niet de top, maar daar net onder. Die doen al jaren mee aan Europees voetbal.
0: Ja.
2: En ik heb genoten van de inzet, van de wilskracht. Ondanks dat ze met 3-0 achter staan. Ze blijven ervoor gaan. En ik heb er echt van genoten. En ze, hun waren gewoon de betere ploeg. En de slimmere ploeg. Want iedere counter was een doelpunt. Maar goed, NEC heeft zich keurig geweerd. En
0: toch nog een keer gescoord, hè? 3-1 uiteindelijk geworden.
2: Dus er is nog een klein beetje hoop.
0: Ja, een klein beetje hoop volgende week in Noorwegen. Ja. Dinsdag, dan is de uitwedstrijd.
2: Ja.
0: Maar het is altijd jammer dat je thuis dan zo al verliest met best grote cijfers.
2: Ja, maar als je toch dat publiek hoort, hoe ze achter die club blijven staan, de inzet. Ik vond het heerlijk om naar te kijken, echt waar.
0: Gaan we naar het wielrennen, jouw andere favoriete sport?
2: Ja, dat is mijn andere favoriete sport. Wielrennen. Lorena Wiebes wint de eerste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië. Met dank aan haar ploeg, want die zette haar keurig af naar de eindsprint. En toen was het appeltje-eitje voor Lorena Wiebes.
0: Ja, dat is een mooi begin.
2: Ja.
0: En dan is er ook nog nieuws over Olaf Kooi.
2: Ja, Olaf Kooi, die werd in België geklopt door de Italiaan Milan. Hij kwam een millimetertje tekort. Maar goed, dat is topsport op zijn best.
0: Ja, dat is, maakt het wielrennen altijd wel heel erg spannend. Dat kan ook echt alle kanten op gaan.
2: Ja, mijn vrouw zei vroeger altijd van... kun je nou 4 of 5 uur naar zo'n wielerwedstrijd kijken? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het een geweldige sport om naar te kijken.
0: Ja, en niet alleen het eind. Gewoon de hele wedstrijd.
2: Nee, gewoon de hele wedstrijd.
0: Ja, en dan is er ook nog nieuws over het amateurvoetbal.
2: Ja, want ik vond het een mooie titel. Hè. Het dorpentoernooi. Het dorpentoernooi. Olivio RKDO, Noodorp. Nou, daar hebben we het over. Nou, Olivio won met 5-2 van RKDO. Noodorp, die kwam tegen DSVP uit. Het werd 1-0.
0: Oké.
2: Okay. Nou, het was leuk. Nou, maar ik vind alleen de titel, het dorpentoernooi, vind ik geweldig. Ja. En dan heb ik nog iets speciaals, hè, want ja, ik kan niet onder die man uit. Kees de Groot, in memoriam. Het toernooi van Die Hagen. Ja, Kees de Groot was een cultheld bij Die Hagen. Hij deed zelfs de wc schoonmaken. Hij deed de kleedkamer schoonmaken. Hij deed echt alles voor die club. En ja, het was gisteravond Die Hagen tegen Biver 1-3. Sokkerboys tegen HBS onder de 23. 2-1. En dan moet ik helaas afsluiten met triest nieuws.
0: Oh.
2: Ja, want ja, aanstaande weekend krijg je dan de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys.
0: Ja.
2: En daar mogen geen toeschouwers van de tegenpartij hebben. Dan denk ik van, jongens, gebruik toch je gezonde verstand. Amateurvoetbal. Je kan winnen, je kan verliezen, je kan gelijk spelen. Maar waarom laten we het zo ver uit de hand lopen? De tegenmaatregelen zijn genomen dat bij de return ook de bezoekers niet mogen komen.
0: Nee.
2: Mensen, gebruik je verstand.
0: Ja, was wel een beetje te verwachten natuurlijk. Hè? Ja, want er natuurlijk is veel gebeurd de afgelopen jaar.
2: Er is een hoop gebeurd. Maar ja, laten we toch alsjeblieft ons gezonde verstand gebruiken. Doe het niet. Het gaat om de sport. Je kan winnen en je kan verliezen. Klaar, overigens laten.
0: Wanneer ga jij daarmee beginnen eigenlijk? Met je gezonde verstand gebruiken?
2: Ik ben nog in de uitzending.
0: Nee, nu niet meer.
2: Nou, gelukkig wel.

0: Swift op Radio West. Leiden staat op het punt decor te worden van een technisch hoogstandje. Tussen de wijk Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt een enorme warmtetransportleiding aangelegd. Het gaat om een boring van ongeveer 1500 meter. Onze buitenpost Erik Kooijman die neemt even een kijkje van hoe dat gaat. Ja, zie je het al helemaal voor je, die 1500 meter die dan de grond ingaat? Ja, wat zie je er op dit moment van?
1: Ja, je ziet eerst een hele dunne buis. Die steekt al de grond in. De grond is een beetje modderig geworden. En daarachter zien we een witte buis. En dat is de buis die wordt ingetrokken. En dat, er is ook een pijpduur. Een apparaat waar ik nu voor sta. Het ziet er allemaal wel spectaculair uit. Het is in de polder, net even ten zuiden van Leiden. Want Leiden is een van de steden die gaat gebruik maken van die warmte... manier om de huishoudens op te warmen en van energie te voorzien. Erik Baars, jij bent erbij. Dit is wel een speciaal moment voor jullie ook, hè? Dit is een intrekking. Waarom een intrekking?
2: Nou, dat is omdat de warmtetransportbuis waar het hier vandaag om gaat, wordt ingetrokken in een boorgat. Nou is dat niet zo vreselijk speciaal, want dat doen we vaker. Alleen de lengte van die warmtetransportleiding, daar gaat het eigenlijk om, dat is meer dan 1,5 meter. En nou hebben we ook
1: kilometer.
2: Vaker lange buizen, maar zo lang hebben ze niet vaak. Dus dit is de langste en dus een mijlpaal.
1: En we zijn nu bij de wijk Stevenswijk. Waar komt hij ongeveer uit?
2: Hij komt nog een heel eind voorbij de spoorlijn die hier loopt. Dit is het begin. Hier begint die 1,5 kilometer van die intrekking en die boring. En precies 1,5 kilometer, of eigenlijk 1562 meter verderop, daar komt hij weer boven de grond. En op de centimeter nauwkeurig is berekend waar dat is. Dat vind ik altijd zelf heel knap.
1: Ja, want er gaat 30 meter de grond in. Langs de wegen, langs allerlei bedradingen, dus op een veilige diepte, kan ik me zo voorstellen. Want het schijnt onder de grond al druk te zijn in Nederland. Dus het is belangrijk dat je zo diep zit.
2: Dat is een van de redenen, ja, dat we zo diep zitten. Er zijn andere leidingen en andere kabels. We weten natuurlijk altijd precies van tevoren om wat voor kabels en leidingen dat gaat. Anders kunnen we dit werk niet doen. En ook de precisie die ik net vertelde, dat we aan de overkant weten waar die uit de grond komt op de centimeter na, dat bereikt. Rekenen we met satellietbeelden en altijd van tevoren en heel secuur, zodat we precies weten hoe dat gaat, die boring.
1: Maar onder de grond heb je geen satellietbereik, kan ik me voorstellen, maar toch weet je waar die zit. Of hebben jullie weer sensoren die... Waarschijnlijk wel, hè, want je lacht.
2: We weten wat er in de bodem gebeurt, wat er zit en wat er ligt. Kliksysteem hebben we ook, dus als we ergens aan de gang gaan, moeten we altijd van tevoren checken wat er in de grond te vinden is. Dus we weten nagenoeg zeker 100% wat we aantreffen voordat we aan het werk gaan. Dat moet ook, want het is een behoorlijke buis die natuurlijk in de grond gaat. Dus ja, dat mag niet misgaan, maar dat gaat ook niet.
1: Ja, die wordt dan... intrekken betekent dat je bijvoorbeeld door een dunne buis eerst een dun draadje er doorheen trekt en dan trek je hem daarmee door de buis, door het gat heen?
2: Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Bij zo'n inboring heb je twee kanten. We staan nu aan het beginpunt. Aan de andere kant, daar staat het trekmechanisme en het apparaat wat het trekken doet. De warmtetransportbuis zit daaraan vast en wordt het boorgat ingetrokken. En aan deze kant hebben we nog een apparaat wat de buis en de pijp gewoon als het ware aanstampt en in het gat duwt. Maar het trekken aan de andere kant is de belangrijkste beweging. Die zorgt ervoor dat de buis het boorgat ingaat.
1: Ja, dat is de pijpduur, daar staan we nou naar te kijken. Die wordt alleen ingezet als het nodig is. Ja, voor je het weet ben je hier expert met allerlei apparaten en dingen. Nou wil ik niet zeggen, want Erik zei net ook al dat de mensen die hier werken, dat zijn de echte experts. Dat zijn de mensen die het meten en precies uitrekenen waar die weer de grond uit moet komen. Wat ik nu zie is een dunne lange pijp en daarachter de grote pijp. Dit gaat ook wel even duren, toch, Erik?
2: Ja, dit is niet over een kwartiertje klaar. Normaliter zijn we met werkzaamheden als deze 2 dagen bezig. Het is ook dan 24 uur bedrijf. Dan gaan we echt 2 dagen, 48 uur aan stuk met dit werk verder. En zo lang duurt dat dan, 2 dagen. Dus daar zijn we echt wel even mee bezig, ja.
1: Ik kijk af en toe langs me als ik op de weg zit en dan zie ik de warmtebuizen liggen en er wordt gewerkt. Dat is al een aantal jaar zo. En dan heb ik wel altijd het gevoel, ik hoop dat het goed gaat allemaal. Begrijp je wat ik bedoel? Dat het gaat werken en dat het de energievoorziening makkelijker maakt en duurzamer. Begrijp je dat?
2: Ja, dat zijn grote vraagstukken. Als je het technisch bekijkt, hebben wij er natuurlijk geen enkele twijfel aan dat het goed gaat. Dat is ons werk, dat doen we al langer en dat gaat gewoon goed. Het grotere plaatje is natuurlijk die van de energietransitie en de klimaatdoelen. Kijk, wij voeren dit werk uit omdat we mensen zover willen krijgen dat ze van het gas afgaan en dat we minder CO2-uitstoot hebben. Dat kan met dit systeem. We werken met lokale warmte dat uit het Rotterdamse havengebied komt. Dus dat is dichtbij voorhanden. Dat hoeven we niet ver weg vandaan te halen. Dus het gaat om een energiebron dichtbij. En als dat allemaal zo werkt zoals we berekend en geanalyseerd en voorspeld hebben, ja, dan is dit de manier om Nederland op een moderne manier volgens de klimaatdoelen en de energietransitie van warmte te voorzien. Dat is het doel.
1: Nou, ik hoop dat het goed gaat nog steeds. En dat is ook de bedoeling. En ik ben onder de indruk van de stellages, de hijskranen, die hier, de hoogwerkers zijn het eigenlijk. Hoe noem je deze ook alweer?
2: Telekranen zijn dat.
1: 7 telekranen die de buis omhoog houden voordat hij de grond ingaat, 30 meter diep. En dan komt hij aan de andere kant er weer uit. Het is ook een klein wonder.
0: Erik, dank je wel daar bij Warmtelink en de aanleg daarvan. Ja, als je je afvraagt, ja, hoe klonken die jaren 90 nou ook alweer? Nou, dit is wel echt een typisch zo'n jaren 90 plaat van ICT, een Italiaanse groep. En ze zingen ook nog een beetje Engels en Frans.

0: Keer eens wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Hij staat weer hoog op zijn pootjes te ronken.
14: De Radio West tijdmachine.
13: Hij neemt hele mooie prijzen mee vandaag. Is het nieuws, Reinhard Roemer.
15: Voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn ongeregeldheden rond de derby van vorig seizoen. Er komen nog twee seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen in West wordt wakker. Vanmiddag tekent hij bij mediabedrijf Talpa. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. En het Haagse café-restaurant Slammer aan de Lange Houtstraat, vlakbij het plein, staat te koop. Het is al 42 jaar een bekende ontmoetingsplek voor politici, bestuurders, toeristen en Hagenaars. De Amerikaanse president Bill Clinton dronk ooit thee in Slammer. Meer regio nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
17: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
16: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
18: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
16: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Erik Evengroen, die zit bij de ANWB.
19: Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Een paar korte files, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam, voor Nieuw-Vennep 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook 5 minuten vertraging. En de N207 Hillegom richting Alphen voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een eerder ongeluk op de A44.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
20: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
22: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
22: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Hij staat er weer klaar voor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Maar ik hoor toch wat spannende geluiden van jouw kant meer.
2: Ja, hij heeft dus last van de lekkage van de wateroverlast van gisteren gehad.
0: Is hij in Katwijk geweest?
2: Hij stond geparkeerd in Katwijk. Ja. Daar was hij teruggekomen in de tijd. En daar heeft hij dus wat last van de waterlekkage gehad. Dus volgens mij heeft hij wat startproblemen.
0: Even kijken. Oh, dit klinkt niet best inderdaad.
2: Oh. Schoppen helpt.
0: Ja, jij helpt dat?
2: Ja.
0: Nou ja, we gaan even kijken of we hem kunnen fixen. Dit helpt nog niet, hè? We hebben hem nu een paar slagen gegeven.
2: Nee.
0: Maar uiteindelijk komt het vast goed. Wat neemt hij dan mee voor prijzen?
2: Ja, een geweldige prijs neemt hij mee. Als jij 3 vragen goed hebt, dan maak jij morgen kans op een waardebon ter waarde van 100 euro. Kan je bij heel veel verschillende winkels kan je dat gaan spenden. Je kan mee naar de bioscoop, je kan lingerie kopen, kleding, bij een sluiterij.
0: Oh.
2: Ja, nee, dat klinkt niet goed.
0: Nee.
2: Oh jee. Ja, dan straks blijven we in het heden.
0: Ja, ik hoop het niet, zeg. Als je 1 vraag goed hebt, wat wil je dan?
2: Als je 1 vraag goed hebt, dan duik ik in de prijzenkast. En dan maak ik een hele mooie, echte Omroep Westprijs voor jou. En dat is er niet zomaar 1. Daar word je droog van.
0: Ja, maar deze is heel gewild is deze.
2: Deze is heel gewild.
0: Snel bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Als je meegaat met de tijdmachine in de hoop dat hij het doet natuurlijk.
2: Ja.

0: Ja, het nieuws komt net wat te laat voor Martin Bruin. Maar er is nog wat laatste sportnieuws over Max Verstappen. Hij heeft namelijk zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd. Tot met 2030. Dus dat betekent dat hij daar nog zeker 4 jaar gaat racen.
1: Gaat racen, dus, leuk.
0: Ja, hij gaat in ieder geval nog door. Want dat was eigenlijk een beetje de vraag dit seizoen.
1: Dat was een beetje spannend. En het is natuurlijk extra alert zijn we erop. Omdat dit weekend is de laatste keer dat er in Zandvoort geraced wordt. En dat had natuurlijk ook uitstraling op Noordwijk. Waar zeker. Ook heel veel mensen gingen bivakeren, op de camping staan. En stiekem hoopt natuurlijk van hem een glimp op te vangen. Want hij scheen daar in een chic hotel te logeren, zegt dat gerucht. Maar ja, zeker weten.
0: Ja, spannend. Ja, nou, dat is dit weekend ook wel heel erg. Ik vind het jammer dat het de laatste keer is eigenlijk.
1: Ja, maar, toch wel?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het wel. Het geeft wel. Ja, iets extra's dat het gewoon in Nederland is dan.
1: Ja, nou,
0: dat is wel bijzonder.
1: Gaan we een andere plek verzinnen waar ze kunnen racen?
0: Ja, door het centrum. Net zoals bij Monaco, gewoon door het centrum van Den Haag.
1: Nou, geregeld.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Dan gaan we spelen met Chris Maartens. Die gaat met ons mee terug in de tijd. Goedemorgen, Chris.
3: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, ben jij een beetje van het...
3: Ik ben zo blij dat jij het is.
0: Ja, ben je blij? Nou, leuk om te horen, dankjewel. Ben je een beetje van de Formule 1 ook? Ga je het volgen dit weekend in Zandvoort?
3: Nee. Mijn zoon wel, maar nee, wij niet zo.
0: Nee.
3: Ja, maar mijn man die kijkt wel af en toe keertje zo van, maar nee, niet echt.
0: Nee, het maakt je ook niet uit dat het dan de laatste keer is in Nederland?
3: Oh, nee, eigenlijk niet. Niet van wakker.
0: Nee. En waar lig je dan wel voor wakker, Chris?
3: Wat ben je wakker? Oh, ja... Van een kleine zoon die straks op kostschool gaat naar Engeland.
0: Oh, wat spannend. Ja.
3: Ja, nou, die is 3 weken en hij speelt rugby. Heb ik al eens verteld, denk ik. En hij speelt rugby in Hoek van Holland. Hij is 3 weken in Zuid-Afrika geweest op kamp, op rugbykamp.
1: Uh-huh.
3: En nu in begin september gaat hij op kostschool naar Engeland. En daar is er ook een rugbyacademie aan verbonden.
1: Geweldig,
3: want,
1: ja.
3: Want in iedere kostschool in Engeland schijnt de rugbyacademie te hebben.
1: Maar dat is geweldig.
3: Ja, en dat is een speciale competitie. Tussen al die rugbyacademies is er een hele competitie ook speciaal.
1: Ja, maar Chris, dus dat is geweldig hoor.
3: Ja, ik denk het ook. Maar ja, het is toch, toch wel spannend, vind ik.
0: Nee, snap ik. Hoe oud is die, Chris?
3: Hij wordt 17 nog. Ja. In het najaar.
0: En dan gaat hij helemaal alleen naar Engeland?
3: Met nog een vriendje mee ook van de club. Oh. Ook eentje uit Hoek van Holland.
0: Oh, dat is wel fijn.
3: Dat scheelt. Maar ja, goed, het is toch wel spannend.
0: Ja, natuurlijk. Als oma ben je dan natuurlijk gespannen.
3: Ja, maar ook, dus er loopt nu pakjes te colbertjes te passen en net de schoenen. Want het is uniform natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, maar Chris, een geruststelling. Ik ken wat van die gasten die in de tijd ook wel naar Engeland zijn gegaan voor een jaar. Ze hebben een geweldige tijd en hun spel gaat zo omhoog. Het is fantastisch.
3: Ja. Vast wel, denk ik. Want dat was nu al met dat kamp ook al. Er was een rugbykamp in Zuid-Afrika. Nou, het was zo leuk. Het was echt, ik zou het zo weer doen. Dus het was een goede oefening eigenlijk. 3 weken alleen naar Zuid-Afrika.
0: Ja.
3: En straks in september naar Engeland.
0: Ja.
3: Ipswich. Naar Ipswich gaat.
0: Oké, en dan heb je een mooie vakantiebezoek natuurlijk. Dat kan ik me zo voorstellen.
3: We hebben al wat bedacht met de andere opa en oma.
0: Ah, gezellig, ja. Nou, gaan we eerst nog even zelf sportief bezig zijn, Chris. Want we gaan natuurlijk de tijdmachine in. Als je 1 vraag goed hebt, dan win je iets wat je mee kan geven aan je kleinzoon. Namelijk zo'n prachtige Radio West sporthanddoek.
3: Oh, die heb ik al.
0: Ja, nou, die kan die mee naar Engeland nemen dan, toch?
3: Oh, kan wel.
0: Ik ga hem snel starten, Chris. Daar gaan we.
3: Ja.
2: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Zes. Vijf. Deuren gaan open.
0: Ja, ik hoor je het jaartal al mompelen, 1965, daar zijn we aanbeland. Dat is een tijdje geleden. Hoe oud was je?
3: 15.
0: Oh, nou, kijk. Dan weet je er vast nog wat van. Meer gaat je 3 vragen stellen.
1: Nou, deze weet je dan misschien wel als jij 15 was. Want welke Rotterdamse Johnny heeft in juni 1965 een hit met de meezinger Dit is het einde. Dat is het einde.
3: Ja, dat is het. Dat doet de deur dicht, sowieso.
1: Precies.
3: Wie was dat? Even, weet jij dat, jullie? Rotterdamse...
0: Johnny.
1: Rotterdamse Johnny. Johnny.
0: Ja.
1: Johnny.
3: Nee,
1: ik wil Johnny het nu horen.
3: Maar nee, ik weet het niet.
1: Oké, die parkeren we. Dan een sportvraag. Na een fusie tussen Sportclub Enschede en de Enschedese Boys wordt in juli 1965 een nieuwe profvoetbalclub opgericht in Enschede. Hoe heet die club die nu nog steeds bestaat?
3: FC Twente.
1: Ik noteer hem, FC Twente. En ik hoorde een hele goede fluisteraar daar op de achtergrond.
3: Ja.
1: En dan, dit viertal heeft in 1965 hits met I Feel Fine, Ticket to Ride, Help, Yesterday and Girl. Over welke Engelse groep heb ik het?
3: De Beatles, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ik kan het niet
3: zeggen. Was er niet voor de Beatles?
0: Was je niet voor de Beatles?
3: Nee.
0: Je was van de Stones?
3: Nee, ook niet. Dan ben je. Ja, maar die andere. Nou, ik was Adamo. Was ik helemaal gek van.
0: Ja, nou, ook fantastische muziek.
3: Ja. Mijn eerste platen, spelen. Ja, Adamo.
0: Ja. Die andere zanger die we zochten, dat was Johnny Hoes. De Rotterdamse zanger.
3: Oh, Johnny Hoes. Ja. Oh, god. Maar ik denk...
1: Nou, je kan in ieder geval je kleinzoon blij maken met een fantastische sporthanddoek. Die gaat hij heel veel plezier van hebben bij het rugby in Engeland.
3: Ik hoop het. Je weet maar nooit.
0: Wens hem maar veel succes namens ons.
3: Zal ik doen. Nou, de groetjes.
0: Doei, fijne dag.

0: een van die hits uit 1965 van de Beatles, namelijk Girl, die hoor je op Radio West. En straks gaat de tijdmachine natuurlijk gewoon weer fris en fruitig van start bij Patrick in Aan de Bak. Je kan je altijd natuurlijk overal mee bemoeien met ons programma. Je mag overal over appen of een mailtje oversturen. Appen kan via 070 307 8080 en mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, dat heeft Sam ook gedaan. Die zegt goedemorgen Meer en Jorinda. Jullie hadden het over penvrienden, want we hadden het erover dat Jan Keizer in Zuid-Afrika, die heeft allemaal Radio West vrienden om zich heen verzameld.
1: Ja. Heel
0: mooi. Erg bijzonder, op afstand. En volgend jaar komen er twee op bezoek.
1: Ja, gaaf
0: in Zuid-Afrika.
1: Om zo vriendschap dan te hebben.
0: Ja, ik had er eentje in 1997 via een brievenrubriek van een computerblad voor kinderen. Dat heet Compu Kids. Van Computer Kids.
1: Ja.
0: En laatst heb ik nog even die oude

0: zoiets.
1: Ja, dus het is niet helemaal van vriendschappelijk, maar meer van ik heb iets nodig en misschien heb jij het voor mij.
0: Ik weet het niet meer precies.
1: Ja. Nou, grappig dat je dat online dan weer kan vinden. Ja, dat het al zo lang geleden is, bijna 30 jaar geleden. Oh ja, en ik heb ook mijn vriendin weer opnieuw getroffen via een Facebook community. En toen besloot ik haar een vriendschappelijk appje te sturen. En uiteindelijk zijn we 9 maanden verder en zijn we een stel.
0: Ah, ja, wat schattig.
1: Dat is toch wel bijzonder. Oh, ja, ook dat een is soort leuk. Van penvriend
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, dat is ook een penvriend inderdaad. Ja.
1: En dan wordt het uiteindelijk gewoon een liefdesstelletje.
0: Oh, ja. Romantisch, Sam.
1: Ja, we krijgen ook nog heel veel appjes natuurlijk over het mooiste woord.
0: Ja. Ja,
1: dit is wel de laatste kans, hè, dat je iets kan insturen.
0: De allerlaatste dag dat jij iets kan insturen. Want morgen gaan wij ons laatste woord toevoegen aan die mooie woordenlijst die we al hebben. Dus denk je, ja, maar dit woord ontbreekt. Dit moeten jullie nog echt horen. Dan moet jij nu jouw telefoon pakken en appen 070 307 8080. Of je mailt westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwoord Wakker is weer begonnen. En we beginnen met het nieuws van Reinhard Roemer.
15: Nou en of, tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen begonnen met het aanleggen van een warmtetransportleiding. Technisch hoogstandje, het gaat om een boring van ruim 1500 meter... Het gaat diep de grond in, vertelt Erik Paars van Warmtelink, dochteronderneming van de GasUnie. Want er zit al van alles en nog wat in de bodem daar in Leiden.
16: Dat is een van de redenen, ja, dat we zo diep zitten. Er zijn andere leidingen en andere kabels. We weten natuurlijk altijd precies van tevoren om wat voor kabels en leidingen dat gaat. Anders kunnen we dit werk niet doen. En ook de precisie dat we aan de overkant weten waar die uit de grond komt op de centimeter na. Dat berekenen we met satellietbeelden. En altijd van tevoren en heel secuur, zodat we precies weten hoe dat gaat, die boring.
15: De boring maakt deel uit van het tracé Rijswijk-Leiden, waarvoor Warmtelink in maart de werkzaamheden is begonnen. Voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn ongeregeldheden rond de derby van vorig seizoen. Tijdens en na die wedstrijd waren er vechtpartijen en werden dingen vernield. Quick Boys respecteert de afweging van de rivaal en bij de returnwedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid, die is in februari, dan zijn supporters van Rijnsburgse Boys niet welkom. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna drie keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode in 2025. Een overname van kaasgereedschapproducent Bosca door Royal Delft draagt flink bij aan het resultaat. De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van bijna 5 miljoen naar ruim 13 miljoen euro. En het Haagse café-restaurant Slammer aan de Lange Houtstraat, vlakbij het plein, staat te koop. Het is al 42 jaar een bekende ontmoetingsplek voor politici, bestuurders, toeristen en Hagenaars natuurlijk. Oud-president Bill Clinton van de VS dronk er thee en Geert Wilders van de PVV ontmoette er de vrouw met wie hij later is getrouwd. Het bekende café staat plots in de etalage, schrijft het AD. De Haagse horecaondernemer Stuart Stretton kocht Slammer 4 jaar geleden. Het is een goedlopende zaak, zegt hij. Er is bovendien geïnvesteerd in een nieuwe vloer en een nieuwe bar. Maar de 52-jarige Stretton zegt het rustiger aan te willen gaan doen.
14: Ja, en niet vergeten Reinhard Roemer, hè, die daar ruzie kreeg met Reinhard Oelemans. Anders had jouw carrière toch heel anders kunnen lopen.
15: Ik denk het, en die van hem ook trouwens.
14: Ja. Ga naar het weer, Jordi Bloem.
17: Ook vandaag is een onbestendige dag. Met een aantal buien, soms met onweer en plensregens. Tussendoor ook af en toe de zon, droge periode. En dat met een zuidwestelijke bries. Matig tot vrij krachtig aan zee, mogelijk af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt 20 graden ongeveer vanmiddag. Vanavond en vannacht zijn er ook nog wel een paar buien. Vannacht is het toch grotendeels droog waarschijnlijk. Met wat meer opklaringen. De wind zwakt af en het wordt ongeveer 14 graden komende nacht. Morgen is ook wisselvallig. Af en toe de zon weer. Ook weer enkele buien. Heel misschien nog met een klap onweer. Een noordwestelijke wind meestal matig. En dan wordt het ook morgenmiddag ongeveer 20 graden. In het weekend wordt het droog. Er komt meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 20 graden. Zondag ongeveer 21 graden.
15: Jordi van der Weer, experts. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: West wordt wakker.

0: Save Me. En normaal gesproken gaan we nu even kijken naar over de grens, hè, in Duitsland of Frankrijk. Maar we blijven iets dichter bij huis vandaag. Je hoort de golven. En die hoor je ook als je volgt waar Maarten van der Weijden op dit moment is. Want goed nieuws, hij is weer doorgegaan met zijn tocht van 22 steden zwemtocht. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Vanmorgen sprong hij dus weer in het water. Zo komt dat. En hij is weer onderweg. De voormalig Olympisch kampioen begon maandag aan zijn tocht van 270 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Maar gisteren werd hij ineens ziek. Hij had buikklachten. Buikloop eigenlijk. En hij kon niet verder. Was even een rustdag nodig. Was de vraag of hij überhaupt nog verder kon. Maar ja, dat nieuws kwam dus vanmorgen dat hij weer toch gestart is. We bellen even met Leonie Goudkuil van het mediateam. Die zorgt ervoor dat die hele tocht online te volgen is via filmpjes van sociale media. En ze komt ook nog eens uit onze regio, Koudekerk aan de Rijn. Goedemorgen, Leonie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat was...
1: Goedemorgen. Het klopt bijna. Alphen aan de Rijn kom ik vandaan.
0: Oh, Alphen aan de Rijn. Kijk.
1: Oh, precies in Alphen aan de Rijn.
0: Ah, precies. Nou, dat is vlak bij elkaar, maar dan hebben we het helemaal goed, Leonie.
1: Ja, ja.
0: Ja, het was wel even spannend. Hoe is het vanmorgen met Maarten?
1: Ja, goed. Ja, het gaat goed. Ik had vanmorgen het eerste interview met hem. Toen zei ik, hoe voel je je? En toen zei hij, ik voel me goed. De koorts is weg. We gaan er weer voor.
0: Ja, heeft hij er echt wel vertrouwen in dat het nu weer verder echt, dat hij echt weer flink kan zwemmen vandaag?
1: Ja, hij geeft aan, ik ga er weer voor. En op dit moment komt hij zeg maar echt live aan in Vianen. Een heel stuk eerder dan dat eigenlijk de planning was. Dus volgens mij gaat hij erg lekker.
0: Ja, jij hebt hem nu in zicht dus bij Vianen?
1: Nou, bijna. Ik sta achter een groot vrachtschip. Maar we staan hier met het hele mediateam klaar. Alle supporters aan de kant. En hier is ook het stempelpunt. En dan gaan we strakjes... komt hij een stempel halen. Krijgt hij een puzzelstuk van een survivor. Er is altijd een survivor bij. En dan gaat hij weer door naar de volgende locatie. En dat is Ameiden.
0: Ja, en dan daarna gaat hij langzaam richting onze regio ook. Gaat hij richting Krippenerwaard, Amersfoort en Schoonhoven gaat hij langs.
1: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk wel bijzonder. Staan er veel mensen ook langs de kant om hem aan te moedigen? Of is dat juist nou net niet de bedoeling?
1: Ja, wel, nee. Ja en nee. Er staan veel mensen langs de kant. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dus het is net... het is heel leuk. Ja. Er staan veel mensen langs de kant. Ja.
0: En toch even terug naar gisteren. Want toen ging het toch even mis. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Want hij was wel onderweg natuurlijk. Nou ja, hij was niet gestart überhaupt, hè?
1: Gisterochtend?
0: Ja.
1: Nee, hij is niet gestart. Nee, hij werd wakker. Toen zei hij, ik voel me echt niet goed. Toen hebben we eerst nog geprobeerd van, kan het, kunnen we wel iets later... Maar hij voelde zich toch echt niet goed genoeg om te starten. Overleg met de artsen gehad. En die zeiden, het is beter als je het niet doet. Dus
0: nee.
1: Toen, en het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat als hij gaat, dat hij zich gewoon goed genoeg voelt. En gelukkig is dat vandaag het geval. Dus hopen we dat hij gewoon zijn tocht weer voor kan zetten.
0: Ja, ik zei het al, hij gaat straks de regio in morgenochtend ook trouwens. Dan hopen we ook even bij jou aan te sluiten en bij Maarten. Met onze verslaggever. Ja, dus dat is sowieso gezellig.
1: Leuk. Waar zijn jullie dan? In Gouda? Of,
0: Even denken, volgens mij was het Haastrecht dat we van plan waren. Een beetje die hoek in ieder geval. Maar goed, dat gaan we morgen allemaal zien, hoe laat en waar Maarten dan is. Maar het belangrijkste is uiteindelijk natuurlijk ook dat er flink wat geld wordt opgehaald. Hoe gaat dat?
1: Absoluut. Ja, nou dat gaat echt supergoed. En dat is ook waar Maarten echt eigenlijk altijd aangeeft van als ik ergens energie van krijg, dan is het dat we die donaties binnenhalen. Want daar kunnen we gewoon echt kinderen mee helpen. Ik spreek onderweg natuurlijk heel veel verschillende mensen. Jonge mensen, kinderen, maar ook oudere mensen die nog steeds last hebben van de gevolgen van hun ziekte. Die het gelukkig hebben overleefd, maar die toch nog last hebben van bijwerkingen. Of mentaal nog tegen een heleboel dingen aanlopen. Of lichamelijk tegen een heleboel dingen aanlopen. En dat is precies waarvoor die op dit moment aan het zwemmen is. Om die dingen beter te kunnen onderzoeken. En om daar wellicht medicijnen en meer kennis over te ontwikkelen. Zodat dit beter kan in de toekomst. Dus doneren is ontzettend belangrijk. Via 22stedentocht.nl kun je het hele kun je alles volgen. Hebben we ook een livestream waar we de hele dag live zijn. Maar daar kun je ook doneren. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen om te doen. Daar krijg je maar gewoon ontzettend veel energie van. Ja, dus daar gaan we voor.
0: Ja, en er was al 2 ton opgehaald, toch?
1: Ja, ruim.
0: Ja, ja. Dus dat gaat de goede kant op in ieder geval.
1: Ja, ja, dat gaat zeker de goede kant op. Dus iedere euro die iemand kan missen, stort het bij 22stedentocht.nl.
0: Ja, Maarten is in ieder geval goed.
1: Maarten extra energie.
0: Ja, en Maarten is goed van start gegaan, want hij loopt voor op schema vandaag. Dus dat is in ieder geval goed teken dat hij zich goed voelt. Leonie, heel veel succes ook met jouw werk daar natuurlijk. We gaan je filmpjes volgen op de sociale media. En nou, misschien kom je onze verslaggever morgenochtend nog wel tegen.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: En succes daar.
1: Maak er nog een mooie uitzending van.
0: Dank je wel.

0: Drops of Jupiter van Train.
1: We gaan er door!
0: Patrick is inmiddels ook weer aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Pet.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique die is er uiteraard ook. Bonjour, Angelique.
3: Bonjour tout le monde.
4: Bonjour.
0: Onze hondjes die zijn natuurlijk dikke vrienden. Een echt paar bijna, zou ik toch wel kunnen zeggen.
3: Ja. Een stelletje.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze dan ook hetzelfde reageren op onweer. Want Casper die gaat dan piepen, vannacht ook weer. En dan hoopt hij heel erg dat hij bij mij in mijn bedje mag liggen. Ja, dat geef ik dan uiteindelijk wel aan toe natuurlijk, omdat ik het ook zielig vind. En dus hebben we heerlijk samen geslapen. En daarna is het ook alle rust. Dan is er niks meer aan de hand. Hoe is dat bij jou bij Allegrie, ja?
3: Het was gisteravond weer feest. Want dan hoor ik trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. En dan kan ze gewoon... Ja, ze is gewoon nerveus.
0: Ja, en het grappige gaat, is... ijsberen.
3: Ja, nou, precies hetzelfde. Dus. En dat is eigenlijk al voordat het gaat onweren. Dat vond ik zo bijzonder. Dus ik ben gaan kijken online van... Hoe kan dat nou? Nou, klaarblijkelijk verandert er iets in de luchtdruk. En ook in de geur. Dus die honden die weten eigenlijk al van tevoren dat er onweer gaat aankomen. En het is eigenlijk, ze lachen bij mij in bed voordat de eerste donderwolk voorbij kwam. Ja, het was echt ongelooflijk. Maar dan is het wel rustig, weet je. Dan ligt ze naast je en dan hoor je een hele diepe zucht. Zo. En dan is het zo van, oké, het is goed. Ik lig bij het vrouwtje en de donderwolken kunnen nu losbarsten. Maar ik ben veilig. Ja. Ja.
0: Je hebt nog wel een grote hond. Dus heb je dan zelf nog wel plek voor jezelf in bed?
3: Nou, ik heb gelukkig ook een groot bed. Ja. Maar inderdaad, ze gaat meestal overdwars liggen. Ja. Dus het is wel eens voorgekomen dat ik toch dan helemaal op het randje lag, werkelijk. Ja,
0: dat is ook herkenbaar. Casper is iets kleiner, maar die gaat het liefst gewoon in het midden en dan zo helemaal lang uit.
3: Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, misschien moeten we een beetje een rustige uittip doen. Dat je er lekker kunnen zitten en gewoon relaxen om van deze wilde nacht toch bij te komen.
3: Ja, nou, volgens mij heb ik er wel eentje gevonden dan, Jorinne. Maar hopen dat we daar dan niet bij in slaap vallen. Maar ik denk het haast niet. En dat is een hele leuke voorstelling. Dat heet een filmconcert. En dat is in de Kloosterkerk. En dat doet Podium 21. Die doet dat vaker, elke zomer eigenlijk. Dan laten ze een film zien. En die wordt dan begeleid met orgelmuziek. Gespeeld natuurlijk op het mooie orgel van de Kloosterkerk. En vanavond is dat om 8:30... is dat de 100-jarige klassieker The General uit 1926 van Buster Keaton. En zoals ze dat zo mooi zeggen, een zwijgende film. Niet een stomme film, het is een zwijgende film. Dus die heeft natuurlijk muziekachtergrond nodig, zoals dat vroeger ook was. En het orgel wordt bespeeld door de organist Geerten van de Wetering. Ja, en ik kan me voorstellen als dan zo'n film... Het is een hele leuke, komische film. Het gaat over Johnny Gray, die wordt gespeeld... Speelt door Buster Keaton. Oh, kijk, daar komt het al. En de geliefde locomotief, The General. En dan maken ze allerlei dingen maken ze mee. En inderdaad, dit is het dus. Als er een leuk iets is, of er is iets heel spannends... of er gaat naar een climax, dan die muziek, die begeleidt je helemaal. Die neemt je helemaal mee. Dan zit je daar.
0: Dit is spannend. Gaat iemand rennen over het spoor, zie je dan op het film en op de video.
3: Ja. Voel je het?
0: Ja, ik voel het wel.
3: Dan zit je gewoon op het puntje van je stoel. Ja. En dan zo'n orgel wat dan echt heel bombastisch door die Kloosterkerk heen gaat. Ja, ik denk niet dat we erbij in slaap vallen vanavond.
0: Nee, het is een hele bijzondere beleving, denk ik, van een film ook. Omdat je geen dialogen hebt. Het komen wel tekstvlakken voor, zie ik even snel. Maar bijzondere uitdruk inderdaad. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Dankjewel, Angelique.
3: Graag gedaan.
0: En we gaan eerst nog even aan de bak natuurlijk, Patrick. Wat ga je doen?
2: Zeker met ophef over munitie bij TNO in Ypenburg in de archiefbak van 2001. We hebben de jarigen van vandaag. Kom maar door via aandebak@omroepwest.nl. Dan zetten we ze straks in het zonnetje. Misschien eeuwige roem voor Frank en Nancy Sinatra. Oh. En regenachtige platen voor 12.
0: Oh ja, dat kunnen er heel veel zijn. Rain Down on Me van Kane.
2: Nee, leuk, maar is het niet.
4: When the rain begins to fall.
2: Ja, ook heel leuk. Dat kan volgende week voor de jaren 80. Nee, is het ook niet. Nee.
4: Raining Man.
2: Nee, it's not Raining Man vandaag. Helaas. Nou, Angelique.
0: Jammer, ja. Nou, we gaan het horen straks.
2: Ja, zeker.
0: Na 10. Veel plezier bij Patrick.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey, Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Opgeslagen explosieven bij TNO en Ypenburg. Ze zijn het gesprek van de dag in 2001. Daarover straks meer. Eerst het nieuws van nu uit de regio, Reinhard Rommer.
13: Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 3 keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode in 2025. De omzet steeg in de eerste 6 maanden van dit jaar van bijna 5 miljoen naar ruim 13 miljoen euro. Tussen de Leidse wijk Stevenshof en de Hofweg in Voorschoten wordt vanmorgen een warmtetransportleiding aangelegd. Technisch hoogstandje, het gaat om een boring van ruim 1500 meter. En in Theater de Regentes in Den Haag zijn binnenkort try-outs van een nieuwe improvisatie-comedy-show van BNNVARA. Patrick Laudiers is daarin te zien met onder andere Katinka Polderman, Ruben van der Meer en René van Meurs. Het programma wordt vanaf 29 oktober uitgezonden op NPO 1. Meer regionieuws om 10:30, nu het andere nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet het dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Guy.

0: Ja, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ze beleefden hun hoogtijdagen in de jaren 80. Maar deze kwam later. Verrassend genoeg, 1993, toen waren ze ineens weer terug. De mannen van Duran Duran. Maar ja, die mag volgende week natuurlijk niet naar binnen in het kader van de Amazing 80. Dus ik denk, dan draai ik hem nu maar eventjes. Ordinary World van Duran Duran aan het begin van Aan de Bak. De tiende jaargang, aflevering 2346.
1: Dus ik heb er weer zin in vandaag. Ja.
0: Met later vanochtend de verjaardagskalender voor 20 augustus. Laat me weten waar er wat te vieren is en wie ik kan feliciteren rond 11:15. Doe dat via Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl. Aan de Bak, @omroepwest.nl. Er is misschien eeuwig roem voor Frank en Nancy Sinatra. Something Stupid staat op de rand van de roemlijst. We hebben een nieuwe stroomvoorziening in 1966 in de archiefbak later vanochtend. Een fijne prijs in de tijdmachine. En het is regenachtig in de plaats voor 12. Nou, niet alleen daar hoor, kan ik je zeggen. Maar vrolijke muziek op de radio van Steelers Wheel bijvoorbeeld.

0: Mark Hamer, altijd goed voor een glimlach op je gelaat en good to be.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, we hebben het behoorlijk nodig, die regen. En er komt genoeg aan. En dus is het thema in de plaat voor 12 vandaag ook regen.
1: Nummer 1.

0: Cindy Crawford en A Rainy Night in Georgia. Keuzemogelijkheid 2 vandaag. En keuzemogelijkheid 1, Raccoon en Liverpool Rain.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Jij bepaalt welke ik straks ga draaien rond 10 voor 12. Nummer 1, Raccoon. Nummer 2, Randy Crawford. Stemmen maar op de Facebookpagina van Radio West. Of stuur even een appje naar de studio via 070-307-8080 voor de plaat

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.

0: Stevie Wonder. Yester me, yester you, yesterday. En vandaag, sterker nog, zo dadelijk gaat er een mooie prijs uit in de tijdmachine. Maar we gaan ook in de archiefbak terug naar het jaar 2001 met explosieven in Ypenburg. En natuurlijk komt het regionieuws eraan. Met daarin onder meer hoeveel last hebben de strandtent-eigenaren in de regio van de regen van de afgelopen dagen. Het antwoord krijg je zo van Reinoud.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
1: Patrick, goedemorgen. Van de regen deze dagen hebben strandtent-eigenaren over het algemeen weinig last. De meesten kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen waarbij het druk was en de omzet goed. Dat er nu een paar dagen flinke regenbuien zijn is voor het hele land goed, relativeert Michiel van den Berg de boel. Hij is eigenaar van een strandtent in Noordwijk. Wel onplezierig zijn piekdagen. Door de drukte is parkeren dan moeilijk en de komst van strandgangers is lastig in goede banen te leiden, zegt Marcel Dees, die een strandtent heeft in Katwijk aan Zee. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse Kustvereniging was het gunstig dat het een lange periode mooi weer was. Daardoor kwamen strandbezoekers beter verdeeld over de dagen en niet allemaal tegelijk op een mooie dag. In Theater de Regentes in Den Haag zijn binnenkort try-outs van een nieuwe improvisatie-comedy-show van BNNVARA. Patrick Lodiers is daarin te zien met onder andere Katinka Polderman, Ruben van der Meer en René van Meurs. Het zijn voorstellingen op 4 avonden, 30 augustus, 15 en 29 september en 13 oktober. Er is geen script, zegt Lodiers. Alles ontstaat op het podium. De ene avond wordt compleet anders, met scherpe grappen en inhakend op de actualiteit dan de andere avond. In het Haagse Theater de Regentes dus. Het programma wordt vanaf 29 oktober uitgezonden op NPO 1.
0: Lijkt een beetje op een nieuwe lama's hè, eigenlijk.
1: Ja. Zou ja, niet erg.
0: Met Lodiers ook weer. Dus, ja. Klinkt goed, ben benieuwd.
1: Dus ja. Ik ben ook benieuwd en het is bij ons om de hoek, dus dat is helemaal mooi. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 3 keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode in 2025. Een overname van kaasgereedschapproducent Bosca door Royal Delft draagt flink bij aan het resultaat. De omzet steeg in de eerste 6 maanden van dit jaar van bijna 5 miljoen naar ruim 13 miljoen euro.
0: En dan Jordi Bloem voor de Weerexperts. Hoe ziet het eruit vandaag?
2: Ook vandaag is een onbestendige dag. Met een aantal buien, soms met onweer en plensregens. Tussendoor ook af en toe de zon, droge periode. En dat met een zuidwestelijke bries. Matig tot vrij krachtig aan zee, mogelijk af en toe krachtig windkracht 6. En het wordt 20 graden ongeveer vanmiddag. Vanavond en vannacht zijn er ook nog wel een paar buien. Vannacht is het toch grotendeels droog waarschijnlijk. Met wat meer opklaringen, de wind zwakt af en het wordt ongeveer 14 graden komende nacht. Morgen is ook wisselvallig, af en toe de zon weer. Ook weer enkele buien, heel misschien nog met een klap onweer. Een noordwestelijke wind meestal matig en dan wordt het ook morgenmiddag ongeveer 20 graden. In het weekend wordt het droog, er komt meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 20 graden, zondag ongeveer 21 graden.
1: Jordi Bloem, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, die Rhinestone Cowboy is fijn, maar deze had hij ook nog. Glen Campbell, Southern Nights.
1: De archiefbak.
0: We stijgen straks weer op met de Radio West tijdmachine naar een jaar uit het verleden. Misschien reis je wel mee, maar eerst naar
2: 2001.
0: In de nacht van 4 op 5 augustus 2001 ontstaat na afloop van het dancefestival Dance Valley in Spaarnwoude een grote chaos. Bij het festivalterrein zijn te weinig pendelbussen, waardoor duizenden van de 90.000 bezoekers in de stromende regen moeten wachten. Een deel van die wachtende mensen besluit te voet naar hun auto of het treinstation te gaan, zo'n 15 kilometer verderop. En door die voetgangerstroom en de af- en aanrijdende taxi's kunnen de bussen niet goed doorrijden, waardoor mensen nog langer moeten wachten. De meeste festivalgangers zijn niet berekend op het slechte weer en zijn schaars gekleed. Ongeveer 700 jongeren vertonen onderkoelingsverschijnselen. 60 mensen moeten zelfs worden opgenomen in een ziekenhuis. Wim Duisenberg, de president van de Europese Bank, presenteert de allereerste eurobiljetten op 30 augustus 2001. En het TNO-munitiedepot op de voormalige vliegbasis Ypenburg is in 2001 onderwerp van discussie. Omwonenden en politici maken zich zorgen over de veiligheid, omdat de opslag van explosieven midden in de nieuwe woonwijk Ypenburg ligt. TNO deed daar onderzoek naar vuurwerk en munitie. De burgemeester van Noodorp trekt aan de bel bij het Rijk en kan zijn inwoners met een brief geruststellen. De boel ligt daar veilig. Radio West spreekt omwonenden die daar sowieso niet erg wakker van lagen.
3: Mij mag het ook vol blijven. Ik moet er niet zo moeilijk over. Niks zo weinig ligt daar. Dus mij maakt het niet uit. Ik liever dat het vol blijft, dat het niet gebouwd gaat worden. Als het leeg halen, dan gaan we een huis neerzetten.
4: U bent niet bang dat er zoiets gaat gebeuren als Enschede?
3: Nee, er is een open dag geweest vorig jaar en we zien dat er zo weinig ligt. Zo zwaar beveiligd, er zal weinig gebeuren.
5: Enigszins gerustgesteld, hoewel aan de andere kant toch wel het idee had dat het eigenlijk wel goed zat. Ik zou het wel jammer vinden, overigens, als TNO verdwijnt. Want dat betekent dat het bos waar ik nu op uitkijk misschien ook wel verdwijnt.
2: 2001.

0: De remake van Westlife in 2001, Uptown Girl, met de groeten aan Billy Joel natuurlijk. Hè.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ach, dat kan toch zo lekker zijn, soms om even wat geld uit te geven. En zeker als het geld is dat je zomaar gratis toegeworpen krijgt. Dat kan in dit geval in de Radio West tijdmachine, want de hoofdprijs is een cadeaukaart ter waarde van €100. Dat is toch lekker? En die kun je uitgeven bij meer dan 200 winkels, of dat nou online is of je loopt er gewoon naar binnen. Of het nou een aantal kledingketens zijn of een hele stapel drogisterijen of een landelijke doe-het-zelf-keten. Je kunt helemaal los met die €100 op een manier die je zelf prettig vindt. Misschien heb je wel nieuwe sportkleding nodig. En misschien heb je wel een nieuw paar schoenen nodig. Nou, dan kom je toch een heel eind. Of wil je ermee naar de bioscoop? Het mag allemaal met die nationale cadeaukaart. 070-390-5454. 070-390-5454 is het telefoonnummer als je mee wil spelen. We reizen naar een jaar uit het verleden. En over dat verleden stel ik je 3 vragen over dat ene jaar. Heb je er eentje goed? Dan stuur ik je sowieso op pad. Want dan krijg je namelijk 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. De bijnaam van de Scheveningse gevangenis in de Tweede Wereldoorlog. 070-390-5454. Als je mee wil reizen met de Radio West tijdmachine.
2: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Marco Borsato.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker wel, die speel ik met Jos Wagenaar uit Den Haag. Goedemorgen, Jos.
2: Hallo.
0: Goedemorgen, hoe is het met je op deze donderdag?
2: Nou, heel goed hoor.
0: Wat goed. En je wilde graag naar een jaar uit het verleden. Heb je nog voorkeur? Kan ik een beetje bijsturen?
2: Nou, ik weet het niet hoor. Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit? Oh. Dat heb ik graag. Makkelijke mensen als passagier. Ik hou daarvan.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ja, dan kan ik je ook niet teleurstellen namelijk. Eens even kijken waar die op uitkomt dan vandaag.
1: 1, 9, 8, 5.
0: Ah, Amazing 80's 1985.
2: Oké.
1: Deuren gaan open.
0: Kun je daar wat mee?
2: 1985, ja, toen was ik huismoeder.
0: Ja? Met kinderen ook nog?
2: Ja, twee kinderen.
0: Twee kinderen, hoe oud waren ze in 85 zo'n beetje?
2: Ik denk hoor, die een van 10 en een van 6.
0: Ja, nou dan heb je de handen wel vol natuurlijk, hè. En woonde je in Den Haag ook al?
2: Ja.
0: Nou, dat jaar, 1985. Drie vragen over dat jaar. Eens even kijken wat je nog weet. Daar gaat-ie. Bruce Springsteen geeft in 1985 twee legendarische concerten in Rotterdam. In welk stadion was dat?
2: Dat zal Ahoy zijn.
0: Welke?
2: Of is dat Amsterdam? Ja, dan ga ik weer twijfelen.
0: Ik weet het niet. Dat is helemaal aan jou. Jij moet het zelf weten. Ik wil het nu horen. Bruce Springsteen speelt dus in Rotterdam in 1985. Mijn vraag is, in welk stadion was dat?
2: Dat kan het wel de Kuip zijn.
0: Ja. Jij zegt de Kuip. Oké. Welke Marco scoort in december 1985 maar liefst 5 keer binnen een half uur in de wedstrijd van zijn eigen Ajax tegen Sparta?
2: Oh god, Marco. Ik ben niet zo goed met dat voetbal hoor. Nee,
0: noem een voetballer die Marco heet uit de jaren 80. Je kunt nooit misgaan natuurlijk. Toch? Als je er eentje weet te verzinnen tenminste, anders houdt het op natuurlijk.
2: Nee, weet het niet.
0: Oké, geeft niet. Gaan we naar de laatste. Welke Amerikaanse zanger heeft in 1985 een hit met Say You, Say Me?
2: Oh god, je gaat allemaal van die moeilijke vragen stellen, hè?
0: Nee, god was het niet, Jos.
2: Nee, Jos, dat weet ik ook niet.
0: Nee, dat weet je niet. Oké. Geen probleem, we gaan kijken.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Ja, maar dat is alsnog goed genoeg om een leuke prijs te winnen, Jos. Ja hoor. Ja, de Kuip, dat was een mooie redding van je inderdaad.
2: Ik dacht.
0: Ahoy is natuurlijk een prachtige concertlocatie, maar geen stadion. Dus daar heb je je goed verbeterd. Dat had je goed.
2: Ja, gelukkig.
0: Want wij zochten verder Marco van Basten als die speler.
2: Oh, zie je.
0: En die Amerikaanse zanger, dat was Lionel Richie. Daar zeg je ook al ja natuurlijk.
2: Ja, daar ben je niet zo goed in.
0: Nee, nou ja. Maar wat geeft het, Jos? Want ik ga je in dit geval verblijden met maar liefst 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel in Scheveningen.
2: Nou, ben ik nog nooit geweest, dus dat komt heel goed uit.
0: Nou, dan wens ik je dan een mooie dag en dank voor het meedoen, hè?
2: Ja, dankjewel. Veel plezier vandaag. Doei.
0: En daar is hij, dat liedje van Lionel.
1: Say

0: Zem.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nederland experimenteert met een nieuwe manier van stroomvoorziening in 1966. Hoor je straks meer over. Nu het nieuws uit je eigen regio. 11 uur, Reinhard Rommer.
11: Na jaren geduld opent reptielenzoo Serpo haar deuren voor het publiek. Nadat Serpo in 2009 in Delft haar deuren moest sluiten, besloot de eigenaar zijn reptielenverblijf te verhuizen naar Rijswijk. Tot nu toe had hij geen dierentuinvergunning. Het Theater de Regentes in Den Haag wordt binnenkort een nieuw improvisatie-comedy-show van BNNVARA opgenomen. Patrick Lodiers is daarin te zien met onder andere Katinka Polderman, René van Meurs en Ruben van der Meer. Het tv-programma wordt vanaf 29 oktober uitgezonden op NPO 1. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Tot 12 uur aan de bak.
17: Dit is Radio West.
18: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: even wachten, maar niet al te lang meer, want 9 oktober verschijnt hun nieuwe album. En dat wordt persoonlijker dan ooit, zo beloofden ze eerder deze week. I Keep the Fire On, zo gaat die heten. Het is direct.
1: Eeuwige roem.
0: En er staan natuurlijk al wat liedjes van Direct op de roemlijst. Maar er zijn er nog best een paar uit te zoeken, hoor. Als je fan bent en je hebt een mooie suggestie, of je hebt iets heel anders, bijvoorbeeld iets uit de jaren 80, dat kan namelijk volgende week. Sterker nog, dan komen er alleen maar liedjes uit de jaren 80 bij. Want volgende week Amazing 80s, vanaf zaterdag al alleen maar jaren 80 liedjes op Radio West een week lang. Dus dat betekent ook in eeuwige roem, alleen maar plaats voor liedjes uit de jaren 80. Als je er een wil nomineren, mail me dan even patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Willy Toet is 74 jaar, ze woont in Zoetermeer, is getrouwd, heeft een dochter en 2 kleinkinderen. Ze duikt regelmatig in een goed boek, luistert naar Radio West, speelt spelletjes op de computer, is druk met puzzelen, diamond painten, borduren en sowieso hartstikke druk. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want ik ben blij dat je even tijd voor me hebt, want zijn de koffers al gepakt?
2: Nou, dat ga ik dus vandaag doen. Koffers. Je wil niet weten wat we allemaal meenemen naar de camping, maar goed.
0: Ja, er staat een vakantie op het punt van beginnen. Waar ga je naartoe?
2: Naar Spanje, naar Playa d'Aro.
0: Oké, geen idee waar dat... Het zegt me helemaal niets. Waar is dat?
2: Nou, dat is 100 kilometer over de grens vanuit Frankrijk gezien.
0: Oh ja.
2: Aan de kust. En dat ligt tussen Girona en Barcelona in.
0: Ja, kijk, nou heb ik een beeld inderdaad. En dat ga je doen, want je noemde al even het woord camping. Dus dat ga je met een camper of een caravan doen?
2: Nee, een vouwwagen.
0: Oh, met een vouw? Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja, dat is ook zo, ja. En je zei al even, er gaat nogal wat mee. Ben jij zo'n type dat dan een hele mut aardappelen meeneemt naar de camping, of niet?
2: Nee, absoluut. geen eten gaat er mee, nee. Het eten in Spanje is veel en veel lekkerder.
0: Ja, nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval, ik bedoel, je bent op vakantie, dus dan zou ik daar ook van genieten, ja. En bovendien is het zonde van de ruimte en het gewicht, denk ik vaak.
2: Ja.
0: Ja, toch? Ja.
2: Ja.
0: Wat spreek je zo aan in dat gebied?
2: Nou, wij komen op die camping al een jaar of 25.
0: Joh!
2: Dus ja, en voor mij, ik heb namelijk nog wel eens last van heimwee... Mm-hmm. Is het voor mij heel belangrijk om naar een bekende plek te gaan.
0: Wat grappig. En dat voelt bijna als thuiskomen inmiddels.
2: Ja, zodra ik de grens van Spanje overrijden... Ja. Dan denk ik, ik ben thuis.
0: Nou, dat is toch bijzonder. Wat grappig. En
2: ja.
0: Kom je ook allemaal mensen tegen die je al jaren daar op diezelfde camping ontmoet?
2: Ja, we zijn ooit begonnen met een hele grote groep. Met een zus van mij en een broer. En daar weer kennissen van en vrienden. En mijn jongste zus staat daar nog steeds. Die staat er nu al.
0: Oké.
2: Dus het is... Ja, en je leert er mensen kennen.
0: Ja, precies.
2: Dat is het leuke van een camping.
0: Ja.
2: Dat is het verschil met als je in een huisje zit. Dan leer je niet de mensen kennen die op datzelfde park staan.
0: Nee.
2: Want ieder zit in zijn eigen huisje.
0: Ja.
2: Maar bij een vouwwagen zit je lekker buiten, je ontmoet mensen. Als je gaat afwassen of naar het toilet gaat of gaat douchen.
0: Ja, dan maak je een praatje. Ja. Ja, dat is hartstikke gezellig natuurlijk. Ja. Hoe is het met het weer daar op dit moment?
2: Nou, niet zo best meer. Het is best wel regenachtig, zie ik.
0: Oh ja.
2: En we gaan met 3 overnachtingen op een camping gaan we daar naartoe.
0: Oh ja.
2: En ik heb al gezien dat het daar dus ook regent.
0: Jeetje, ja. Nou, dat is dan wel een beetje minder natuurlijk met een vouwwagen. Maar ja.
2: Dan is er in ieder geval geen bosbrand.
0: Nee, dat is ook wel waar. Ja, nou, zo is het. Ja, ja, heel goed. Het positieve inzien, Willy. Ik wens je alvast heel veel plezier. We gaan eerst even kijken wat je voor muziek in het spel wil brengen. En wat je eruit gooit natuurlijk. De Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem.

0: John Modell kwam er gisteren bij met Another Love, staat er één dag in. Twee dagen voor Celine Dion met Hymne à l'amour, de live-uitvoering. En we hebben Frank en Nancy Sinatra, Something Stupid, nu 6 dagen in het spel. Want die kwam gisteren terug en had al een beetje voorsprong. Staat dus meteen op de rand van de roemlijst. Willy, wat ga je uitvreten?
1: Celine Dion.
0: Oh.
1: Ik vind haar mooi zingen, maar ik vind dit nummer niet, nee.
0: Dus niet helemaal jouw smaak. Oké,
1: nee.
0: Dat kan. Maar je gaat alvast een klein beetje terug naar de jaren 80, begrijp ik, hè, met jouw keuze.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja? Vertel.
1: Simply Red met Holding Back the Years.
0: Oh, prachtig liedje. En wat heb je ermee?
1: Ja, ik ben vanaf dat ik ze heb gehoord, Simply Red, ben ik daar gewoon een fan van geworden. We hadden ooit een live opname op een DVD. Nou, die heb ik echt helemaal grijs gedraaid. Mm-hmm. Ik vind ze gewoon super. En nog steeds.
0: Ja, dat is ook zo. Hij zingt nog steeds echt alsof hij een jonge god is, die Mick Hucknall. Dat is bijzonder. Ja, ik snap hem wel. Nou, hij is eerder genomineerd. Dus hij komt met een beetje voorsprong terug in het spel en start op 5 dagen. En we gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, Lily.
1: Ik hoop het. Dankjewel.
0: En een fijne vakantie natuurlijk. Simply Red.

0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Kansas, Dust in the Wind. En daarvoor, dankzij Willy Toet uit Zoetermeer, weer terug in het spel. Simply Red and Holding Back the Years.
1: Eeuwige roem.
0: In september 2020 nomineerde Arie van der Stoep uit Leidschendam Frank en

Zo'n speer, zeg. We vullen ze lekker aan, hoor, die plaat op de roemlijst deze week. Die komt er dus bij. Het is officieel plaat nummer 882 op de roemlijst. En het spel gaat verder met deze van Carly Simon, want die komt terug in het spel. Coming Around Again.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Rijd slim met Golden eSIM.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Goedemorgen, je luistert naar Radio West 2 over 11:30. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Rommer.
9: Het heeft veel jaren geduurd, maar Reptiele Zoo Serpo gaat binnenkort open voor het publiek. Nadat Serpo in 2009 in Delft haar deuren moest sluiten, besloot de eigenaar het reptielenverblijf met zijn krokodillen, slangen en varanen naar Rijswijk te verplaatsen. In die gemeente kreeg hij nooit de benodigde dierentuinvergunning. Vorige maand kreeg Serpo de vergunning alsnog. De reptiele dierentuin hoopt eind van dit najaar open te gaan aan de Rijswijkse Verein Stuartlaan. Er komen nog 2 seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen op Radio West in West wordt wakker. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 seizoenen. René en Sandra Bogaert runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten en Gouden Hoofd. Het programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker. En in Theater De Regentes in Den Haag zijn binnenkort try-outs van een nieuwe improvisatie-comedy-show van BNNVARA. Patrick Lodiers is daarin te zien met onder andere Katinka Polderman, Ruben van der Meer en René van Meurs. Het zijn voorstellingen op 4 avonden, 30 augustus, 15 en 29 september en 13 oktober. Er is geen script, zegt Lodiers. Alles ontstaat op het podium. Elke avond wordt compleet anders, met scherpe grappen en inhakend op de actualiteit. In het Haagse Theater De Regentes dus. Het programma wordt vanaf 29 oktober uitgezonden op NPO 1.
8: Ja, ben benieuwd. Dan kunnen we zien wat al die try-outs hebben opgeleverd natuurlijk. Even kijken naar het weer. Jordi Bloem is de weerexpert van dienst vandaag. Zeg eens, hoe ziet het eruit vandaag?
10: Ook vandaag is een onbestendige dag. Met een aantal buien, soms met onweer en plensregens. Tussendoor ook af en toe de zon, droge periode. En dat met een zuidwestelijke bries. Matig tot vrij krachtig aan zee mogelijk. Af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt 20 graden ongeveer vanmiddag. Vanavond en vannacht zijn er ook nog wel een paar buien. Vannacht is het toch grotendeels droog waarschijnlijk. Met wat meer opklaringen, de wind zwakt af en het wordt ongeveer 14 graden komende nacht. Morgen is ook wisselvallig, af en toe de zon weer. Ook weer enkele buien, heel misschien nog met een klap onweer. Een noordwestelijke wind meestal matig en dan wordt het ook morgenmiddag ongeveer 20 graden. In het weekend wordt het droog, er komt meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 20 graden, zondag ongeveer 21 graden.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ah, je merkt het. Stiekem rukte de jaren 80 muziek op, hè? Vanaf aanstaande zaterdag. Lekker veel liedjes uit de jaren 80. En jouw herinneringen natuurlijk. Tina Turner komt ook uit de jaren 80 natuurlijk met dit liedje. And what's love got to do with it?
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor deze 20e augustus. Maar eerst...
2: 1966.
0: De Nederlandse regering moet beslissen of er op korte termijn kleurentelevisie zal worden uitgezonden in ons land. In augustus 1966 laat minister Vrolijk van Cultuur weten dat dit een zaak is die het hele kabinet aangaat. En de tijd dringt op dat moment, want in Duitsland zenden ze al tv-programma's in kleur uit. En de oostelijke provincies kunnen met ingang van 1967 waarschijnlijk die Duitse zenders ontvangen. De Nederlandse omroepwereld moet investeren in nieuwe apparatuur om uitzendingen in kleur te kunnen maken. En de Nederlandse fabrikant Philips wil ook weten of ze op grote schaal de productie moeten starten van kleurentelevisies. Het genootschap Oud-Katwijk slaat alarm in augustus 1966. Malafide koopmannen gaan huis aan huis en hebben het gemunt op alleenstaande oudere vrouwen in het vissersdorp. Ze proberen hun slachtoffers over te halen om de gouden ooreizers te verkopen. Die horen bij de Katwijkse klederdracht. En daar bieden de kooplieden dan veel minder voor dan de gouden sieraden echt waard zijn. Het genootschap Oud-Katwijk waarschuwt inwoners om hier niet in te trappen. En ook in 1966 al gebruiken we steeds meer stroom in ons land. En daarom vereist er in Dodewaard bij de Betuwe een heuse kerncentrale.
3: De dikke betonnen muren wijzen er reeds op dat hier een geheel nieuw soort elektriciteitsfabriek in aanbouw is. Namelijk een kernenergiecentrale met een kokend waterreactor als centrum, waarmee de Nederlandse stroomleveranciers ervaring gaan opdoen. Men kan al duidelijk de plaats van het reactorvat zien, dat omringd zal zijn door betonnen wanden van 2 meter dikte. In 1968 zal de experimentele centrale, die voldoende elektriciteit kan leveren voor een stad als Arnhem, gereed zijn en er dan uitzien als de maquette nu toont.
2: 1966.

0: 1966, The Love and Spoonful.
1: Ja!
0: Zeker wel, de verjaardagskalender altijd te bereiken via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Berichtje van Hanneke Bosveld. Hierbij wil ik graag doorgeven dat vandaag, 20 augustus, Elke Bakker jarig is. Tja, Elke Bakker is vandaag gewoon jarig, mensen. Ze wordt 84 jaar. Er staat tussen haakjes achter dat ik het zachtjes moet zeggen, namelijk 84 jaar. Hele fijne, gezellige verjaardag Elke. Toegewenst door Wichert en Hanneke Bosveld. En daar sluit ik me natuurlijk graag bij aan. Mede namens Radio West, mooie verjaardag. En deze

0: George Michael en Father Figure op Radio West. En straks na 12 een nieuwe Menno in de middag op deze donderdag met Bob Brinkman.
1: Goedemorgen. Hallo Patrick, goedemorgen.
0: Wat kunnen wij verwachten?
1: Jij kijkt B&B vol liefde, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ook afgelopen seizoen heb je gekeken.
0: Ja. Nou, ik ben helemaal bij.
1: Ik ga met iemand bellen uit B&B vol liefde die een carrière switch heeft gemaakt.
0: Oh.
1: Verder laat ik het daar heel eventjes bij.
0: Okay.
1: Verder, het is donderdag, dus de zomereditie van Shownieuws natuurlijk met de man die verantwoordelijk is voor de zomerhit van het jaar. Lotte Dekker leest het nieuws, Jordi Bloem doet het weer, Erik Kooijman gaat op de kaart, de tijdmachine ga ik starten en jouw plaat, vakantie in land Italia.
0: Ja, nog even mailen naar Bob, bob@omroepwest.nl met jouw favoriete Italiaanse liedje.
1: Wat is apenstaartje in het Italiaans?
0: Ja, straks hoor je hem misschien voorbij komen, na 12 op de radio. Give a

0: Supertramp en Give a Little Bit aan het eind van deze Aan de Bak.
1: De plaat. Voor 12.
0: Een verfrissend buitje aan het eind van deze uitzending. Dankzij Randy Crawford in dit geval. Want 58% gaat voor The Rainy Night in Georgia. De plaat voor 12.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Een oud deelnemer van B&B Vol Liefde die een carrière-switch heeft gemaakt en een nieuwe ronde van De Tijdmachine. Dat allemaal zometeen in Menno in de Middag. Het is 12 uur, laatste nieuws uit je regio. Lotte Dekker.
20: De politie is druk op zoek naar een vrouw van 31 die woont in de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze wordt sinds afgelopen zaterdag vermist en is voor het laatst gezien in Amsterdam. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. Een gevangene die in de gevangenis van Alphen aan de Rijn zat, is tijdens zijn verlof overleden door een auto-ongeluk. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het gebeurde allemaal begin vorige maand. Een aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 3 keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. Een overname van kaasgereedschapsproducent Bosca door Royal Delft draagt flink bij aan dat resultaat. De omzet steeg in de eerste 6 maanden van dit jaar van bijna 5 miljoen naar ruim 13 miljoen euro. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
28: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
27: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
28: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
29: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
30: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: Lie to you? Nee, absoluut niet. Het is echt waar. Je ochtend is vertrokken en je middag is begonnen. Het is 9:09. En ik zeg goedemiddag. Welkom bij een kakelverse Menno in de middag. Zonder Menno, maar met Bob en met heel veel regen op dit moment buiten. Dus kruip lekker dicht bij die radio. Pak lekker een kopje warme chocolademelk. Na al die hitte heb je het wel verdiend om heel even de herfst binnen te laten. En lekker tot 2 uur naar Menno in de middag te luisteren. Met jouw plaat natuurlijk. Vakantieland is Italië, dus ik zoek Italiaanse plaatjes of die je doen denken aan Italië bijvoorbeeld. Dat mag natuurlijk ook. Die mag je mailen naar bob@apenstaartjeomroepwest.nl. En ik had het net met Patrick van Houten daarover. Van ja, wat is nou apenstaartje op zijn Italiaans? Nou, gelukkig hebben we onwijs oplettende luisteraars. Die hebben het gelijk voor me opgezocht. Dank je wel daarvoor. In Italië zeggen ze helemaal geen apenstaartje. Nee. In Italië zeggen ze slakkenhuisje. Dus dan is het eigenlijk Bob, slakkenhuisje, omroepwest.nl. En dat klinkt dan zo. Bob,
1: chiocciola,
0: omroepwest.nl. Ik zal hem nog één keer herhalen. Bob,
1: chiocciola,
0: chiocciola, omroepwest.nl. Het lijkt ook meer op een slakkenhuisje dan op een apenstaartje, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, wat gaan we nog meer doen, Menno, in de middag? Nou, ik heb zo meteen een onwijs leuke man aan de lijn van B&B Vol Liefde, het seizoen van vorig jaar, want die heeft met de Havenzangers een plaatje uitgebracht. Ik kan nog niet zeggen welke B&B-eigenaar het was, maar om een klein tipje van de sluier te geven, hij was gek op borrelen.
2: We gaan eventjes een lekker borreltje drinken daar en lekker een tappertje eten.
3: Gezellig.
2: Nou, zullen we gaan?
3: Ja.
4: Op de kaart.
0: Goed idee. We gaan inderdaad naar Erik Kooijman, de verslaggever van de Op de Kaart Zomertour. Erik, het is nou net jammer dat je deze week treft.
5: Ja.
0: Natuurlijk. Er gebeurt genoeg.
5: Nou ja, nee, ik vind het eigenlijk wel lekker. Oh. Ik ben in Italië geweest op vakantie. En daar was het zo warm. En toen waren we op een gegeven moment op 1600 meter hoogte. En toen was het zeg maar 20 graden, zoals het nu ook is. En toen kreeg ik opeens weer praatjes.
0: Jij valt stil bij hitte.
5: Ja, eigenlijk wel. Dan wordt het allemaal minder.
0: Ja, ja. Ja, dat heb je vaker hè, met oude apparaten. Die gaan toch als de temperatuur een beetje gaan schommelen, gaan ze minder goed werken. Ja,
5: ja, dus ik vind het wel lekker. Ik vind het lekker nu. Ja.
0: Waar ben je deze maandag? Wat is dat, zeg ik nou? Ik heb nog heel veel zin in de werkweek. Waar ben je deze donderdag?
5: Ik ben in Schipluiden en daar is, zoals in veel plaatsen rond deze tijd, is er een feestweek. En ja, ik ga toch eens op onderzoek uit wat dat hier is. Ik heb het programma gezien, het heeft met water te maken. Waterballet, buikschuiven. En daar ga ik naartoe. En mocht het heel saai zijn, dan ga ik gewoon weer verder. Dus zo ben ik ook weer.
0: Ja, kom nou, heel eerlijk ben je wat dat betreft.
5: Ja.
0: Erik, ik ben heel benieuwd naar je oordeel over de feestweek in Schipluiden. Tot zometeen.

Vanessa Carlton, 1000 Miles en daarvoor Suzanne Freek. Halverwege. Ja, het weer werkt deze donderdag niet heel erg mee, maar de zomer is nog niet voorbij. En er komt vast weer een moment aan om de barbecue lekker aan te gaan steken. En speciaal voor dat moment hebben de Havenzangers een nieuwe single. En ja, de Havenzangers, die ken je van deze natuurlijk. Dat gaat niet zoals ik wil. Dat is nou heel erg jammer. 'Snachts na tweeën bijvoorbeeld. 'Snachts na tweeën. Daar ken je de Havenzangers van. En ze hebben dus een nieuwe single. En die klinkt zo. Even kijken of dat wel goed gaat. Oh.

0: Happy Sappy Barbecue is een nieuwe single met een speciale gast op de plaat. Daar zometeen meer over. Eerst goedemiddag, havenzanger Willem Mulder.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ja, het weer werkt nog niet echt super erg mee voor een barbecue, hè?
1: Nee, het is de zomerse temperaturen. Waar, ik moet zeggen, met dit weer een barbecue. Ik denk nog steeds dat het kan. En even tussendoor, ik hoor veel mensen die zeggen, joh, even die hele warmte, heel even minder, ook lekker. Maar goed, een happy sappy kan natuurlijk altijd, hè?
0: Ja,
1: elke dag,
0: goed.
1: Elke avond. En,
0: ja, en ik kan je niet aanraden om binnen een barbecue aan te zetten. Maar je kan wel van je gasfornuis een beetje een barbecue maken. Een gourmetstel neerzetten en dan heb je ook een happy sappy. Precies.
1: Precies.
0: Willem Mulder van de Havenzangers. Ja, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Goed, met Willem is het goed. Eigenlijk heel erg goed. En ik moet zeggen, deze plaat ook weer... Dan blijkt toch weer dat muziek hoe mooi het is. Soms komt er iets op je pad en dan denk je... Hey, het begint met een kreet. En uiteindelijk, als je dan in hele korte tijd... hebben we daar een geweldig, tenminste, dat vind ik zelf. Ik ben trots op dit product. Waarom hele korte tijd en een happy shoppy barbecue'tje... zo'n plaat waarbij een clip en alles heel met een heel team is gemaakt. Dicht bij elkaar, maar wel heel snel. En iedereen heel enthousiast, mooi. Ja, dan hoor je het eindresultaat. Ik hoorde het net voorbij komen en dan krijg ik weer kippenvel. En denk, hey, mooi moment. Ja. En dat is muziek, dat maakt het mooi.
0: Ja. Lekker aangebrand kippenvelletje van de barbecue. Happy Sappy Barbecue, je zegt dat is een kreet. Wie kwam er als eerst met die kreet? Stond je ergens op een barbecue en hoorde je iemand dat zeggen? Of was je het zelf?
1: Nee. Er komt natuurlijk iemand die de kreet jarenlang... Ik moet zeggen, de laatste spare ribs die ik op de barbecue... die gingen ook niet goed. Dus die waren ook redelijk aangebrand. Maar nee, dat was, die kreet die kwam voorbij... Jean-Paul die van B&B voor Liefde.
0: Ja?
1: En die had het regelmatig over een happie, een sappie, een barbecue'tje. Nou, daarna is er een oestertje bijgekomen. En op een gegeven moment komt dat via komt het op het pad. En nou, toen hebben we daar met z'n allen zo over zitten brainstormen. En toen is daar eigenlijk een liedje ontstaan. Het liedje wat je net hoorde. Maar dat is eigenlijk wel de aanstichter van het verhaal, Jean-Paul.
0: Ja, en dan is het ook leuk dat de aanstichter van het hele verhaal, van de hele single, ook nog eens mee wil doen. Op de single Jean-Paul van B&B Vol Liefde. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Vanuit het zonnige Zeeland.
0: Hey, zonnig Zeeland. Hier regenachtig Den Haag. Dan krijg je ineens een belletje van de Havenzangers. Wat vond je daarvan, Jean-Paul?
2: Ja, ontzettend leuk natuurlijk. Dat past ook gewoon bij hun. Het hele liedje is op hun lijf geschreven. En ja, het waren natuurlijk altijd wel uitdrukkingen die ik gebruikte in de serie B&B Vol Liefde. Ja, en dat hun daar zo snel op ingehaakt zijn is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, want heel even nog een reminder voor de mensen die denken... vorig jaar B&B Vol Liefde, ik zit helemaal tot mijn nek toe in het nieuwe seizoen. Jean-Paul, wie was dat ook alweer? Nou, Jean-Paul was de bourgondier die eigenlijk iedere aflevering wel iets te snacken had. Zo klonk dat.
3: Die carpaccio is hier echt wel lekker. Wat ook lekker is, is hier die mossel en witte wijnsaus lekker.
4: Lekker.
3: Die hebben ze ook goed. Of de zeebaars.
4: Ook lekker.
3: Tom?
4: Nou, hij is wel een bourgondier. Lekker eten en drinken natuurlijk.
0: Ja, en nu een carrière switch, Jean-Paul, van bourgondier naar zanger.
2: Nou, zanger wil ik niet altijd zeggen. Ik pretendeer niet dat ik zanger ben. Maar ik heb met Willem en Wesley natuurlijk wel leuk het refrein mee mogen zingen. En ik zit natuurlijk volop in de leuke videoclip die ze daarvoor opgenomen hebben.
0: Ja, maar dat smaakte knipoog dus niet naar meer. Voor jou.
2: Ja, ik vind het is gewoon leuk. En ik vond toen ik de eerste keer dat melodie hoorde, dan blijft dat gewoon in je hoofd hangen. Oh. Ik lag er vannacht weer wakker van.
0: Oh.
2: Ik denk, nou, dan heb ik weer dat happy sappy barbecue'tje. En toen regende het hier, maar nu schijnt het zonnetje. Dus ik zou nou wel weer zin in hebben.
0: Ja, nou Willem, je hebt wat aangestoken.
1: Ja, maar ik moet zeggen, dat blijft in je hoofd zitten. Ik heb hier thuis gisteravond had ik hetzelfde. Ik kwam er dingen voorbij. Ik zag Jean-Paul heerlijk die oester staan, de kost staan. Want je had een heel mooi dingetje opgenomen. En, maar toen draaide ik dat. Toen zei mijn vrouw, oh nee, en dan lig ik de hele nacht weer wakker van dat, van dat liedje. Van je happy shoppy barbecue'tje. Het is wel een... Ja, hij blijft wel in je hoofd zitten.
0: Ja, ik ga hem zo meteen draaien. Dus dan kan je vrouw waarschuwen, Willem, dat ze dan misschien heel even de radio wat zachter zet. Anders ligt ze weer een nacht wakker. Huh? Ja, ik moet het toch even, Jean-Paul, met jou ook eventjes hebben. Heel kort over het huidige seizoen van B&B Vol Liefde. Kijk jij dit jaar überhaupt?
2: Ja, zeker kijken. Ik vind het ontzettend leuk.
0: Ja?
2: Ja, ik vind dit seizoen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, leuker dan het seizoen waar ik in zat. Ik weet niet waarom, maar er gebeurt wat meer als waar ik in zat.
0: Okay.
2: Ik vind die Timothy vind ik ontzettend leuk. Ja, noem ze allemaal maar op. Het is hilarisch gewoon. Het is gewoon weer lachen.
0: En denk je dat dit bij iemand de liefde er echt in zit dit seizoen? En zo ja, bij wie dan?
2: Ik denk bij die Timothy wel, denk ik.
0: Met die Michael.
2: Ik hoop op. Ja. En ik hoop op die Paul. Dat vind ik een hele leuke, rustige, correcte kerel.
0: Ja.
2: Die gun ik het ook wel.
0: Ja,
2: dat is echt een leuke kerel.
0: Ja, nou ja, dus jij kijkt vooralsnog. Willem, B&B voor Liefde, kijk jij dat eigenlijk altijd?
5: Nou, altijd wil ik niet zeggen, maar ik regelmatig staat het hier thuis wel op. En als ik dan meekijk, inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik vond de vorige serie, en dan kijk ik naar Jean-Paul. En het grappige is, nu ik Jean-Paul zelf ook ontmoet heb, en natuurlijk de pilot die Jean-Paul gedraaid heeft, daar heb ik een stukje van mogen zien. Nu zie je wel een hele andere Jean-Paul. Gewoon een gezellige kerel, een leuk vent, een vriend en dingen. Om het allemaal op te noemen. En ik kijk nu naar de serie van nu.
0: Ja.
5: En ik vind het weer iets minder spraakmakend als de vorige serie. Maar ja, dat
0: ja, goed, dat, smaken
5: dat,
0: verschillen.
5: Dat is dan weer wat ik vind.
0: Ja, dus er zit geen zanger in voor een zomerhitje van 2027 voor jou?
5: Nou, op dit moment nog niet. Op dit moment nog niet. Maar ik ben al blij met Happy Sappy en barbecue'tje. En ik denk dat ze daar. Timothy, ik denk dat hij aan die oesters moet, Jean-Paul. Dat denk ik.
2: Ja. Ik ga ook heel snel contact met hem opzoeken.
0: Ja, daar zit vast wel wat meer samenwerking in. Ja. Ik ga hem in ieder geval draaien.

0: Appie-sappie barbecue van de Havenzangers en Jean-Paul van B&B Vol Liefde. Het volgende half uur van Menno in de Middag komt eraan. Onder andere met Erik Kooijman in Schipluiden bij de Feestweek. Daar kijken of hij het feestgedruis kan opzoeken. En een nieuwe ronde van De Tijdmachine komt eraan.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Het is 12:30 geweest. Radio West, Menno in de middag met het laatste nieuws uit je regio. Hier aangeschoven in de studio, Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag. De politie is druk op zoek naar een vermiste vrouw uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze is 31 en wordt sinds afgelopen zaterdag vermist. Mogelijk is ze in Amsterdam. Daar is ze ook voor het laatst gezien. De politie roept mensen die haar zien op om haar niet zelf te benaderen, maar om de politie te bellen. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. Een gevangene uit de gevangenis in Alphen aan de Rijn is tijdens zijn verlof overleden door een auto-ongeluk. Het gebeurde begin vorige maand tijdens zijn eindverlof. Daarbij mag een gedetineerde maximaal 2 weken voor het einde van zijn straf de gevangenis verlaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het is verboden om in zee te zwemmen bij Katwijk vandaag. De rode vlag is daar gehezen vanwege onweer. De reddingsbrigade zegt dat het levensgevaarlijk is om nu de zee in te gaan. Ter hoogte van het strand van Kijkduin is de gele vlag gehezen. En het heeft even geduurd, maar binnenkort gaat Reptile Zoo Serpo open. In 2009 moest de dierentuin haar deuren sluiten in Delft. Toen besloot de eigenaar het reptiele verblijf met zijn krokodillen, slangen en varanen te verplaatsen naar Rijswijk. Daar kreeg hij nooit de benodigde dierentuinvergunning. Tot vorige maand, toen kregen ze die alsnog. Als alles nu volgens plan verloopt, opent het reptiele verblijf einde van het jaar haar deuren.
3: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey, jongen.
1: Goedemiddag.
4: Bom, bom, onweer. Goedemiddag.
1: Ja, ik heb het niet gehoord vannacht.
4: Nee, het is heel plaatselijk.
1: Oh, okay.
4: Ja. Nee, het is vannacht niet. Het is nu eigenlijk op sommige plaatsen.
1: Ja, maar nu slaap ik ook niet.
4: Nee. Maar het is vannacht inderdaad droog gebleven. Althans, op de meeste plaatsen. Toch iets later de buien op gang gekomen dan ik gisteren dacht. Maar goed, ze zijn er nu wel, hoor. Precies ook in de kustprovincies. In het noorden van het land nog meer donderbuien. Maar wij krijgen er ook nog wel een paar in Zuid-Holland in de loop van vanmiddag. Heel af en toe de zon. Plaatselijke verschillen. Op de ene plek kan het echt hozen. Denk je, wat een weer. En 5 tot 10 kilometer verderop bijvoorbeeld kan het meevallen. Dat is heel lastig altijd om met die buien. Maar in de loop van vanavond en vannacht, dan zijn het er minder. Dan zijn er ook wat meer opklaringen. En bij dat alles is de temperatuur maar gematigd over de tijd van het jaar. Normaal is zo'n 22, 23 graden. Nou, we mogen al blij zijn als we vanmiddag 20 of 21 graden bereiken. Met een vrij stevige zuidwestenwind. Vooral ook in de buurt van buien. Windkracht 5 tot windkracht 6 aan de kust. Nou, dat gaat ook afnemen, Bob. En morgen hebben we dan wat rustiger weer, maar niet helemaal droog. Nog af en toe een bui. Vooral ook weer morgenmiddag een enkele met misschien onweer. Dus het blijft een beetje veranderlijk en wisselvallig. De wind morgen minder uit het noordwesten en het wordt opnieuw 20 graden. En nog steeds ga ik ervan uit dat het weekend de verbetering is. Zaterdag misschien nog wel een enkele restbui, een verdwaalde bui. Die moet wel wegtrekken natuurlijk, want anders is hij niet verdwaald. En dan meer zon en dan temperaturen die dan vooral zondag iets hoger komen. 20, 21 graden. Nou, het is geen hoogzomer, maar als de zon erbij is, is het best wel lekker, denk ik, hoor, dit weekend.
1: Het zonnetje schijnt nu op de parkeerplaats. Van Omroep West.
4: Kijk, heb je weer een opklaring.
1: Nou,
4: wat leuk.
1: Wat heerlijk. Een geluk, schat.
4: Zo is het. Ja hoor. Tot straks.
1: Hoi.
2: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Sledge. All American Girls.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Erik Kooijman. Die is in Schipluiden. Op heel veel plekken in de regio zijn de feestweken losgebroken. En ook in Schipluiden is het zo, hè, Erik?
2: Ja, ze hebben een waterballet. Dat zijn ze nou aan het klaarmaken. Er was nog niet zoveel actie, dus dan ga ik even mijn neus achterna. En ik ben iets verder op in Midden-Delfland terechtgekomen bij de boerderij Fokkenstaart.
0: Oh?
2: En Fokkenstaart is een gebouw wat eigenlijk vlak bij de A4 staat. De diepgelegen A4, hè, die doorgetrokken is, helemaal naar Rotterdam. En als je hier staat, dan hoor je de snelweg niet. Want hey, het is een beetje een kaboutersnelweg met kleine lantaarnpaaltjes ook. En daar trof ik Ben, de schaapsherder. Ja, Ben, wat lijkt me dat heerlijk om te zeggen van, wat doe jij zoal? Nou, ik ben schaapsherder.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, wat doe je als schaapherder? Het meest belangrijke wat we doen is het beheren van het gebied. Wij zijn een stichting, dus dat doen we op twee manieren. Met de schaapskudde en met een klusploeg. En een klusploeg die doet de bomen snoeien, maaien en dat soort dingen. En met de schaapskudde trekken we door het gebied heen. En dat doen we vanaf de Vlaardingse Vaart tot de Delftse Schie. En dat doen we in opdracht van Staatsbosbeheer, die het weer beheert voor de gemeentes hier in de buurt. En zo zijn we dus bijna alle dagen in de week op pad met een kudde van een paar honderd schapen om ervoor te zorgen dat het begaanbaar blijft. Dat we die vegetatie weghalen die vervelend is, hè, die waar je last van hebt, brandnetels, noem maar op. Okay. En ja, en dat doen we dus ongeacht. Toevallig vandaag een rustdag, dat zei ik net tegen je. Ja.
2: Ik heb altijd het gevoel dat een schaapsherder, dat zijn de meest filosofische, rustige figuren. Maar jij praat erover alsof het toch af en toe best een flinke taak is.
3: Ja, ja, het is een stuk passie. Je moet de passie hebben. Dat zie ik niet alleen bij ons, maar bij collega's in het land ook. Want met weer en wind ga je toch op pad. Het is geen hobby dat je denkt van nou, het regent, dus maar niet. Dus we zijn zeker enthousiast. Maar het is natuurlijk heel pittig. Hè? Ik bedoel, in weer en wind, je neemt de honden mee. Die ja. Border collies, die getraind zijn daarvoor.
2: Ja, we hebben drie border collies om ons heen. Ik vind het fascinerende honden ook, omdat ze zo heel goed luisteren en precies doen wat jij zegt.
3: Wat ik zeg, ja. Ja. Ja, en het mooie is dat als je natuurlijk, net als ik, honden hebt, en dat geldt voor mijn collega's ook, die veel ervaring hebben, dan kunnen ze uit zichzelf ook heel veel werk verzetten. En dat betekent dat je hoeft niet de hele dag commando's te geven. Ze houden de boel in de gaten. Ze zien wanneer schapen gevaar lopen, bijvoorbeeld te dicht bij het water, of als ze bij de weg komen. Hè, want we zitten hier in publieksgebied. Ja. Hier heb je natuurlijk van alles. Mountainbikers, fietsers, wielrenners, vrachtverkeer, agrarisch verkeer. En dan zie je dus dat ze precies weten van tot hier en niet verder schapen. En de schapen weten dat ook. En mensen zeggen wel eens, zijn ze bang dan? Maar het is een soort genetisch defensiemodel van een schaap, noem ik het maar. Het is de border collie komt qua gedrag het dichtst bij het gedrag van de grootste natuurlijke vijand van een schaap, de wolf. Ja. De manier waarop ze lopen, de manier waarop ze bewegen. En dat triggert de schapen om ervoor te zorgen van, nou, oké, als jij vindt dat ik die kant op moet, dan doe ik dat wel voor je.
2: Nou, hier zijn nog geen wolven, hier zijn de border collies. Dus de schapen kunnen hier lekker vrij uitgaan, hoewel je ze natuurlijk af en toe een beetje rooster eromheen. Ja, Bob,
0: ja?
2: De drukte van de feestweek. Ben is misschien niet de grootste schaapsherder filosoof, maar heb je wel eens van die momenten dat je gelukkig bent?
3: Ja, ja, je bent eigenlijk altijd gelukkig. De reden, hè, mensen vragen wel eens waarom wil je schaapherder? En dat is eigenlijk vanwege het spel, noem ik het altijd maar, tussen jij als herder, je honden en de schapen. We hebben allemaal eigen belangen. Ik heb het belang dat de schapen daar eten waar ze moeten eten, om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. De borders, hè, de jongens, die willen het liefst de kudde meenemen, rondjes uit Holland doen en zeggen, joh, we zien je vanavond om 6 uur wel, die willen drijven. En die schapen willen alleen maar eten waar het lekker is. Nou, het mooie van het schapenhoeden is die drie componenten op elkaar aansluiten. En daar ben je dus wel de hele dag mee bezig. Hè? Los van het feit dat je in een publieksgebied zit. En ja, je kijkt heel veel naar mensen. Ik vind gedrag altijd heel spannend. Van mensen, ja, zeker van mensen. Je kan je heel erg vergissen. Je ziet mensen aankomen waarvan je denkt, oh, dus het oogt rustig. En die komen dan bij de kudde met hun hondje. En dan raken ze in paniek. En andersom ook. En dus het filosofische, ja zeker. Maar het beeld van de herder die tegen de boom aan zit met een strootje in zijn mond, filosoferend over de zins des levens, dat gaat wat. Die tijden zijn wel voorbij. Het is hard werken, ook voor de collega's in het land. Ja, ja.
2: Nou, dat is in ieder geval gezegd dat het geen gelantefant is met die schapen.
0: Nee.
2: Nou, ik ben natuurlijk wel een lantefant, hoor. Want ik, nou ja, ach. toch ook weer veel gedaan vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga wel even terug weer richting Schipluiden om te kijken of er nog wat is.
1: Ik vind wel, Erik, voor een schaapsherder hoor ik weinig schapen.
2: Ja, die zitten 800 meter verderop. Oh. Daar staat de kudde.
1: Oh,
2: ja.
1: Okay,
2: kan je de honden laten blaffen op commando?
4: Nee, juist niet.
2: Juist niet, hè?
1: Nee. Nee,
4: hoorden zijn ook honden die niet veel blaffen. Okay. Dat hoort niet bij het ras. En ze blaffen alleen maar als je juist wil dat ze niet blaffen. Dus dat,
2: wat dat betreft hebben ze een eigen wil.
4: Ja, zeer zeker. Het zijn honden met een heel sterk karakter.
2: Oké. Okay.
4: Dus ja, ik vind het imiteren, maar dat gaat me niet zo goed af.
2: Nou, dan hoorde je hem heel even.
1: Heel, heel snel op de achtergrond, inderdaad. Ja. Nou, Erik, terug naar het feestgedruis. Dankjewel.
2: Ja. Yo. Je moet zelf een schaap nadoen.
5: De Radio West tijdmachine.
1: Nou ja, daar mag je dan ook nu voor bellen. 070-390-5454. Het is geen gemekker, het is echt waar. De tijdmachine staat voor je klaar. En ik heb gewoon eigenlijk in principe 100 euro voor je. Gewoon 100 euro. Als je wint deze week, krijg je gewoon 100 euro. In de vorm van de Nationale Keuze cadeaukaart. Maar daar kun je echt bijna iedere winkel in Nederland wel mee platlopen. Want je kunt hem kwijt in kledingketens, slijterijen, drogisterijen, lingeriezaken, speelgoedwinkels, of je kunt er zelfs mee naar de bioscoop gaan. Hij kan van jou zijn. Als je deze week de tijdmachine wint. 070-390-5454. Win bij mij en maak kans op een plekje in de finale van die tijdmachine. Daarvoor moet je dan 3 vragen goed hebben. Lukt dat niet, heb je 1 of 2 vragen goed, dan heb ik een hele mooie prijs voor jou hier klaar liggen om onze groen-gele jongens aan te gaan moedigen dit seizoen. 070-390-5454.
6: Hey Menno,
1: nee, Bob.
6: Draai eens even een lekker plaatje.
1: Menno is op vakantie, maar een lekker plaatje heb ik voor je. 30 jaar zit hij in het vak, hè? Onze Jan Smit. Ja, daar wil ik dan ook toch gewoon heel even bij stilstaan zolang ik Menno overneem. Deze vind ik leuk. Dan

0: West Tijdmachine.
1: Met Ineke uit Lisse. Dag Ineke.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag Ineke. Wat was je aan het doen?
2: Ik kom net thuis aan, want ik was met de hondjes aan het lopen op de wielenbaan in Lisse.
1: Oh, gezellig. Of niet?
2: Ja, ik loop iedere dag lekker met mijn hondjes daar.
1: Ja, maar het weer is misschien niet zo gezellig deze donderdag. Of valt het in Lisse wel mee met de buien?
2: Ja hoor, nou, net was een buitje vlak voordat ik wegging. En ik heb gewoon een zonnetje gehad en een mooie wolkjes. Van die lekker Hollands weer, heerlijk.
1: Dat is wel beter voor de hondjes.
2: Ja, en voor mij ook.
1: Ja, ben je geen warmteliefhebber?
2: Nee, nooit geweest.
1: Hoe ben je dan die weken, maanden doorgekomen, joh, Ineke, met die droogte?
2: Nou, gewoon wel veel fietsen en zo. Dat is lekker met een windje. En als het echt bloedheet was, nou, dan bleef ik gewoon 's middags even poosje thuis.
1: Hey Ineke, jij bent in Lisse. Jij woont in Lisse. Het is zo droog geweest. Ik ben zo benieuwd hoe de Keukenhof... Ja, het is natuurlijk dicht, maar hoe het erbij ligt op dit moment. Of dat ook allemaal geel en door is. Heb jij daar enig idee van?
2: Nou, ik weet wel bij het kasteel, want ik kan de Keukenhof niet zien natuurlijk, kan niet binnen. Maar bij het kasteel is het gras, valt mij alles mee na het Castlefeest. Het is niet groen, maar het ziet er niet, het gaat goed komen, dat zie ik gewoon.
1: Ja, want inderdaad, je zegt het Castlefest, dat is een groot evenement voor fantasy-liefhebbers. Komen er duizenden over het gras daar, ja, dat doet het ook geen goed.
2: Nee, denk ik ook altijd. Maar ja, ze hebben daar bij het kasteel hele goede tuinierenmannen, hoe noem je dat ook weer?
1: Tuinmannen.
2: Tuinmannen, ja, tuurlijk. En die houden het zo goed bij. Dat is echt
1: dus prachtig. Keukenhof seizoen 2027 gaat gewoon door volgens jou?
2: Ja hoor, tuurlijk. Nou. En nu kan je dahlia's kijken bij het kasteel.
1: Dahlia's bij het kasteel, dat is ook gezellig. Ook een evenement dan.
2: Ja,
1: dat
2: is ook wel mooi.
1: Gezellig. Ik heb de tijdmachine ineens al gestart, Ineke. We gaan al beginnen. Oh ja, hou je goed vast, want daar gaan we naar een jaar in het verleden.
3: 2-0-2-1.
1: Oh, dat valt wel mee hoe lang dat geleden is. 2021.
2: Ja. Deuren gaan open. Ik ben altijd beter in de jaren 60 of zo.
1: Nou, maar daar zitten we heel ver vanaf.
2: Ja.
1: Waar was je in 2021? Vijf jaar geleden toch alweer. Waar was je?
2: Toen was ik net 1 jaar AOW'er.
1: Oh, lekker of niet?
2: Ja hoor, ja. Ja, ik had wel een hele leuke baan. Maar ja, ik heb 51 jaar gewerkt. Dus ja, dan is het wel goed.
1: Waar heb je 51 jaar gewerkt?
2: Nou, 27 jaar bij CNB, bij de bloembollenveiling. Ik heb bij de bibliotheek gewerkt. Ik heb nog bij een bloemen, bij de Sirex, dat was vroeger. Nou, dus ja, ik heb overal, niet overal, maar...
1: Nou, ja, overal wel een beetje. Maar dat betekent dus ook dat je overal een beetje verstand van hebt. En dat kan goed uitkomen, want ik ga jou 3 vragen stellen over het jaar 2021. Ja. 3 vragen goed is kans op de hoofdprijs morgen bij mijn collega Bas. 1 vraag goed, heb ik een mooie prijs hier voor je liggen. Let goed op. Welke Nederlander is in december 2021 de eerste Nederlandse coureur ooit die het wereldkampioenschap Formule 1 wint? Nou, waar hadden we het over heel de tijd? Over wie? Hoe heet hij?
2: Verstappen toch?
1: De Belgische actrice Sien Diels overlijdt in oktober 2021 op 74-jarige leeftijd. We kennen haar vooral onder haar voornaam, Sien. In welk kinderprogramma was zij 36 jaar lang te zien?
2: Ach, zo lief mensen, in Sesamstraat.
1: Welk openbaar vervoer, je gaat lekker Ineke, welk openbaar vervoer pakt John Mayer in zijn hit uit 2021? Last, puntje, puntje, puntje, home. Welk woord, welk openbaar vervoermiddel moet er op die puntjes?
2: Last, train, zeg ik maar.
1: Kijk ik heel even de jury aan, wordt het goed gerekend?
3: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja. Je hebt je heel snel herpakt, Ineke. Heel goed gedaan.
2: Ja, wat leuk. Last... Ja, ik ken het liedje niet, maar...
1: Ja, ik ga hem zo voor je draaien. Dat komt goed, dan leer je hem kennen. Max Verstappen, Sesamstraat en Train. Het is goed, 3 vragen goed. Gefeliciteerd. Je maakt kans op een plekje in die finale voor je nationale keuzecadeaukaart. En ik ga je blij maken met de prijs die ik nu al mag weggeven. Een ADO-sjaal. Leuk, voor als je een keer naar het stadion gaat hier in Den Haag.
2: Nou, ik heb 3 zoons en 7 kleinzoons of zo. Dus dat komt wel goed.
1: Nou, goed zo. Leuk.
2: Oké.
1: Leuk om je blij te maken daarmee, Ineke, aan deze donderdag. Hey, geniet er nog van. Ga lekker met de hondjes op de bank zitten. Druilerig weer vandaag.
2: Ja. Ja, ik ga er wel van maken. Dankjewel.
1: Dankjewel, Ineke uit Lisse. En dit is hem. Dat plaatje uit 2021. Die hit uit 2021. Last Train Home van John Mayer.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: De man die heeft gezorgd voor de zomerhit van dit jaar zit zometeen in de zomereditie van Shownieuws. Het is 1 uur. Laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker.
4: Code geel vanmiddag bij ons in de regio. Er komen onweersbuien aan en lokaal kan er in korte tijd veel regen vallen. Ook kan het hard gaan waaien. De weerswaarschuwing geldt tot 6 uur, ook in andere kustprovincies en in het noorden. De politie is druk op zoek naar een vrouw van 31 die woont in de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze wordt sinds afgelopen zaterdag vermist en ze is voor het laatst gezien in Amsterdam. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. En een gevangene die in de gevangenis van Alphen aan de Rijn zat, is tijdens zijn verlof overleden door een auto-ongeluk. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het gebeurde allemaal begin vorige maand. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Twee verschillende plaatjes. Eén boodschap. Love is all around and love is all aan het begin van het tweede uur. Menno in de middag.
1: Jouw plaats.
0: Daar wordt het uur mee afgesloten. Ik zoek Italiaanse plaatjes. Vakantieland Italië is namelijk het thema van jouw platen deze week. Dus een plaatje over Italië of uit Italië mag je naar me mailen. bob@omroepwest.nl. Of je mag altijd appen. Hè? Dat is nooit een probleem. 070-307-8080.
1: Op de kaart.
0: Heb je de schapen achter je gelaten, Erik?
2: Ja, zeker weten. Ik
0: allemaal
2: ben terug
0: op het
2: in
0: droge. Mooi.
2: Ik heb de schaapjes op het droge. En dankzij.
3: Acht. En we zitten hier. Moeten naar spelletje nummer 4. Jullie staan.
2: Ja, ik moet naar spelletje nummer 4.
0: Oh, moet je opschieten?
2: Ja, 8 is mijn geluksgetal. Dus dat ga ik even heel snel doen. Ja, ik ben bij het waterballet, watersensatiespectakel hier in Schipluiden. En nou, er is een hele goede opkomst. Het staat hier helemaal. Blauw van de kinderen. Kan je dat zeggen? Ja.
0: Jij wel.
2: Ja. Blauw water, ja.
0: Je bent helemaal door die filosofie van die schapenherder helemaal gewassen.
2: Ja, dat was echt,
0: door de wol gewassen.
2: Groot filosoof was dat. Ja. Ja, maar Evelien die loopt weg. Die kan mij allerlei dingen. Evelien. Jij bent de watercoördinator.
4: Ja.
2: Het was even aanpassen, hè, want jullie konden niet overal te water.
4: Nee, vanwege een bacterie in het water konden wij helaas niet in stilstaande sloten. Daarom hebben wij de middag een beetje aan moeten passen, ook in verband met droogte. Zijn er een aantal aanpassingen geweest, maar als ik nu om me heen kijk, denk ik dat het een geslaagde middag gaat worden zo.
2: Ja, de jongens, het zijn vooral jongens, hè? De meisjes laten het een beetje afweten. Die zijn een beetje, hebben watervrees?
4: Ja, we merken wel vaker dat de meisjes altijd, die hebben het toch wat sneller koud. Ook toen ik klein was hadden wij het altijd wat sneller koud en de jongetjes, die gaan allemaal gewoon en die vinden het allemaal wel best. Dus ja, meer jongetjes dan meisjes, maar ook wel eens leuk.
2: Nou, ik zie dat daar een krokodillenrace al aan de gang is in de grote vaart. Daar mag je wel zwemmen, daar is geen botulisme. Dankjewel, succes. Ik ga daar even kijken.
0: Ja, in Schipluiden heeft bij die feestweek.
2: Ja, die, daar ben ik. Dat is goed als je dat even zegt. De feesttent is een eindje verderop. Dat is echt het grote mensenwerk. Daar zijn eigenlijk de hele week al dingen gedaan. Maar dit is toch wel weer een klein hoogtepuntje. Meneer, weet u hoe dit water heet?
5: Dit is de Vlaardingse Vaart.
2: De Vlaardingse Vaart. Dus ja, ze gaan met de groene krokodil, niet met de paarse, moeten ze oversteken over de Vlaardingse Vaart. En even vragen hoe je kan winnen. Weet jij hoe je dit spel kan winnen?
6: Ja, zo hard mogelijk trappen dus. Trappen met die voeten erin.
2: En dan op tijd wordt dat geklokt?
6: Ja, ja, op tijd echt wel. Heel professioneel allemaal.
2: Ja.
6: Ja. Wordt goed bijgehouden hier, hoor. Ja.
2: En jij hebt een t-shirt Zomerfeest Schipluiden. Is Zomerfeest ook wel een leuk ding?
7: Ja, zeker. Heel leuk. Ik zet het zeker voor iedereen aanraden. Ja.
2: Nou, je straalt er helemaal bij. Vier kinderen aan de overkant. Dit keer wel 3 meiden op een groene krokodil. Klaar voor de start af. Daar gaan ze. Ja, dit gaat niet zo snel. Kan je verslag doen?
6: Nee, ja, kijk, we zien hier dat de jongen duidelijk het water invalt. Die is afgeschreven. Maar de 3 meiden, die doen het soep, hoor. Nou ja, dit wordt gelukkig niet op tijd opgenomen, maar...
2: Nee, het is geen recordtijd.
6: Nee.
2: Ze doen net alsof ze op een skippiebal zitten.
6: Ja, zo lijkt het wel, hè. Ja, je kan beter gewoon gaan leggen. En zo hard mogelijk trappen.
2: Ja, maar het meisje met het paarse t-shirt wint het op de groene krokodil. Hoe moet ze het doen?
8: Ook met haar handen.
2: Ga jij straks ook?
8: Ja, natuurlijk.
2: Oké, stoer, stoer. Nou, dat ziet er wel ontzettend gaaf uit. Ja, het meisje met het paarse over... nee, niet overal. Ken je dat nummer? Zo verliefd op het meisje met de paarse overal, Bob?
0: Nee, sorry.
2: Klein orkest, klassiekertje. Voor jouw tijd. Hey, ik loop even verder. Hier is nog een ander spel. Dat is het sponsenspel. Heb je nog heel even...
0: Ja, joh, ik heb wel eventjes. Ik vind het wel leuk. Het is wel leuk, ja, zeker.
2: Ja, dit is het sponsenspel. Hè? Hoe werkt dit?
9: Alle kinderen die gaan als de muziek start in een rondje lopen. En dan als de muziek uitgaat, dan moeten ze zo snel mogelijk gaan zitten.
2: En als je niet... Stoelendans?
9: Ja, sponsendans noemen wij het.
10: Heb je genoeg sponsor?
2: De sponsendans, dat ziet er ook wel goed uit. Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
2: Ja, ja, leuk. Nou, zo zijn er allerlei alternatieve spellen bedacht. Ze zijn heel creatief hier in Schipluiden.
1: Ja. Ja.
2: En heel gezellig. Er is vooral heel veel plezier ook. Ja,
1: ja, dat merk ik inderdaad. Nou, Erik, heb ik goed nieuws voor je. Want over een half uurtje mag je nog een keer melden vanuit Schipluiden. Veel plezier daar.
2: Ja, oké.
1: Hoi.

0: Ja, en gaan ze relaxed, wandelend of sportief op reis? Wat is het favoriete vakantieland van onze vrienden? In welk hotel slapen ze? En ik blijf een Nederlander, voor welke prijs? Deze week, is het echt een campingfanaat of iemand die bij het opzetten van de tent al schuilt? We vragen het over de hitmaker van deze zomer, Rutger van Barneveld.
1: Hey!
0: Ja, hallo Rutger, hoe is het met je?
1: Goed, vrienden, met jullie.
0: Ja, goed man. Leuk je te spreken. Ik ga nog heel even een kleine opfrisser doen bij de luisteraar die denkt van Rutger van Barneveld, een zomerhit. Over welke zomerhit heeft hij het dan? Nou, over deze.

0: Jij hebt echt een zomer Rutger in kapitalen en met uitroeptekens, volgens mij.
1: Ja, het is echt een rollercoaster. Het is echt bizar wat ik meemaak, maar het is superleuk.
0: Ja, neem eens mee naar het begin van de zomer voor jou. Hoe was dat toen je merkte dat Zwoele Zomernachten, zoals het plaatje heet, gewoon de hitlijsten bestiert?
1: Nou, dat was wel heel apart. Kijk, ik heb natuurlijk wel in de hitlijsten van Sterren.nl en Radio.nl gestaan. En ja, dat was voor mij altijd de graadmeet. Oh, leuk, ik heb een hitje te pakken. Dus daar krijgen we weer boekingen van. Want ja, zo moeten we kijken. Want een boeking, dat is mijn inkomsten. En op een gegeven moment werden wij gebeld dat de top 40 om de hoek kwam. En toen dacht ik van, wat? Ik denk, we hebben het over een volkse plaat waarvan ik dacht, nou, dat is te simpel, hè, te simpel geschreven. Ik geloofde heel erg in het liedje, omdat ik het wel lekker vond bekken. Ja, toen kwam hij in de top 40, toen ging het heel snel. De landelijke radio's pikten het op. Ja, dan hoef ik jullie niet te vertellen dat het één op een gegeven moment twee wordt.
0: Nee,
1: dus
0: ja.
1: Dat was weer heel mooi om dat mee te maken, maar ook heel spannend.
0: Ja, wat was er spannend aan dan?
1: Nou ja, je gaat toch in één keer naar een ander leveltje toe. Mensen verwachten meer van je. Dus je legt de druk, daar is er ook wat meer op.
0: Ja, omdat je hebt een hit, dus je moet een grote show neerzetten. Dat.
1: Nou nee, maar je moet wel meer presteren. Kijk, ik bedoel, je blijft altijd mensen. Je ene optreden zal het andere optreden niet zijn. Dat kan ook niet, want je bent geen machine. Maar je legt wel voor jezelf meer de druk erop van, ik moet nu wel presteren, want nu heb ik een grote carrière.
0: Ja.
1: Het is heel gek hoe dat voor jezelf werkt. Het is ook heel lastig uit te leggen.
0: Nou ja, je hoort wel vaker artiesten zeggen over de vloek van het tweede album of van de tweede hit bijvoorbeeld. Misschien is dat ook omdat je zoveel druk bij jezelf oplegt. Van als je doorbreekt, ja, hou het dan maar eens vast. Is dat het een beetje, Rutger?
1: Nou ja, ik denk dat je dat heel goed verwoord. Kijk, ik heb natuurlijk geluk gehad toen die tijd met Helena. Nou, en precies 5 jaar na dato scoor ik weer een hit. Nou ja, als dat over 5 jaar weer gebeurt, dan denk ik dat ik het goed doe.
0: Ja, hoe vaak heb je hem al gezongen, Zwoele Zomernachten, deze zomer?
1: Oh, ik denk dat het het liedje wat ik het meest gezongen heb, denk ik. Ja, ik denk 300-400 keer niks is.
0: Zo, en ben je hem niet al zat dan, heel stiekem?
1: Nee, weet je, kijk, op de bühne ben je hem nooit zat, maar dat komt omdat je dan al die blije gezichten ziet. Je ziet die mensen meezingen en dan krijg je enorm veel energie van. Maar het is niet dat ik hem thuis even voor de lol op Spotify opzet of zo. Dat doe ik dan weer niet.
0: Als je tegen je vrouw zegt, hey schat, zullen we hem nog even opzetten, dat hitje van me?
1: Nee, ja, zullen we even luisteren?
0: Nog even voor het slapen gaan, ja.
1: Nee, dat doe ik dan niet.
0: Weet je wat ik nog las? Ook nog, want je hebt het over die tweede hit en de druk hoog bij jezelf. Maar je hebt gewoon ineens nog een hit te pakken deze zomer.
1: Ja, dat was wel echt heel bizar. Ik was met Zwoele Zomernachten bezig en wij wilden dat heel graag goud hebben. We geloofden daar ook heel erg in. Nou, hij is nu bijna platina. Een paar miljoen streams, maar ja, dat is over een paar weken. Dus ik ben enorm trots op die plaat. En ik zie in één keer TikTok-filmpjes voorbij komen met een liedje van mij van echt, nou, ik zei 20 jaar geleden, maar het is dus 23 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dan duik ik er verder ook in en dan ga ik eens kijken wanneer heb ik hem weer opgenomen. Maar 23 jaar geleden. En dan zie ik dat ongemakkelijke dansje. Dan moet ik moet daar zelf vreselijk om lachen. Je weet, ik hou van die humor. En ik vind het heerlijk als iedereen dat staat te dansen. Ja, en ik op een gegeven moment als één iemand dat doet, dan denk ik nog, ik weet niet of ik er iets mee moet. Maar op optredens werd die aangevraagd. Noem maar op. Maar de origineel is het natuurlijk 23 jaar geleden gewoon te slecht om nu op Spotify te zetten. En toen heb ik mijn team bij elkaar geroepen van ja, gaan we hier nou iets mee doen? Want ik kan het bijna niet negeren. Er kwamen meer dan 40.000 creaties voorbij op TikTok. Mensen vroegen het aan bij optredens. Ik zei, nou weet je wat, als hij goud is, dan gaan wij die hit erop zetten. En precies in de week dat Zwoele Zomernachten goud werd, heb ik hem gelanceerd.
0: Ja, zomer, zon en strand, zo heet hij. Even een klein stukje, heb ik

0: Nou, het thema voor jou is wel zomer, denk ik.
1: Nou, dat was wel zomer, ja. Maar dat komt, kijk, toen ik vroeger bezig was, toen ik nog een klein rutgertje was, toen zei ik altijd, ah, joh, wil één keer een zomerhit van mijn leven scoren. Dus die zomerhit heeft altijd wel in mijn hoofd gezeten van, als ik maar een keer een zomerhit heb, is prima. En nu heb ik er twee.
0: Ja.
1: Dus dat is wel lekker.
0: Ja. En het is wel leuk, want je bent natuurlijk bij Radio West. De clip van de zomer, zon en strand is opgenomen bij ons in de regio, in Alphen aan de Rijn, volgens mij, hè?
1: In Alphen aan de Rijn, bij Wet en Weld, ja.
0: Ja, bij de Segerplas. Ja. Heb je een mooie zonnige dag ook voor uitgekozen?
1: Nee, het lijkt zonniger dan dat het was, maar het was tricky. We waren net op tijd, want daarna begon het te regenen. Maar we hebben dat daar gedaan. We vonden het wel leuk. Weet je, je mag best zien dat het niet in het buitenland is. Ik vind, weet je, er wordt altijd maar gedacht, je gaat zo lekker op vakantie naar het buitenland. Maar in ons eigen land kun je ook fantastisch op vakantie.
0: Ja.
1: We hebben een fantastisch mooie omgeving.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Bij ons in de regio al is het ieder kwartier heb je eigenlijk een andere omgeving. Nou, dat staan bijvoorbeeld de Waddeneilanden. Is voor je gevoel ben je dan gewoon in een ander land of in Limburg?
1: Ja, dat is
0: toch prachtig. Wat is dan, want daar bellen we de vrienden van de show ook een beetje over. Wat is dan jouw favoriete vakantiebestemming?
1: Nou, kijk, natuurlijk, ik zal liegen als ik zeg, ik ga niet graag naar het buitenland. Ik vind Italië is by far mijn favoriete land. Eten altijd goed. Mensen hartstikke vriendelijk. Kan tot rust komen. Je kunt dingen bekijken. Ik ben ook een geschiedenisfanaat. Dus ik vind het ook heel leuk om naar Rome te gaan en die dingen te bekijken. Dus ja, voor mij zou Italië is het perfecte vakantieland. Maar je kunt mij ook op een hutje op de Veluwe neerzetten. En een weekje dat ik alleen maar hertjes kan kijken, konijntjes kan kijken.

0: Jordi, volgens mij ben jij ook fan, of niet?
1: Ja, dit is geweldig natuurlijk. Toch, ik zit helemaal mee te deinsen.
0: Oh ja?
1: Te deinen, ja.
0: Nou ja, gelukkig is het radio. Zometeen het laatste half uurtje Menno in de middag gaan we nog één keer terug naar Schipluiden, waar Erik Kooijman daar met dat waterballet bezig is en al die kinderen die in de grachten van Schipluiden bezig zijn met allemaal spelletjes spelen. En jouw plaat komt er natuurlijk aan, vakantieland Italië. Jordi, heb jij een Italiaans plaatje toevallig in je hoofd?
1: Nou, volgens mij heeft Margot die al genoemd, denk ik, vermoedelijk. Eros Ramazzotti, daar iets van.
0: Nee, maar die heb ik gisteren gedraaid.
1: Hey.
0: Nou, leuk dat je luisterde gisteren dan.
1: Ja. Maar goed, dan heb ik in ieder geval een goede artiest genoemd uit Italië, toch?
0: Zeker weten, ja. Zeker, heel hartstikke Italiaans. Het weer krijg je van Jordi Bloem zo meteen.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel.

0: Tel door de Achterhoek en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Het is 2:30 geweest. Radio West, Menno in de middag. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio. Aangeschoven is Lotte Dekker. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie is druk op zoek naar een vermiste vrouw uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze is 31 en wordt sinds afgelopen zaterdag vermist. Mogelijk is ze nu in Amsterdam. Daar is ze ook voor het laatst gezien. De politie roept mensen die haar zien op om haar niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. Bij de brandweerkazerne in Voorhout is eerder deze week ingebroken, schrijft de Bollestreek Omroep. Inbrekers sloegen een ruit bij het rolluik in en kwamen zo de kazerne binnen. Volgens de brandweer is er veel schade, maar er is niks gestolen. In het hele land werd de afgelopen tijd al meerdere keren ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zouden uit zijn op speciaal redgereedschap. Als dat wordt gestolen, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. En Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als daar. Het ging 2 keer zo vaak mis als het gemiddelde in de provincie. Het aantal fietsongelukken is de afgelopen jaren sowieso toegenomen. Ook in Wassenaar gebeurde relatief veel ongelukken. En de rotonde bij het Delflandplein in Delft blijkt de gevaarlijkste fietslocatie van het land te zijn.
5: Jordi, Margot Ribberink had Zuccaro met Paul Jong.
7: Oh, kijk nou eens aan. Nou, als
5: Senza Una Donna.
7: Ja. Oh, dat is ook mooi.
5: Ja, toch? Ja, precies. Nou ja, om dat nog even af te maken.
7: Ja, ja.
5: Het regent nu weer hier volgens mij, Jordi.
7: Ja, dus het is
5: echt een wisselvallig dag.
7: Ja, dat is het, hè. En er zijn ook al regenbogen gezien. En ook zag ik dat er wat foto's waren van waterhozen. Dat wordt bij Hellevoetsluis onder meer. En ook in het noorden van het land. Want de lucht is blijkbaar heel erg onstabiel. Het zeewater is warm. Dan heb je in deze tijd van het jaar makkelijk dat je dan een soort van cycloon krijgt. En dat kan dan uitmonden in zo'n waterhoos. En op dit moment zijn we
5: heel heftig trouwens.
7: Ja, dat valt op zich ook wel weer mee, hoor. En zo'n slurf uit de wolk die je dan ziet. En die trekt zich op een gegeven moment ook alweer terug. Je moet er natuurlijk niet in zitten. Nou, er is ook code geel van kracht, hè, vanwege de onweersbuien, ook in onze regio, ook in Zuid-Holland. Samen met het noorden van het land. Die buien die gaan nog wel even door. Op de ene plek valt in korte tijd 10 tot 15 mm regen. Ik zag al plekken met 14. Maar er zijn ook alweer plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Gouda, met amper 2 mm. Nou, daar kan het een en ander nog aan bijkomen, aan neerslag. Met een zuidwestelijke bries, matig tot vrij krachtig aan zee, af en toe krachtig windkracht 6 en 20 à 21 graden. Maar in een bui is het soms maar 16 of 17 graden. Nou, vanavond en vannacht wordt het iets minder buiig. Vooral later vanavond en komende nacht ook wat opklaringen daarbij, wat meer. En dan wordt het vannacht 13 tot 15 graden. De wind zwakt af, draait later naar het noordwesten. En morgen dan een meestal matige noordwestenwind. Dan wordt het er niet warmer op. Opnieuw een graad of 20 maximaal. Met af en toe zon, ook morgen die opklaringen afgewisseld door af en toe een bui. Ik heb wel het idee dat het morgen iets minder heftige buien worden, omdat de hogere luchtlagen langzaam maar zeker wat warmer worden, of minder koud moet ik eigenlijk zeggen. Maar het blijft dus onbestendig. Zaterdag misschien ook nog wel een enkele bui, vooral in de ochtend. Daarna klaart het steeds meer op, steeds meer zon. 20 graden. Zondag 20, 21 graden. Een droge dag, Bob, met aardig wat zon. Ja, dat ziet er alweer goed uit. En de eerste dagen van de nieuwe week zou het ook wel eens droog kunnen blijven. Ik zie een hoge drukgebied. Oostenwind. Ja, dan kan het weer warmer worden. Maandag 23, 24 graden. Dinsdag, woensdag 25, 26 graden. Ja, die zomer, die keert weer eventjes heel aardig terug.
5: Jordi, bedankt. Blijf heel even hangen. Ik heb een verrassing voor je, Jordi.
7: Hé! Hey.
5: Ja, echt waar. Ja, ja.
7: Oh.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Ja, Jordi, dit ga jij leuk vinden. Wacht even, hoor. Ja, ja, ja.
1: Menno in de middag.
5: Nou, speciaal voor jou.
7: Ah.
5: Je herkent het niet.
7: Jawel, heerlijk.
5: Ja, kondig hem aan dan.
7: Eros Ramazzotti, ja. Maar de titel weet ik even zo snel niet.
5: Het is Sebastas Una. Ja.

0: Eros Ramazzotti, Sebastian Zeuna Casona.
1: Op de kaart.
0: We gaan nog één keer terug. Zo.
2: Ja, dit is heftig. Er wordt gesumo-worsteld hier op het... Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een zeiltje. Daar gooi je groene zeep op en met water. En dan moet je elkaar ervan afduwen. Ja, onverwacht, hadden we niet verwacht, hè?
3: Mega, mega.
2: Ja, het is een gaaf spel. Ik ga even naar de scheidsrechter. Dit is leuker dan je dacht, hè, van tevoren.
4: Ja, zeker weten. Heel leuk. Ze hebben het heel erg naar hun zin, dus dat komt helemaal goed.
2: Nou, alweer een meisje dat gaat winnen, volgens mij.
4: Sorry, wat zei je?
2: Alweer een meid die gaat winnen.
4: Ja, ja, de meiden die zijn veel sterker. Maar dat is ze wel.
2: Hoewel, deze krijgt het nu toch wel moeilijk. Ja, Ajax tenue aan, dat is toch ook wel lastig, hè? Als je kracht moet tonen. Maar het is wel... Oh, het is echt een strijd.
4: Het is zeker een strijd. Ja, het is flink glad. Dus dat maakt het ook wel moeilijker. En daarom is het ook wel leuker.
2: Ja. Er staan daar twee jongens, die staan aan hun gezicht te pulken. Want die zijn helemaal wit. Die hebben een wit gezicht. Wat is dat?
4: Ja, ze zijn met hun gezicht gaan snoephappen in het meel. Dus ze hebben met hun gezicht een snoepje uit een bak met meel moeten halen. Ja, en eerst je hoofd in het water en daarna in de meel. Dan weet je al hoe je eruit ziet.
2: Ja, ze krijgt er ook niet meer af. Hè?
4: Nee.
2: We hebben een winnaar, weer een meid die gewonnen heeft.
4: Ja.
2: Nou, het is feest hier. Ga door. Ga zo door, lekker bezig. Durven jullie?
5: Beetje.
2: Ja, het is wel echt stoeien dit, hè?
5: Nee.
2: Hou je niet van stoeien?
5: Nee.
2: Ja, je staat ook helemaal achteraan. Maar goed. Nou, Bob... Het is ook echt een waterspektakel vanuit de lucht. Want er komt af en toe een bui naar beneden hier. Wordt iedereen zeiknat. Niemand gaat schuilen. En dan gaan ze weer verder met het volgende onderdeel.
0: Ja.
2: Hier is een groot kasteel met lucht is opgebouwd. Dat is natuurlijk het hoogtepunt. Daar kruipen ze nu op. Maar dat spel wat net, gewoon een zeiltje, groene zeep en gaan. Je moet het thuis eens een keer proberen.
0: Ja, dat is misschien ook wel gezellig gewoon voor in plaats van tv kijken. Even een groen zeiltje buiten leggen, wat groene zeep eroverheen. Ja, we moeten eens kijken waar dat toe leidt. Hartstikke leuk, toch?
2: Ja, precies.
0: Erik Kooijman, deze week bij de feestweek in Schipluiden. Dankjewel, Erik. Morgen je laatste dag van de zomertour. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Weet je dat al?
2: Ik zag dat er een jaarmarkt is in Hazelswoude. Dat klinkt heel ouderwets. Maar dat wekt dan toch mijn interesse.
0: Ja, gaan we morgen even kijken. Tot morgen, Erik.
2: Yo.
6: Hoi. Menno in de middag.
7: Menno in de middag.

0: Blonde haren, lieve glimlach, Dusty Springfield in Private. En daarvoor Bente met haar hit 3, 2, 1.
1: Jouw plaat.
0: Het einde van Menno de Middag. En Menno de Middag wordt natuurlijk altijd afgesloten met jouw plaat. Het thema is vakantieland Italië. En ik heb het lastig met je deze week. Want ik krijg zo onwijs veel leuke plaatjes binnen. Ik kan ze echt niet allemaal draaien. Het is gewoon lastig. En maar ook leuk om te merken. Ik heb hier een A4'tje vol, twee A4'tjes vol met alle verzoekjes die tot nu toe zijn binnengekomen. En tel ik niet eens de dubbele mee. Het is wel leuk om te merken dat Italië zo'n inspiratievol vakantieland is voor heel veel mensen. Onder andere voor Mary. Goedemiddag, Bob. Zij. Een beetje laat, ach, beter laat dan nooit, Mary. Maar ik dacht aan Andrea Bocelli en Sarah Brightman met No Time to Say Goodbye. Ach, dat wordt de witte zakdoekjes erbij pakken, Mary, dankzij jou. Ik moet al echt oprecht een beetje huilen van dit liedje. Misschien heb jij dat ook. Hij staat volgens mij ook hoog in de begrafenis top 10. Maar ik ga hem toch draaien, want hij is prachtig. Hou je radio lekker bij West vandaag. Het is toch rot weer. Muziek aan zee en West komt thuis nog op deze mooie zender. Fijne donderdag.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend 3 wedstrijden in de tweede divisie. Quick Boys speelt uit tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys verloor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu thuis tegen Jong Sparta. En ook verlies was er in de eerste wedstrijd voor Katwijk. Nu is de tegenstander op de eigen krom, Hoek uit Zeeland.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: In de blije berichten heb ik het straks over van die plaksetjes voor je fiets. En de eerste plaat komt van Golden Earring, Twilight Zone. Eerst het nieuws van 2 uur, Lotte Dekker.
14: Code geel vanmiddag bij ons in de regio. Het gaat onweren en lokaal kan er in korte tijd veel regen vallen. Ook kan het hard gaan waaien. De weerswaarschuwing geldt tot 6 uur en ook in andere kustprovincies en in het noorden. De politie is druk op zoek naar een vrouw van 31 die woont in de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze wordt sinds afgelopen zaterdag vermist en is voor het laatst gezien in Amsterdam. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. En Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als daar. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas.
16: In het westen van het land staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor ongeveer 15 minuten vertraging.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Zucchero hoorde je met Il Volo. En ik begon heerlijk met The Golden Earring uit de jaren 80. Twilight Zone. Muziek aan zee op de donderdagmiddag. Het is 20 augustus. Komende twee uur hou ik je weer gezelschap. En dat betekent weer een hoop vrolijkheid en lekkere muziek onderweg. Onder meer de blije berichten. Die gaan dit keer over een bakkertje in het buitenland. Ja, die zijn altijd lekkerst. Verder heb ik de Krijg Nou Wat. Die gaat dit keer over ijsberen. Die moet je niet zomaar wakker maken. Want daar kan je een boete voor krijgen in het buitenland. En de fijnste muziek voor je gepland. Onder meer Lou Walsh samen met Diana Reeves. Fine Brown Frame. Maar ook Santana komt eraan met Maria Maria. En straks hier Phil Collins met Two Hearts. En ook muziek van de Cats onderweg. Dus het wordt een feestje op je radio.
1: Marleen, geen energie?
0: We waaien lekker uit. Dit zijn de 3 Degrees.

0: Rondé, Break My Heart in Muziek aan Zee.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Evert, die is op vakantie in Frankrijk en is lekker bij een bakkertje naar binnen gelopen om gebakjes te halen. En nu lekker samen oppeuzelen. Ook dat is vakantie. Ja, die leuke bakkertjes in van die kleine dorpjes waar ze dan de heerlijkste gebakjes hebben. Heerlijk, toch? En John zegt, wie van jullie heeft dit doosje ook nog in het schuurtje liggen en kan er ook alleen mee overweg als die eerst een YouTube-filmpje heeft bekeken. En hij heeft zo'n doosje, zo'n plakset voor je fietsband van Simpson geplaatst, waar echt 30 verschillende artikeltjes in zitten. Ja, succes ermee. Vroeger moest je dan de gebruiksaanwijzing lezen. Tegenwoordig kijk je even op YouTube, hè? Inderdaad. Ja.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
6: Goedemiddag. Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, waar Centraal Plus over schrijft. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als daar. Het ging 2 keer zo vaak mis als het gemiddelde in de provincie. Ook in Wassenaar gebeuren relatief veel ongelukken. En de rotonde bij het Delflandplein in Delft blijkt de gevaarlijkste fietslocatie van het land te zijn. De politie is druk op zoek naar een vermiste vrouw uit Alphen aan de Rijn. Ze is 31 en wordt sinds afgelopen zaterdag vermist. Mogelijk is ze nu in Amsterdam. Daar is ze ook voor het laatst gezien. De politie roept mensen die haar zien op om haar niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. Het tijdelijke cameratoezicht bij station Sassenheim wordt met 6 weken verlengd, schrijft de Bollestreek Omroep. De burgemeester heeft in overleg met het OM besloten dat de camera's bij de parkeergarage nog even blijven staan, omdat de kans op overlast groter wordt geschat in de zomer. Eerder werden de camera's geplaatst na meerdere incidenten rond de parkeergarage. Het gaat onder andere om diefstal uit auto's, maar ook de diefstal van auto's. De beelden die met de camera's worden gemaakt blijven in principe maximaal 4 weken bewaard. En slecht nieuws voor wie bang is voor spinnen. De valse wolfspin rukt op, schrijft het AD over. De kans dat je hem thuis tegenkomt is toegenomen, zeker in steden. Daar is het vaak warmer dan in meer landelijke gebieden. En daar houdt de wolfspin van. De meeste spinnen lopen weg als ze worden benaderd, maar de wolfspin valt juist aan als hij denkt dat hij in het nauw komt. Hij kan ook bijten, dat voelt een beetje als een steek van een wesp. Goed nieuws is wel dat zo'n beet vervelend is, maar voor de meeste mensen niet gevaarlijk.
5: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
7: Tussen de buien door kan het nog zo'n 21 of 22 graden worden. Maar als de buien passeren is het soms maar 17 graden. Ja, het is onbestendig ook de rest van de middag. De wind is matig tot vrij krachtig aan zee. Soms krachtig, dat is net windkracht 6. En vanavond en vannacht, ja, dan zijn die buien er nog steeds wel. Maar er zijn ook wel wat meer opklaringen en wat langere droge perioden. De wind zwakt water af. En uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht ongeveer 14 graden in de regio. Ook morgen is een onbestendige dag met zon, stapelwolken en enkele buien. Misschien nog vooral in de ochtend met een klap onweer. Daarna neemt de kans wel af. En het wordt morgen ongeveer 20 graden, iets koeler, met een noordwestelijke bries. En dan in het weekend, zaterdag misschien eerst nog een bui, daarna meer zon, 20 graden. Zondag lijkt helemaal droog te verlopen met een zonnige periode en dan 20 of 21 graden.
6: Dan is er nog verkeersinformatie bij

0: De ANWB zit Mandy van der Plas.
1: Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dat geeft ongeveer een kwartier vertraging.
0: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee. Dit is

Enorm vaak gecoverd, dit nummer van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Uitgebracht op het album Pat Garrett and Billy the Kid. En dat was natuurlijk de soundtrack van de film die in 1973 ook uitkwam. Verschillende versies zijn ervan. Blues, funk, rock, maar zelfs rapversies van gemaakt. De meest bekende voor mij is toch wel die van Randy Crawford. Maar je hebt natuurlijk ook een coverversie van Guns N' Roses. Lekker stevig dus. En daarvoor hoorde je Michael Jackson met Thriller in Muziek aan Zee op de donderdagmiddag, waarbij ik nu verder ga met muziek van Santana samen met Wyclef Jean. Dit is Maria Maria.

0: GMB. Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik ook?
1: Wim Kan.
2: Ja? Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandussen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Henri Jekkers hoorde je met zo mooi. Ja, een ijsbeer wakker maken. Wie zou dat willen doen? Ik zou het niet eens willen doen. Maar er zijn dus blijkbaar mensen die dat wel graag willen. Als dat op Spitsbergen gebeurt, dan kan dat je duur komen te staan. Het zijn Noorse eilandengroepen. En daar kreeg een man eerder deze week een boete nadat hij met een misthoorn van een schip een ijsbeer had gewekt. 50.000 kronen.
1: Krijg nou wat! Ja,
0: dat is zo'n 4500 euro. Maar toch alleen omdat hij dus die misthoorn van een schip had laten gaan. En er toen een ijsbeer werd gewekt. Ja, dan krijg je dus een boete. Gewoon, dat je het weet, in Spitsbergen.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: In het tweede uur van Muziek aan Zee komt de meedansplaat straks van Rose Royce, maar niet degene die je waarschijnlijk nu denkt. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
15: Een oproep van de NS aan reizigers vandaag. Ze vragen of iedereen zijn afval mee wil nemen uit de trein en het daar dus niet weg wil gooien. Er is vandaag een landelijke staking van schoonmakers en ook een deel van de schoonmakers van treinen staakt mee. Bij ons in de regio geldt vanmiddag code geel. Het kan gaan onweren en er kan veel regen vallen in korte tijd. En ook worden er harde windstoten verwacht. De waarschuwing geldt tot 6 uur en geldt ook in andere kustprovincies en in het noorden van het land. En Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel ongelukken met de fiets als daar. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, Mode op zijn mooist.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
28: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

0: Joshua Caddison. Prachtige man trouwens. Jesse, en dit nummer gaat dan weer over Sarah Jessica Parker. Die ken je natuurlijk weer van Sex and the City. Actrice, ook wel Jesse genoemd. En hij had een crush op haar, maar dat ging op een gegeven moment. Waren ze ook verliefd en toen ging het uit. En toen kwam dit nummer eruit bij hem. Dat doet dan zo'n liefdesbreuk met je. Prachtig toch? Afkomstig van de cd Painted Desert Serenade. Zijn grootste succes in ons land. Een top 10 hit was het in de zomer van 94. Daarvoor hoorde je De Dijk nog binnen zonder kloppen. Maar jij bent natuurlijk altijd welkom. Het tweede uurtje alweer. De meedansplaat, daar denk ik ook nog even over na. Verder heb ik nieuws uit Noordwijk voor je. En muziek gepland van Eric Clapton. Leila komt eraan. Billy Ocean, When the Going Gets Tough. En zometeen hier Harry Styles. Maar eerst ILO.
1: Muziek aan zee.

0: De bal nu weer door Van Bergen ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Harry Styles, As It Was. In Noordwijk, Noordwijkenhout en De Zilk zoeken ze schuldhulpmaatjes. Om mensen te helpen die in de financiële problemen zijn geraakt. Steeds meer mensen vragen ook hulp bij schuldhulpmaatje. Op dit moment heeft 1 op de 5 mensen in ons land geldproblemen. 1 op de 5, ja, het is natuurlijk ook best lastig rondkomen voor veel mensen. En maatjes helpen dan als vrijwilliger en zonder oordeel mensen die administratief of financieel in de knoop zitten. Door gewoon eens te kijken van hoe kunnen we het anders doen of hoe kan ik jou helpen. Je krijgt er ook voor een training als je zou willen meedoen. Kijk even op de website van de Bollestreek Omroep.nl voor meer info. Don't get tough.

Michael Douglas, ja, ik zie hem nog staan. Hij stond natuurlijk achter Billy Ocean. When the Going Gets Tough uit de film The Jewel of the Nile. Nu verder met Ilse de Lange. Dit is So Incredible. Tot aan het nieuws met Lotte van Meijer.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Pas je eigen...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Maarten van der Weijden ligt een uur voor op schema met zijn 22 stedentocht. De voormalig Olympisch kampioen en wereldkampioen begon maandag aan zijn tocht van 270 kilometer. Dat doet hij om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij zwemt nu richting onze regio. Rond 4:15 zal hij, als het goed is, Schoonhoven bereiken. Gisteren moest hij zijn tocht een dag staken vanwege buikklachten. Een oproep van de NS aan treinreizigers vandaag. Ze vragen of ze hun afval mee willen nemen uit de trein en het dus niet in de trein weg te gooien. Er is vandaag namelijk een landelijke staking van schoonmakers. En daarom zijn er dus ook minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. De staking vandaag is georganiseerd door vakbond FNV. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn over plannen om werknemers minder lang door te betalen als ze ziek zijn. Bij ons in de regio geldt vanmiddag code geel. Het kan flink onstuimig worden met onweersbuien en lokaal veel regen. En ook kan het hard gaan waaien. Op het water wordt gewaarschuwd voor waterhozen. Daarbij kan het ook hard waaien. Code geel geldt tot 6:00. En niet alleen bij ons in de provincie, maar ook in de andere kustprovincies en in het noorden van het land. En we blijven even bij nieuws over weerwaarschuwingen. Want dit jaar hebben we al uitzonderlijk veel zware weerwaarschuwingen gehad. Het gaat dan om code oranje en code rood. 11 keer code oranje en 2 keer code rood werd gegeven. Maar niet iedereen laat zich erdoor tegenhouden, blijkt uit onderzoek van RTL. 43% van de mensen vindt dat er te vaak wordt gewaarschuwd. En de helft van de mensen gaat bij code rood gewoon op pad. Een deel daarvan houdt nog wel een slag om de arm en keert terug als het echt misgaat. Vooral mannen laten zich niet tegenhouden door een weercode. Bijna een kwart van de mannen laat zijn plannen gewoon doorgaan, tegenover 11% van de vrouwen.
1: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
3: Tussen de buien door kan het nog zo'n 21 of 22 graden worden. Maar als de buien passeren is het soms maar 17 graden. Ja, het is onbestendig ook de rest van de middag. De wind is matig tot vrij krachtig aan zee. Soms krachtig, dat is net windkracht 6. En vanavond en vannacht, ja, dan zijn die buien er nog steeds wel. Maar er zijn ook wel wat meer opklaringen en wat langere droge perioden. De wind zwakt water af. En uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht ongeveer 14 graden in de regio. Ook morgen is een onbestendige dag met zon, stapelwolken en enkele buien. Misschien nog vooral in de ochtend met een klap onweer. Daarna neemt de kans wel af. En het wordt morgen ongeveer 20 graden, iets koeler, met een noordwestelijke bries. En dan in het weekend, zaterdag misschien eerst nog een bui.

0: daarna meer zon, 20 graden. Zondag lijkt helemaal droog te verlopen met een zonnige periode en dan 20 of 21 graden.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

0: Tom Jones, I'll never fall in love again. En je hoorde ook nog Sandy Coast, Just a Friend. Tijd voor een dansje, de meedansplaat van de dag. Komt van Rose Royce. Ja, ze hadden natuurlijk ooit die grote hit Car Wash. Die later is gecoverd ook door Christina Aguilera, volgens mij. Maar ze hebben ook andere lekkere muzieken gemaakt die heel erg meedansbaar is. Zoals het nummer wat ik nu ga draaien. Dit is het nummer Best Love. Afkomstig van het album Stronger Than Ever. Dateert alweer uit 82 en stond maar liefst 7 weken in de Nederlandse top 40. Dus tijd voor een dansje. Doe je mee?
1: De meedansplaat van de dag.

0: Hallo, hallo, met mij.
1: De jaren 80 zijn er weer.
2: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
3: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
1: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
3: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
4: Ja.
3: Ja?
2: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
3: Fantastisch! Fantastisch!

0: Thank you.
1: Eric Clapton met Layla. En nu verder met nieuwe muziek van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

altijd lekker toch, Bruno Mars, On My Soul. Het einde van dit programma, zometeen natuurlijk weer West Komt Thuis. Bas is er weer met in het laatste uurtje Made in Holland. Geef je favorieten vooral aan hem door. Morgen de vrijdageditie van Muziek aan Zee. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Tot later. Muziek aan Zee.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Mooi nieuws voor de mensen van de reptielenzoo Serpo. Want eindelijk kan in Rijswijk die dierentuin geopend worden na jaren van wachten en vergunningsaanvragen en dat soort dingen meer. Dat hoor je straks in West Komt Thuis. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
16: Maarten van der Weijden nadert onze regio. De Olympisch zwemkampioen doet deze week een 22-stedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij loopt nu een uur voor op schema, dus als het goed is, is hij over ruim een uur in Schoonhoven. Het KNMI heeft code geel in onze regio opgeheven. Eerder vandaag gold daar de weerwaarschuwing vanwege onweersbuien, veel regen in korte tijd en zware windstoten. Dat geldt nu nog in het noorden en oosten van het land. En de NS roept vandaag op om je afval vandaag niet weg te gooien in de trein. Er is namelijk een landelijke staking van schoonmakers en ook een deel van de treinschoonmakers doet daaraan mee. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Mandy van der Plas.
9: In het westen van het land staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is hier dicht en dit kost je al snel 30 minuten. Verder staat er file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht bijna 10 minuten vertraging.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

Met Cilia Rombly, Hemel en Aarde op Radio West. 8 over 4, precies. Tot 7 uur vanavond, West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius, een heel goede middag. Tussen de buitjes door, af en toe prikt de zon er dan weer doorheen. Het is bijzonder weer, het is Hollandse zomer, dat kun je gerust wel zo zeggen. Met die prachtig mooie bloemkoolwolken tegen een strak blauwe lucht zo af en toe. Nou, ik kan daarvan genieten, de warmte die zijn we kwijt. Heel veel mensen vinden dat niet zo erg en ik zelf ook niet hoor, daar niet van. Nee hoor, gaatje van 23, heerlijk. Nou, maar het is wel koeler dan dat geloof ik vandaag, dat maakt niet uit. Na jaren is het dan eindelijk zover. Reptielenzoo Serpo die kan haar deuren openen voor het publiek. Serpo moest in 2009 in Delft haar deuren sluiten. En de eigenaar, Walter Getrooyer, die besloot om zijn zoo te verhuizen naar Rijswijk. Nou ja, en in die tijd is hij al die tijd bezig geweest met vergunningen om uiteindelijk dus een dierentuin te mogen zijn. Er komt nogal wat bekijken. Maar het is dus nu gelukt en wij spraken met hem. Dat hoor je zo meteen. In ons spel De Tijdmachine neem ik je natuurlijk mee terug in de tijd aan het einde van de week. En dat is al morgen de finale van het spel met een prachtig mooie hoofdprijs. De Nationale Keuze cadeaukaart te waarde van 100 euro. Daarvoor moet je wel eerst een voorronde overleven, dus 3 vragen goed beantwoorden. En dan maak je kans op die finale. En wie weet ga jij er aan het eind van de week met die mooie prijs vandoor. En voor de rest deze middag gaan we kijken bij Maarten van der Weijden. Hij zwemt bij ons in de regio. Hij maakt een tocht van maar liefst 270 kilometer. En dat doet hij allemaal om geld in te zamelen. Voor onderzoek naar methodes om de gevolgen van kankerbehandelingen bij kinderen te verzachten. Want het is één ding om kanker te hebben, een behandeling te ondergaan. Maar ja, daarna komt er ook nog heel wat bij kijken. Nou, daar doet hij het allemaal voor. Hij ligt al uren, al dagen in het water. Gisteren moest hij opgeven. Althans, gisteren heeft hij niet gezwommen, zo moet ik het zeggen, want hij was ziek. Nou, vandaag is hij toch weer het water ingegaan. En hij loopt zowaar een klein beetje voor op zijn eigen schema. Dus nou, we gaan het merken. En voor de rest nog heel veel leuke, interessante dingen vandaag in West komt thuis. Laat de radio gewoon lekker aanstaan. Hoef je niets te missen. Bijvoorbeeld Made in Holland at 6, dadelijk tussen 6 en 7. Als je het leuk vindt om een plaatje aan te vragen daarvoor, hè? Muziek gemaakt op eigen grond. Bas@omroepwest.nl

0: Stevie Nicks, Kenny Loggins op Radio West. Whenever I call you friend. Nou, hier naast me staat ook een friend, hoor. Friend van de show, Dennis Vansree. Hello. Wacht even. Dennis komt thuis. Ja, het is 14 over 4. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want we gaan het hebben over reptielenzoo Serpo. Want dan jagen, dan is het eindelijk zover. Ze kunnen hun deurtjes openen voor het publiek. In 2009 moesten ze de deuren sluiten. Dat was in Delft. En de eigenaar, Walter Getreuer, die besloot zijn zoo te verhuizen naar Rijswijk. Hè. In feite heeft hij daarmee dus een dierentuin opgestart. Maar er komt nogal wat bij kijken. Al die tijd was er nog geen vergunning. Tot nu. Dus de vlag is uit, denk ik.
1: Daar. Absoluut. Ja, ze zijn daar bijzonder in hun nopjes. En ja, het ziet er ook al echt uit als een dierentuin. Allerlei van die terrariums en krokodillen heb ik gezien. Slangen. Hoe noem je dat?
0: Bezoekerscentrum erbij. Ja, waarschijnlijk ook allerlei dingen waar je wat kan leren. Educatieve toestanden.
1: Ja, klopt.
0: Hoort er allemaal bij ook, hè, vandaag de dag.
1: Ja, ja, dat moet nog wel verder worden ingericht, hoor. Met de kassa's en zo en de naambordjes. Dat is nog heel veel werk. En nou ja, dat gaat ook nog wel even duren voordat ze daar klaar zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook echt een project van de lange adem. Ze zijn in 2009 vertrokken uit Delft. Toen zaten ze daar in die spoorzone. Nou ja, je weet, dat is helemaal vernieuwd daar. Met dat nieuwe stadhuis. En Serpo moest toen vertrekken. Eerst hebben ze geprobeerd om in Berkel in Roderijzen een locatie te starten.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet gelukt. Ze zijn in al die tijd wel een dierenopvang gebleven. Het was geen dierentuin zoals je kent van vroeger. Hè. Je kon je kinderfeestjes daar vieren bij Serpo in Delft. Nou, dat is al die jaren niet meer mogelijk geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Tot nu dus. Ze hebben een dierentuinvergunning. En daar is Walter heel erg blij mee.
2: Ja, uiteraard met heel veel opluchting tot het gelukt is. Maar het hele blijde gevoel moet nog even in te halen. Maar dat begint steeds meer te komen. Ook over de enthousiaste reacties die we nou ontvangen naar het uitgeven van het persbericht. Dat is echt overweldigend en zeer bemoedigend. Ik ben ooit in 2015 begonnen met het invullen van het vraagformulier op de site van de RVO, van een nieuwe dierentuin. En er zijn heel veel documenten heen en weer gegaan. En nou, uiteindelijk, nu na 11 jaar, is het dan klaar.
0: Ongelooflijke bak geduld hebben ze moeten hebben daar zo. En gelukkig dan dat ze met die opvang natuurlijk de boel ook draaiend konden houden. De expertise konden laten flowen natuurlijk voor al die bijzondere dieren. En bijzondere dieren zitten daar natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Toen jij daar zo naar binnen wandelde, zo nog helemaal vrij en onverveerd om het zo te zeggen. Welk dier maakt op jou de meeste indruk?
1: Ik vroeg het al bij Esther, dat is de dochter van Walter. Die zit ook daar in het bedrijf van waar zitten de spinnen. Dan blijf ik daar het verste vandaan,
0: want jij bent
1: daar hoor ik helemaal niet van.
0: Okay.
1: Ik weet nog wel dat mijn moeder, die had een keer een spin in huis. En toen heeft ze de beste auto die voorbij kwam, heeft ze gestopt. Van, jij stapt nu uit en je haalt dat beest uit de keuken. Want mijn zoon durft het niet.
0: Zo.
1: En nou ja, dus die waren er gelukkig niet. Die zaten in quarantaine.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zat bijvoorbeeld een gifgroene slang. Echt zo groen als Kermit de Kikker.
0: Ja.
1: En dat was ook de slang die Walter bedoelde. Dat is ook een dier dat op hem heel veel indruk heeft gemaakt.
2: Reptielen zijn dieren die enorm tot de verbeelding spreken, bij wat voor cultuur dan ook. Je komt ze tegen in bijgeloof, religie, spreekwoorden, maar overal. Dus ik vind het biologisch gezien heel interessante dieren, maar ook met alle verhalen eromheen. Dan is het op dit moment de groene mamba. Die was ooit ontsnapt in Tilburg. We hebben een speciale hond die opgeleid is op het zoeken naar slangen, Murdoch. En die heeft die slang gevonden. Kijk, en dat is dus leuk, maar ook heel zinvol. Want je wilt in ieder geval ergens een zwaargiftige slang ergens rondzwerft in een woonhuis. Los.
0: Ja, die Murdoch die had goed werk gedaan door die slang te vinden.
1: Die heb ik ook nog gezien.
0: Ja?
1: Die honden die lopen daar dus. Niet tussen die beesten hoor, maar die werden uitgelaten.
0: Mm-hmm.
1: Want het is dus ook nog steeds een opvang. Hè? Dus als je een reptiel ergens tegenkomt, kun je Serpo bellen en die komen hem dan ophalen.
0: Ja, die gaan er dan voor zorgen. Want ja, zo'n groene mamba die hoort niet in Nederland. En zeker niet. Je mag hem ook niet houden. Hè? Dat mag gewoon niet volgens mij.
1: Nee.
0: Het zijn van die exotische dieren die op een lijst staan die niet mogen.
1: Ja, hij is zeer giftig.
0: Ja, precies. Daar moet je niet mee, dollen.
1: Nee.
0: Nee.
1: En,
0: maar wel mooi.
1: Ja, absoluut. En nou ja, de vlag die hangt inmiddels uit in Serpo. En ze gaan in het late najaar open.
0: Mm-hmm.
1: Dus voorbij de herfstvakantie. Dan hebben ze alles ingericht. Ze zijn al volop bezig. Want je ziet allemaal van die bakken. En het is goed verlicht. En er lopen van die bruggetjes over het water waar dan de schildpadden in zitten en de krokodillen. Dus het is allemaal helemaal klaar. Er moet er nog een finishing touch gebeuren en dan kun je daar naartoe.
0: Ja, maar geweldig. En een felicitatie waard. Dennis, dankjewel, hè.
1: Oké.

0: Miles Smith, Wait For You.
1: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
2: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
3: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
2: Ja, ik begrijp het.
3: Nou, ik niet.
2: Nee.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
5: Dit is Radio West, Zuid-Holland.
0: Muziek van Simply Red uit die jaren 80. Holding Back the Years op Radio West.

Simply Red, Holding Back the Years op Radio West. Zometeen is het 16:30. En dan krijgen we het nieuws met Lotte Dekker hier in de studio. Tijd voor nog een ouwtje. Manfred Mann.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Het is 1:05. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws bij mij in de studio Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Maarten van der Weijden nadert onze regio. De Olympisch zwemkampioen doet deze week een 22-stedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij loopt nu een uur voor op schema. Als het goed is, komt hij rond 16:45 Schoonhoven binnen zwemmen.
4: Ja, en dat kun je ook hier horen.
5: Absoluut. Gisteren moest Van der Weijden zijn tocht een dag staken vanwege buikklachten, maar hij zegt dat hij zich nu weer goed voelt. Bij de brandweerkazerne in Voorhout is eerder deze week ingebroken, schrijft de Bollestreek Omroep. Inbrekers sloegen een ruit bij het rolluik in en kwamen zo de kazerne binnen. Volgens de brandweer is er veel schade, maar er is niks gestolen. In het hele land werd de afgelopen tijd al meerdere keren ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zouden uit zijn op speciaal redgereedschap. Maar als dat wordt gestolen, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. En een oproep van de NS aan treinreizigers vandaag. Ze vragen of ze hun afval mee willen nemen uit de trein en het dus niet in de trein weg te gooien. Er is vandaag een landelijke staking van schoonmakers. En daaraan doet ook een deel van de mensen die treinen schoonmaken mee. De staking vandaag is georganiseerd door vakbond FNV. En dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn over plannen om werknemers minder lang door te betalen als ze ziek zijn.
4: Ik hou toch mijn hart vast over hoe die treinen er vanavond uitzien, Lotte.
5: Ja, ik zo, ook. Nou, die prullenbakjes zijn al niet zo heel groot.
4: Nee. En heel veel mensen die hebben daar volkomen lak aan, om het netjes te zeggen. Dus sterkte ermee daar allemaal. Het weer natuurlijk met onze vriend van de show, Jordi Bloem. Jordi.
6: Hallo Bas. Dat wisselvallige weer, dat zomerweer van dit moment, dat houdt nog wel even aan. Maar er komt ook weer wat meer zomerweer aan. Vanavond en komende nacht valt er nog af en toe een bui. Er zijn ook opklaringen. Later vannacht is het ongeveer 14 graden in de regio met afnemende wind. En morgen niet al te veel wind meer dan uit het noordwesten. Ja, dan wordt er wel relatief koele lucht aangevoerd. Het wordt 20, hooguit 21 graden. En ook morgen is een onbestendige dag met soms zon, stapelwolken en af en toe zon en ook nog wel enkele buien. Misschien in de ochtend nog met een klap onweer. Morgenavond, dan wordt het op de meeste plaatsen wel tijdelijk droog. Daarna kan er opnieuw een enkele bui passeren zaterdagochtend. Maar in de middag is het dan weer droog. Bij 19 graden zaterdagmiddag en meer ruimte voor de zon. Zondag ook geregeld tot vaak zon. 20 of 21 graden in onze regio. En dan volgende week wordt het warmer. Rond het midden van de week 26 graden. Eerst lijkt het droog te blijven. Zondag en maandag, dat zijn de mooiste dagen. Vanaf dinsdag kan er ook af en toe een regen- of onweersbui passeren.
4: Zo, 26 graden. Nou, de zomer is nog niet voorbij, kunnen we wel zeggen. Maar de files zijn ook nog niet voorbij, hè? Mandy van der Plas, goedemiddag.
7: Hi Bas, goedemiddag. Hoi. Ja, ik zit hier niet voor niks inderdaad. Er zijn vooral twee heel hardnekkige files, kan ik wel zeggen. Mm-hmm. De A4 Den Haag richting Amsterdam, daar heb je ruim een uur vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar staat namelijk een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht en je hebt ongeveer een uur extra reistijd. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is het, ja, bal bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de parallelrijbaan dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, daar rijdt het langzaam bij Moordrecht. 10 minuten oponthoud daar. En ook de andere kant op die A20, van Gouda naar hoek van Holland, staat file. Bij Rotterdam-Delshaven is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
4: Dankjewel Mandy en tot straks weer.
7: Tot zo weer.
5: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Jo.
8: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West. Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Lekker liedje hoor, van Jurk. Ik zou zo graag.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is weer tijd voor ons spel, de tijdmachine. Ga je met me mee in onze tijdmachine? We reizen terug. Drie vragen worden op jou afgevuurd. Ja, en dan moet je ze goed beantwoorden. Eén vraag goed is al een bescheiden prijs. Drie vragen goed, kans op de hoofdprijs als je de finale weet te behalen. En dat is morgenmiddag ook zo rond deze tijd. Die hoofdprijs, de nationale keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Altijd mooi natuurlijk. Maar het spelen van het spel aan zich is ook leuk. Testen gewoon jouw kennis van vroeger. En de vragen zijn over het algemeen natuurlijk niet super moeilijk. Dus dat valt ook wel weer mee. Doe je mee met de tijdmachine 070-390-5454. 070-390-5454. Dan ga ik ondertussen een prachtig mooie plaat draaien. Uit 1991 van Mark Cohn, weet je nog? Cher heeft hem ook gezongen, maar dit is het origineel. En daarom ook mooier.

0: Marcone, Walking in Memphis. Het is ook alweer 35 jaar geleden dat deze plaat regelmatig op de radio te horen was en ook een bescheiden hit is geworden. Later nog een keer opnieuw gedaan door zangeres Cher, maar dit was dus het origineel.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, 35 jaar geleden. Waar gaat de tijdmachine ons brengen? Dat gaan we zo meteen vanzelf wel merken. Aan de telefoon heb ik Marco van den Berg uit Den Haag. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt hem op de speaker staan en je kan hem beter even een beetje in de hand nemen, want je bent heel slecht te verstaan nu.
2: Nou, ik heb hem gewoon, ik ga
0: de speaker af. Zo is beter, ja, zo was het goed. Marco, die plaat van Marcone, mooie platen, of vind je die van Cher beter?
2: Ja, nee, het origineel vind ik mooier, denk ik, ja.
0: Oké, nou, hartstikke goed. In onze tijdmachine, ben je er wel eens ingestapt al?
2: Nee, nog nooit.
0: Oh, nou, dan gaan we het maar eens proberen, vind je niet?
2: Vind ik een goed idee.
0: Loop met me mee naar buiten, daar staat hij. Op de stoep, inmiddels staat hij een beetje te shinen in de zon. Want bij mij hier schijnt de zon, ik weet niet hoe het bij jou is.
2: Nou, straks is Scheveningen en het zonnetje die piept naar binnen.
0: Ah, piept naar binnen. Nou kijk, dat is hartstikke mooi nieuws natuurlijk. Voorzichtig op het trapje naar boven, Marco. Dan mag je in het linkerstoeltje gaan zitten en een gordeltje om. En als je zover bent, mag je een klap geven op de gele knop.
2: Nou, ik zit.
0: Ja. Knop. Ja hoor, hartstikke goed Marco. Nou, daar gaan we. We doen de deuren dicht voor de veiligheid natuurlijk.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien, de lampen gaan knipperen. Waar komen we uit in onze tijdmachine?
1: 1, 9, 8, 6.
0: We gaan precies 40 jaar terug in de tijd naar 1986. Marco, ja, jij nog een bijzondere herinnering aan dat jaar?
2: Ik word volgend jaar 60, dus ja, dat is wel mijn muziek hoor.
0: ja.
2: Dat is echt wel mijn periode, zeg maar.
0: Dat snap ik. En woonde jij in die tijd ook in Den Haag?
2: Ja.
0: Ja, dan heb je natuurlijk de Haagse Piratenradio natuurlijk helemaal meegemaakt,
2: zeker.
0: Hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Met
2: ja.
0: Natuurlijk allemaal Italo's ook op de radio. En,
2: Ja, oude disco's, zeker, ja, zeker.
0: Precies.
2: Ja,
0: en
2: die,
0: leuk.
2: En die leuke reclames, zeker, ja.
0: Ja, mooie tijd. Ja, 1986, 40 jaar geleden inmiddels. Nou, laten we eens even kijken wat de vragen zijn die de tijdmachine hier op het beeldscherm heeft getoverd. Tjo, dit is ook alweer uit 86, joh. Take My Breath Away van Berlin. Van die film, weet je nog? Top Gun, tuurlijk. Marco, de eerste vraag, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Veronica begint in 1986 met het uitzenden van een vernieuwende Amerikaanse politieserie. Don Johnson speelt Sonny Crockett en Philip Michael Thomas is zijn politiepartner Rico Stubbs. Hoe heet die reeks?
2: Ah, dat weet je. Miami Vice.
0: Ja, dat vergeten we natuurlijk nooit meer, hè? Nou, absoluut. De tweede vraag. Nederland is het eerste land ter wereld dat dit fenomeen in de wet regelt. Wat voor soort recreatie is sinds 1986 toegestaan in Nederland op iedere plek die daarvoor door de gemeente is aangewezen of die daar redelijkerwijs voor geschikt is? Wat voor soort recreatie?
2: Is dat naaktrecreatie?
0: Zo, Marco, de derde vraag. En de jury staat hier langzaam aan te dansen op de tafel en dat is een goed teken, hè? De derde.
2: Zeker.
0: Ja, zeker. Welke energieke Amerikaanse zangeres scoort in 86 een hit met het nummer Typical Mill? Nou, dat weet jij. Typical Mill. We draaien hem vaak. Nou ja. Marco, hou je vast. Daar zo. Hoeveel heb je er goed?
1: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja, je hebt er drie goed. Natuurlijk.
2: Klopt.
0: Ja hoor. Marco, goed gedaan. Daarmee maak je ook kans op het spelen van de finale. Dus hou je telefoon in de gaten morgenmiddag rond 5:10. Dan speel ik die finale. En ja, voor je het weet ben je door de dobbelsteen ingelood. En maak je kans op die nationale cadeaukaart. En die is 100 gulden, euro, moet je mij horen, 100 gulden waard. 100 euro waard.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, daarom. Nou, prima. En je krijgt nu ook voor het spelen van deze voorronde en het sowieso minstens één vraag goed beantwoorden, een waardebon ter waarde van 50 euro te besteden bij Pluto Sport. Dat is een sportwinkel, een webwinkel.
2: Nou, fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Marco, gefeliciteerd. En wie weet word je door de dobbelsteen uitverkozen. Spreek ik je morgenmiddag.
2: Hey, hartstikke leuk. Dankjewel vast.
0: Joe, hoi.

0: uit 1986. Tina Turner, Typical Male, 1986. Dat was het jaartal waar ik samen met Marco van den Berg uit Den Haag naar terugreisde met onze tijdmachine. En hij sleepte gewoon 3 van de 3 goede antwoorden in de wacht. En misschien staat hij zelfs al in de finale voor morgen. We gaan het allemaal meemaken. Zometeen hier de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En natuurlijk de internationale en nationale zaken die spelen in het nieuws. Je hoort het zometeen.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
3: Ja, in Delft dus ook.
2: In Delft ook.
3: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
2: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
3: Ja. Je gaat er vandoor.
2: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
3: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
2: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan 1 nacht niet.
3: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
4: Sorry. Ja, je... Ik wist niet dat ik al open stond.
5: Ja. Okay. Tot... Gaat het, Bob?
4: Jezus, zijn we dicht, jongens.
3: Ik zet ze echt op ongeluk de verkeerde schuim open. Dat is echt geen grap.
2: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
3: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
6: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Ja.
1: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio
7: West. Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Hey Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Olympisch en wereldkampioen open waterzwemmen Maarten van der Weijden is bezig met een tocht 270 kilometer lang. Allemaal voor het goede doel natuurlijk, om een hoop geld op te halen. Straks ga ik schakelen met mijn collega, want die staat daar natuurlijk in de buurt. Nu is het bijna 1:05. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
17: Je hoorde het net al, Maarten van der Weijden zwemt bijna Schoonhoven binnen. De Olympisch zwemkampioen doet deze week een 22-stedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het tijdelijke cameratoezicht bij station Sassenheim wordt met 6 weken verlengd, schrijft de Bollenstreek-omroep. De camera's zijn daar geplaatst na meerdere incidenten rond de parkeergarage daar. Het gaat om diefstal uit auto's, maar ook om diefstal van auto's. Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel ongelukken met de fiets als daar. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Mandy van der Plas van de ANWB weet waar de files staan.
19: Er staan een paar lange files in het westen van het land. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hoflied. Wel is de vertraging nog ruim 30 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Ridderkerk is de parallelrijbaan nog altijd dicht. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook al een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Daar rijdt het langzaam bij Wassenaar Noord en hier is de vertraging een klein kwartier.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
25: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
26: Dus het maken van staal wordt schoner.
27: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar
1: Moet dat dan in Nederland?
2: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
5: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Swing Out Sister op Radio West. Am I the same girl? 5:10. Dit is West Komt Thuis. Het programma duurt tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Het mooiste decorstuk van de musical Soldaat van Oranje. Ze zijn het uit elkaar aan het halen en het gaat vannacht op transport. Wat heb ik het, waar heb ik het dan over? Ja, die oude Dakota natuurlijk, het prachtig mooie vliegtuig. De vleugels die zijn er onder andere van afgehaald en nog wel meer. En dan gaat het terug naar het Aviodroom. Je weet wel, het Luchtvaartmuseum in Lelystad. Want daarvan is het geleend. Nou, zometeen praten we even met de directeur van de musical Soldaat van Oranje. En ja, Maarten van der Weijden, hij is aan het zwemmen, 270 kilometer. Nou heeft hij gisteren het niet kunnen doen, het zwemmen. Dat kwam omdat hij ziek was. Vandaag heeft hij alles weer bij elkaar geraapt, laat ik het zo zeggen. En dat doet hij niet onvoortvarend, om het lelijk uit te drukken. Want, lieve van Sloten, goedemiddag. Jij stond hem op te wachten in Schoonhoven, maar...
1: Ja, daar dacht ik toch goed op tijd te zijn, zo'n half uur van tevoren. Ja. En ik kom daar aan en ik vond het al wat stilletjes. Ik dacht, waar zijn al die mensen nou? Die zullen toch wel ergens langs de kant staan. Dus toch maar even gevraagd. En ik bracht het nog als een soort grapje. Is die al voorbij? Nou, het antwoord was ja. Hij was al een uur geleden voorbij. Dus hij is... En dat was aan de ene kant van Schoonhoven. En dus hij is heel Schoonhoven al voorbij. En ja, hij is nu naar de kant van Ammerstol van Schoonhoven. Hij zwemt door de Lek. En we zijn dus even gaan racen met de auto om hem eigenlijk in te halen. En nu staan we lekker op de Lekdijk en hebben we een mooi zicht op Van der Weijden en zijn gevolg. Hè? Want er zijn ook twee bootjes bij, drie bootjes zelfs, die om hem heen varen. Dus je weet goed waar die zit. En je ziet af en toe inderdaad een arm. Hij heeft een zwart pak aan, dus je ziet een arm zo boven dat water uit spartelen. En het blijkt maar, hij maakt flink tempo.
0: Ja, precies. En hij liep al een uur voor, dus eigenlijk loopt hij naar 2 uur voor. Nou, spreek jou zo meteen. Uitgebreid, lieve, dankjewel. 5:12. Leo Sayer krijgt de tweede kans. Ik start hem voor de tweede keer in. En dat geeft ook allemaal niks natuurlijk. Hè? Gedonder in mijn hart. Thunder in my heart. En zometeen dus lekker schakelen met lieve. Om te kijken hoe het gaat met Maarten van der Weijden.

0: Leo Sayer, Thunder in My Heart. Het is 4:15 op Radio West.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De 45-jarige Maarten van der Weijden startte maandagochtend in zijn woonplaats Vught, dat is in Noord-Brabant, aan zijn langste zwemtocht ooit. Het is de bedoeling dat hij zaterdag, na 22 steden, bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zal eindigen. En ook zwemt hij in de dagen daarvoor langs onder andere Schoonhoven, Ammerstol, Haastrecht en Gouda. Ja, en het is natuurlijk niet toevallig dat Lieve van Sloten daar zo staat. Lieve, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, hij is daar aan het zwemmen. Schoonhoven inmiddels voorbij en op weg naar Ammerstol, hè?
2: Ja, klopt. En ik zie hem eigenlijk steeds beter. We zijn hem iets vooruit gereden. En toen zagen we hem eerst in de verte. Zag je twee van die armpjes in het zwart. Want hij heeft een zwart pak aan. Zag je zo boven het water uitkomen. Met drie boten eromheen. Maar nu zien we hem best wel gewoon scherp. Mm-hmm. En hij zwemt dus door de lek. En de lek heeft een paar van die dammetjes, zeg maar. Ja. Om een beetje de golfslag tegen te houden. Maar er zijn mensen die zijn op die dam gegaan. En helemaal naar het eind gelopen. Waardoor ze hem bijna konden aanraken. Jong. En één iemand is er zelfs bijgesprongen. Die sprong net een klein stukje erbij. Ik denk, die gaat een stuk mee. Ja. Maar die deed echt maar 2 of 3 slagen mee. En die zwom daarna weer terug. Ik denk dat hij gewoon het tempo niet kon volgen.
0: Want ik denk het ook niet.
2: Zwemt zo gestaag door, die Van der Weijden. En hij komt hier, ja, er zijn ook wat mensen langs de kant. Ja, hij verdient een warm applaus.
3: Dat verdient hij zeker, de jongen. Dat is een uniek mens.
2: Ja. Wat maakt hem zo'n uniek mens?
3: Nou, wie presteert dit? Dat is niemand.
2: Nee.
3: 22 steden, 200 en weet ik veel kilometer. Dat is haast niet te doen. Ik ben zelf in mijn leven zwemonderwijzer geweest. Dus ik weet alles zo'n beetje van zwemmen af. Maar wat deze man presteert, dat is bovennatuurlijk.
2: Zwemt hij hard ook?
3: Hij zwemt heel hard, want hij legt een heel stuk voor op zijn schema.
2: Ja. Ja. En als u zwemonderwijzer bent, dan weet u hoe moeilijk dat is om hard te zwemmen.
3: Dat is heel erg moeilijk. Ik heb zelf deze rivier vaak bedwongen.
2: Oké. Veel golfslag dan?
3: Ja, veel golfslag. Er is nu wel behoorlijk golfslag, ja. Er is ook een stevig windje en dat heeft hij ook nog tegen. En waarschijnlijk is het ook nog opkomend water.
2: Ja, en dan ging er ook nog een grote boot langs. Ja, komt toch een meneer...
3: Als hij terugkomt, dan heeft hij waarschijnlijk stilstandwater.
2: Ja.
3: Dus het is moeilijk nou.
2: Even naar de meneer naast u. U komt met de fiets ook aangesneld. Toch ook maar een glimp opvangen van hem?
4: Ja, ik was aan het trainen vanmiddag en ik wist dat hij hier langs kwam. Dus ik denk, ik kom uit Gouda.
2: Ja.
4: Dus ik denk, ik ga even kijken naar hem. Ik heb zelf hier 14 keer in die lek gezwommen met de triathlon van Ammerstol 30 jaar geleden.
2: Ik spreek hier met twee ervaren mannen.
4: Ja, maar net wat die meneer zegt, het is niet normaal hoe hard hij zwemt hoor.
2: Ja.
4: Want ik was net in Schoonhoven een half uurtje geleden. Moet je eens kijken wat voor afstand hij nou zwemt, joh. En hij doet alleen maar boskrollen. Dat is zo verschrikkelijk zwaar. Ja, alle respect ervoor. Nou, ook het doel wat hij doet natuurlijk. Dat is uiteraard...
2: Precies. Hebben jullie dan ook nog gedoneerd? Jullie hebben groot respect voor zijn actie?
4: Nee, ik heb nog niet gedoneerd. Dat nog niet. Het is voor mij al 18 miljoen euro opgehaald, geloof ik, voor het Maxima Kinderziekenhuis.
2: Nou, met deze actie nog niet, hoor.
4: Nee, maar in totaliteit.
2: Gaat u nog een stukje verder fietsen naar richting Ammerstol?
4: Ik ga naar Gouda en morgenochtend komt hij bij mijn huis langs. Dus ik wou dan een single waar hij langs komt morgenochtend om 11 uur.
2: Ik zag net iemand, die sprong er ook even in, hè? Ja. Om een stukje mee te fietsen. Of mee te zwaren, zwemmen.
4: Ja, dat zag je.
2: Is dat een idee?
4: Nou, het is 1 meter bij me vandaan morgenochtend. Dus,
2: misschien kijken of u hem mee kan houden.
4: Misschien kan hij nog wel een ontbijtje gebruiken. Ja.
2: Oké, nou, succes morgen. Ja, dank. En terwijl we dit allemaal aan het bespreken zijn, is Van der Weijden al, ik wil niet zeggen uitzicht, maar hij is alweer een flink stuk opgeschoten. En zo vervolgt hij zijn slag richting Ammerstol.
0: Ja, Lieve, nou hartstikke mooi. We spreken elkaar over ongeveer een uurtje weer, want jij blijft er gewoon nog eventjes bij. Want ik kan vertellen dat hij, als hij Ammerstol eenmaal bereikt heeft, dan keert hij om, zwemt hij terug naar Schoonhoven. En dan gaat hij door Schoonhoven zwemmen, door de grachtjes van Schoonhoven. En dan, daarna gaat hij noordelijk. Dus Lieve, dankjewel. Tot straks weer, hè?
2: Ja, tot zo.
0: Yo. Happier van Ed Sheeran is hier zo. Ik vertel je ook nog even. Als je wilt doneren, ga dan eventjes naar www.mvdwfoundation.nl.
5: Walking down 29th and Park.

0: for you.
1: Ed Sheeran, Happier. 6:07. De musical Soldaat van Oranje is inmiddels gestopt. De boel op het voormalig vliegkamp Valkenburg wordt opgeruimd. En de gehuurde theaterhangar die moet weer netjes leeg worden opgeleverd natuurlijk. Het mooiste decorstuk van de musical, die oude Douglas C-47 Dakota... die is geleend van luchtvaartmuseum Aviodroom. Ja, die moet natuurlijk weer op transport naar Lelystad. Mark Kool, mijn collega, hij sprak de directeur Mark de Kruik naast de theaterhangar waar de Dakota gedemonteerd wordt. En de vraag was, hoe kijkt de Kruik daarnaar?
2: Tja, het is wel een beetje het gevoel van dit is nou echt het einde. Het was al onomkeerbaar, maar het feit dat het vandaag op transport gaat geeft ook wel aan, het is klaar, het is over.
3: Ja, want als ik hier even kijk, dan zie ik de romp van de Dakota staan en de vleugels zijn er al afgehaald. Omschrijf eens de situatie hier.
2: Nou ja, dit is niet zomaar even één dagje werk weer geweest. Dit vliegtuig heeft natuurlijk 15 jaar gefunctioneerd als een onderdeel van onze voorstelling. En is een aantal weken geleden hier naartoe getaxied en heel zorgvuldig uit elkaar gehaald. En dat heeft toch een aantal weken gekost om die vleugels op een hele nette manier ook weer af te krijgen.
3: Ja, want hoe gaat dit hele proces nou in zijn werk van dat transport?
2: Nou, het is gehuurd, dus uiteindelijk moet het terug naar Aviodroom in Lelystad. En dat betekent dat het in stukken moet worden vervoerd. Dat gaat vannacht, tussen 4 en 6, gaat het de snelweg op. En dan naar Lelystad, terug naar de partij waarvan we het gehuurd hebben.
3: Nou, ging het ruim 15 jaar geleden, toen dat vliegtuig hier naartoe kwam, naar Katwijk, ging het mis?
2: Ja. Ja, ik lag er een beetje, was een boer met kiespijn bij. Ja, het ging mis inderdaad 15 jaar geleden.
3: Wat gebeurde er toen ook alweer?
2: Dat was ook een nachttransport. Dat was allemaal heel zorgvuldig voorbereid, dachten we met elkaar. Maar uiteindelijk bleek het transport niet rekening gehouden te hebben met een breedte van een brug. Dus die is met een gang van 80 km per uur tegen een brug aangeknald. En dat gaf nogal wat gedoe op de A44.
3: Ja, en dat was een Dakota, die was zwaar beschadigd. Toen moest er een andere Dakota komen.
2: Ja, eerst moest die Dakota natuurlijk van de snelweg af. Die werd hier naartoe gebracht, maar daar konden we helemaal niks mee. Dus vlak voor de start van onze productie moesten we op zoek naar een nieuwe Dakota. En gelukkig dat Aviodroom ons uit de brand heeft geholpen.
3: Ja, en die heeft hier uiteindelijk ruim 15 jaar gestaan. En dat was een groot succes, hè?
2: Het Soldaat van Oranje was een groot succes, inderdaad.
3: Zijn jullie niet bang dat het weer misgaat vannacht?
2: Nou, dat zou wel heel gek zijn. Want volgens mij moet je, als je dat één keer fout hebt gedaan... moet je nog zorgvuldiger zijn en nog beter bekijken... hoe breed en waar langs ga je nou eigenlijk precies. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over.
3: Maar dat was vorig jaar ook goed berekend, hè? Want ik kan nog wel herinneren dat er een meneer voor de camera stond te vertellen... van nou, we hebben het van tevoren allemaal uitgemeten. Transportbedrijf was op de hoogte. Het kon eigenlijk niet misgaan en het ging toch mis.
2: Nou ja, oké. Goed, laten we nou niet het over ons afroepen. Ik ga ervan uit dat het goed komt. Ik hoop niet dat ik morgen om 6 uur het nieuws zie openen... met een gekerste Dakota ergens op een snelweg. Maar ik ga er niet vanuit, eerlijk gezegd.
3: Nog heel even over de voorstelling. U zei al dat het een groot succes was. Hadden jullie dat in het begin ook verwacht dat het zo'n succes zou worden?
2: Nee, helemaal niet. En dat klinkt een beetje onderdanig misschien, maar... We hebben in eerste instantie gedacht 2 jaar. We mochten het ook maar voor 2 jaar huren. Dus eigenlijk de hele productie was ingericht op spelen van 2 jaar. En ja, dat we al vanaf dag 1 zoveel aandacht kregen. Lovende recensies. En daarmee uiteindelijk 16 jaar of bijna 16 jaar hebben kunnen spelen. Dat hadden we niet gedacht.
3: En zo meteen is het voorbij.
2: Het is eigenlijk al voorbij. Ja, het is inderdaad uitzwaaien van het transport. Opruimen van de gehuurde theaterhangar. Het licht uitdoen. En... vooral terugkijken op iets heel bijzonders.
1: Mark Kool, mijn collega, in gesprek met Mark de Kruik, directeur van Soldaat van Oranje. Het toestel gaat dus op transport vannacht. Hopelijk inderdaad gaat het allemaal goed. Zometeen het nieuws hier op Radio West. En daarna de kopstaartplaat onder andere.
0: Je luistert naar West komt thuis.
1: Blijf erbij.
4: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
5: Oh, it's long.
4: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
6: Ja, wij zijn Katwijk.
4: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
5: Hallo, waar is iedereen dan?
4: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een fietsendief die in Den Haag 19 diefstallen pleegde, moet 9 maanden de cel in, schrijft het AD. Hij

0: Of alle patiënten volledig zullen herstellen is nog niet duidelijk. Volgens de organisatie is het waarschijnlijk pas over ongeveer een jaar duidelijk in hoeverre de schade blijvend is. Het tijdelijke cameratoezicht bij station Sassenheim wordt met 6 weken verlengd, schrijft de Bollestreek Omroep. De burgemeester heeft in overleg met het OM besloten dat de camera's bij de parkeergarage nog even blijven staan, omdat de kans op overlast groter wordt geschat in de zomer. Eerder werden de camera's geplaatst na meerdere incidenten rond de parkeergarage. Het gaat onder andere om de diefstal uit auto's, maar ook om de diefstal van auto's. De beelden die met de camera's worden gemaakt blijven in principe maximaal 4 weken bewaard. En slecht nieuws voor wie bang is voor spinnen. De valse wolfspin rukt op. De kans dat je hem thuis tegenkomt is toegenomen, zeker in grote steden. Daar is het vaak warmer dan in meer landelijke gebieden. En de wolfspin houdt van warmte. De meeste spinnen lopen weg als ze worden benaderd, maar de wolfspin valt juist aan als hij denkt dat hij in het nauw komt. Hij kan ook bijten. Dat voelt een beetje als een steek van een wesp. Goed nieuws is wel dat zo'n beet vervelend is, maar voor de meeste mensen niet gevaarlijk.
1: We overleven het dus wel.
0: Als het goed is wel. Ja. Ik vind het niet heel prettig klinken, maar...
1: Nee, nou, inderdaad. De wolfspin dus. Nou, lieve mensen, we gaan het allemaal meemaken. Jordi Bloem met het weer, Jordi.
2: Vanavond en komende nacht valt er nog af en toe een bui. Er zijn ook opklaringen. Later vannacht is het ongeveer 14 graden in de regio met afnemende wind. En morgen niet al te veel wind meer dan uit het noordwesten. Ja, dan wordt er wel relatief koele lucht aangevoerd. Het wordt 20, hooguit 21 graden. En ook morgen is een onbestendige dag met soms zon, stapelwolken en af en toe zon en ook nog wel enkele buien. Misschien in de ochtend nog met een klap onweer. Morgenavond dan wordt het op de meeste plaatsen wel tijdelijk droog. Daarna kan er opnieuw een enkele bui passeren zaterdagochtend. Maar in de middag is het dan weer droog. Bij 19 graden zaterdagmiddag en meer ruimte voor de zon. Zondag ook geregeld tot vaak zon. 20 of 21 graden in onze regio. En dan volgende week wordt het warmer. Rond het midden van de week 26 graden. Eerst lijkt het droog te blijven. Zondag en maandag, dat zijn de mooiste dagen. Vanaf dinsdag kan er ook af en toe een regen- of onweersbui passeren.
1: Mandy van der Plas bij de ANWB. Waar rijden we langzaam of waar staan we stil?
3: Vooral op de A4 rijdt het langzaam, van Amsterdam naar Den Haag. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Wel heb je hier nog 3 kwartier vertraging en daardoor rijdt het ook langzaam de andere kant op. Daar staat nu een kijkersfile. Op de A4 richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet nu zo'n 20 minuten oponthoud. Veel mensen rijden ook om voor die file en daardoor is het ook iets drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar een kwartier oponthoud. En ook nog een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is de vertraging bij knooppunt Ridderkerk zo'n 10 minuten.
1: Dankjewel, tot straks weer.
3: Tot zo.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Even goed op het knopje drukken. Ja hoor.

0: Carly Simon, You're So Vain op Radio West. In dat achtergrondkoor hoorde je Mick Jagger ook nog een moppie meezingen natuurlijk. 6:08. Het Kunstmuseum Den Haag is de komende dagen ook te vinden op Lowlands in Biddinghuizen. Het hele weekend is hier namelijk de wereldpremière van Chasing the Dot. De Haagse beeldend kunstenaar Philip Vermeulen laat met behulp van licht en geluid vormen zien die het brein wel registreert, maar die vormen die zijn er eigenlijk niet. Nou, mijn collega Rob Vlastuin, die was erbij.
1: Lichtflitsen, geluid en kleuren. En toch zien bezoekers meer dan er werkelijk te zien is. Chasing the Dot van Philip Vermeulen beleeft op Lowlands zijn première. Een kunstwerk dat niet aan de muur hangt, maar waar je instapt.
2: Echt heel indrukwekkend, Chasing the Dot. Ik denk met niks te vergelijken. Echt een belevenis. En ik denk, als je het hebt gezien, dan zul je het ook nooit meer vergeten.
1: In de grote doom wordt hard geflitst. Licht en geluid beïnvloeden elkaar. En door die razendsnelle prikkels ontstaan volgens Vermeulen beelden die er feitelijk niet zijn.
3: Dan gaat het flitsen zo precies en zo snel dat je ook vormen gaat zien. Dus je gaat daar standtepé van hallucineren. Dus je ziet allerlei vormen die er niet zijn. Je gaat eigenlijk als het ware dagdromen.
1: Een van die vormen is die stip uit de titel. Bezoekers blijven hem zien en zoeken, ook al is hij nergens werkelijk aanwezig.
4: Die dot zie je de hele tijd, maar die verdwijnt ook weer. Het smelt weer in de kleuren, in het licht. En je blijft toch elke keer weer naar zoeken.
1: Ook directeur Margriet Schavenmaker van het Kunstmuseum Den Haag is meteen gegrepen door het werk.
5: Je ziet dus ook elke keer een stip, hè? En die probeer je met je hersens te volgen. Wat gebeurt daar nou, toch? En ik blijf dan naar die stip zoeken.
1: Vermeulen noemt het zelf een tocht langs de grenzen van onze zintuigen. Daarbij probeert hij kijken en luisteren met elkaar te vermengen.
3: Licht wordt geluid en geluid wordt licht. En het is ook een exercitie in kijken met je oren en luisteren met je ogen.
0: Al dus beeldend kunstenaar Philip Vermeulen. Goed nieuws voor wie geen tickets voor Lowlands heeft, maar die dat toch wel wil zien. Een kleinere versie van Chasing the Dot is vanaf 10 oktober te zien bij Kunstmuseum hier in Den Haag. Muziek van John Legend, dit is Safe Room.

0: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik ook?
1: Wim Kan.
2: Ja? Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandessen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: is best wel een tranentrekker, hè? Deze van Guus Meeuwis, zo ver weg. Nou, ruimte voor tranentrekkers straks ook.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, ik heb al een hoop verzoeken binnengekregen. Maar je kunt het nog proberen, een e-mailtje sturen. bas@omroepwest.nl. Voor de Made in Holland at 6. Muziek louter van eigen bodem, van Nederlandse bodem. Dat wil niet zeggen alleen maar Nederlandstalig, nee hoor. Maar het moet wel gemaakt zijn binnen onze landsgrenzen.
1: De kopstaartplaat.
0: Maar zover is het nog niet, want we hebben natuurlijk nog die mooie kopstaartplaat. Gisteren hadden we Eurodisco van de bovenste plank. Italo vind ik het ook wel een beetje. Zanger Fancy, het is een Duitser. Hij is op hoge leeftijd inmiddels, maar hij treedt nog steeds op. Want toevallig heeft Jorinda de man zien optreden een paar weken geleden in Duitsland. Het liedje Flames of Love, dat was de kopstaartplaat van gisteren. Nou, daarom zoeken we een plaat die begint met het woord love of een goede vertaling. En dat heb ik geweten. Carla, ze zegt, hey Bas, ik kies als kopstaartplaat Gerard Joling met liefde op het eerste gezicht. Trouwens ook een leuke plaat voor de van eigen bodem, zoals zij dat dan noemt. Dankjewel, Carla. Martin Mulder, hij schrijft, ik blijf weer in het thema, het Nederlandse thema, en wel liefdesliedjes van Jazzpolitie. Dankjewel, Martin. Piet van der Poel, hij schrijft, je zult begrijpen dat ik met de zoekopdracht Love natuurlijk al heel snel uitkom bij Gary Moore met Love Can Make a Fool of You. Een prachtig nummer. Maar ja, een klein nadeel misschien, het duurt 6,5 minuut. En dan snap je het wel. Daarom schrijft hij, ben ik verder gaan zoeken en dan kom ik al gauw bij Love Thing van ZZ Top. Een paar dagen geleden ontvingen we het trieste nieuws dat Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is overleden. Hij werd 77 jaar. Beard was sinds 1969 de drummer van de band en, ironisch genoeg, de enige van het klassieke trio zonder lange baard. ZZ Top heeft inmiddels aangekondigd door te gaan, zoals Frank Beard dat zelf gewild zou hebben. En als eerbetoon aan deze markante drummer stel ik daarom Love Thing van ZZ Top voor als nieuwe kopstaartplaat. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Sam van der Meulen, hij schrijft, voor de kopstaartplaat van vandaag duik ik weer eens in de hoek van de Franse titels. En hopelijk wordt deze goed gerekend, namelijk L'amour toujours van Gigi D'Agostino. De officiële versie van het gelijknamige album dat begin deze eeuw in de hitlijsten binnenkwam duurde maar liefst 7 minuten en vind ik persoonlijk de beste, omdat die ook begint met het originele stemgeluid van Gigi D'Agostino. Jammer genoeg is de versie die op Spotify als albumversie wordt gepresenteerd, ondanks dezelfde lengte, een compleet andere versie. Dus ik ben blij dat ik het originele album nog op een stickje heb als MP3. Met de groetjes van Sam. Sam, dank je wel, hè. Jan Keizer, hij schrijft, hey Bas, ik ga op de donderdagse tour, namelijk Nederlands product. Een artiest die je misschien niet van mij verwacht, maar ik hou ook heel veel van, ik hou van heel veel verschillende muziek, zo schrijft hij het. Gerard Joling, Love is in your eyes. Hey, dat is de tweede Gerard Joling van de middag. Ik heb een mooie foto, zo schrijft hij, van Henneke op mijn laptop en op mijn telefoon. En ook nog eentje op de salontafel, waar ze zo lief kijkt. En ik zie de liefde in haar pretoogjes. De groetjes van Jan. En voor je het nog niet wist, Henneke is de vrouw van Jan. En die is kort geleden overleden, 8 weken geleden. Dankjewel, Jan. Ben Mol, hij schrijft, Hadi Bas, volgens mij is jouw mailbox ontploft met titels die met Love beginnen. Om er eens wat te noemen, Love Over Gold van Dire Straits, Love van Prince, Dua Lipa met Love Again. Nou, zomaar wat titels die bij Ben opborrelen. De keuze is gevallen op Ellie Goulding. Zij zingt de soundtrack voor de film 50 Shades of Grey uit 2015. De titel luistert naar de naam Love Me Like You Do. En als ik goed naar de tekst luister, gebeurt er wel het een en ander, als je begrijpt wat ik bedoel. Een schitterend nummer met een muzikale groet van Ben Mol. Dank je wel weer, Ben. En dan gaan we naar Kees Pronk van op Scheveningen. Die schrijft, voor de kopstaartplaat kom ik met het voor mij onbekende nummer Love You Inside Out van Bee Gees. En ook in dit nummer wordt Barry weer flink geknepen, maar is daarom niet minder goed. Kijk Kees, zo werkt dat. Dank je wel. Tilly Vertuin schrijft, ha lieve Bas, ik heb weer Love voor de donderdag, keus genoeg. Ik ga niet voor het Engels, ik ga ook niet voor Duits, Spaans of Frans. Nee, ik ga voor het Italiaans. Amore mio van DJ Heinz. Verandering van spijs doet eten. Dankjewel Tilly. Geer Slootweg schrijft, hey Bas, voor vandaag heb ik een nummer gekozen van Spouse. Nee, dat zeg ik niet goed, met Sjaus. De band Sjaus voor de kopstaartplaat, hun liedje Love Tonight. Dat is hippe shizzle, Geer. Zo, dan gaan de voetjes van de vloer bij jou daar met Carla samen. Ik zie het al voor me. Romeo Zatloe, hij schrijft, hey Bas, hier ben ik weer. Na een tijdje afwezig te zijn geweest, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Share, love and understanding. Deze dame heeft verder geen nadere introductie nodig natuurlijk. Hè. Een oude bekende. Dankjewel, Romeo. En Veronique Jansen, tot slot. Ze schrijft, hey Bas, ik doe weer eens mee met dat rondje kopstaartplaat. En ik stel voor vandaag voor... Love Like Blood van Killing Joke. Blijft toch ook een heerlijk nummer, hè? Zo schrijft ze. Groetjes voor straks en eet smakelijk alvast. Nou, dat gaat allemaal wel lukken, denk ik, Veronique. De kopstaartplaat van vandaag. Een interessante natuurlijk voor morgen, hè? Want dan zoeken we het woord blood, bloed. Mocht je iets weten, een plaat die met bloed begint. Bas@omroepwest.nl. Dit is Killing Joke, de kopstaartplaat van vandaag.

0: Kopstartplaat van vandaag, Killing Joke, Love Like Blood. Dat betekent dat we vanmorgen een plaatje zoeken dat begint met het woord blood. Of een vertaling van het woord blood. Bloed is dat dus natuurlijk, hè? Bas Apenstaart, omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6.
0: Zelfde e-mailadres om een plaatje aan te vragen voor het volgende uur. En ik kan je vertellen, het zit wel heel vol al. Maar ja, je mag het altijd proberen natuurlijk, hè? Het nieuws uit binnen- en buitenland komt eraan. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt komt er ook aan. Dus blijf lekker bij Radio West.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: Het is 6 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Je krijgt ze van Lotte Dekker.
11: Maarten van der Weijden zwemt in onze regio. De zwemmer heeft er flink de vaart in. Hij ligt zo'n 1,5 uur voor op schema. De Olympisch zwemkampioen doet deze week een 22-stedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Een fietsendief die in Den Haag 19 diefstallen pleegde, moet 9 maanden de cel in, schrijft het AD. Hij glipte grotere fietsenstallingen binnen, zoals bij de ministeries op de Rijnstraat en bij station Den Haag-Holland Spoor. En Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel ongelukken als daar. Om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen van de ANWB, Mandy van der Plas.
1: In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam een kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium.
18: Laat het groeien.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Deze plaat was voorgedragen door Carla Slootweg. Voor de kopstaartplaat is het niet geworden, maar natuurlijk wel een aardige suggestie om te draaien. In dit programma tussen 6 en 7.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, want dan draai ik alleen maar muziek gemaakt hier op een Nederlandse bodem.

Zo, nou, daar is geen woord Spaans bij. Liefde op het eerste gezicht. Gerard Joling, de eerste plaat aangevraagd door Carla. Goedenavond, West komt thuis. Tot 7 uur vanavond. Het is op dit moment Made in Holland at Six. Muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Nou, ik heb een hoop verzoeken van jullie binnengekregen. Ik ga mijn best doen. Kan niet beloven dat het allemaal gaat lukken. Dadelijk doen we ook nog het spelletje in zijn achteruit. En dat is een hele bekende plaat. Een plaat, een beetje van nu. Well, niet per se van nu, maar van een paar jaar geleden. En ze timmeren behoorlijk aan de weg. Dat kun je wel zeggen. Nou, meer zeg ik er niet over. Dat hoor je dadelijk allemaal wel. Dadelijk ook nog even flitsen met Lieve van Sloten. Want die is nog steeds langs het water ergens te vinden om te kijken hoe het gaat met Maarten van der Weijden. Die natuurlijk met zijn enorme zwemtocht bezig is om geld in te zamelen. Om de gevolgen van kankeronderzoek en kankerbehandeling voor kinderen te kunnen mitigeren, met een mooi woord. Die gevolgen die zijn vaak heel ingrijpend, hè, voor kinderen. En er is een hoop geld nodig om die gevolgen juist van die kankerbehandelingen, om die een beetje voor kinderen prettig te maken. Nou, daar is hij voor aan het zwemmen. Hij doet enorm zijn best. Het is natuurlijk een bijzondere prestatie. Maarten van der Weijden. Zometeen, die zwemtocht, dat komt zometeen. Nou goed, eerst een verzoekje. Draaien we er nog even doorheen. Ja, mooi hoor. Leuk dat hij aangevraagd is. Ik vind het ook een fijn plaatje. Het is uit de jaren 80 van de band Cadans. Ruurt van Dam kwam ermee. Of ik hem wilde draaien. Ja, maar natuurlijk. Het mooie liedje De Wind.

0: Cadans en de Wind op Radio West, aangevraagd door Ruurt van Dam. Sorry, Ruurt. Ja, 17:15. West komt thuis. Mooi tijdstip om eens even te schakelen met Liewe van Sloten. Die staat nog steeds naar het water te kijken. En daar zwemt dan iemand, hè? Maarten van der Weijden, ja. Die is bezig met die enorm lange zwemtocht. 270 kilometer. Nou, goed, de dag van gisteren is er tussen uitgepiept. Dat alles om geld in te zamelen voor dat belangrijke en goede doel. Ja, wat zie jij nu, Liewe? En waar ben je?
1: Ja, ik ben eventjes op wat lastig begaanbaar terrein. Maar dat komt omdat ik loop over een dammetje. En dat dammetje, dat loopt richting de Lek. En daar staan allemaal mensen op. Dus daar ben ik even naartoe onderweg. Want die mensen die wachten natuurlijk Maarten van der Weijden op. En Maarten van der Weijden is inmiddels... Hij loopt ver op schema, heeft tempo er goed in. Heeft ook bovendien wind mee. Ja. Dus dat scheelt allemaal. Maar hij is al Ammerstoel, het keerpunt daar, is hij al gepasseerd. Dus daar is hij al geweest. En hij is nu eigenlijk door de Lek onderweg terug richting Schoonhoven. En dat is het eindstation voor vandaag.
0: Ja.
1: En dan gaat hij morgen... Ik moet echt even opletten trouwens.
0: Ja. Dadelijk ben je weer te laat.
1: Ja. Ja. En dan gaat hij morgen, zwemt hij vanuit Schoonhoven, zwemt hij door de Vlist.
0: Ja.
1: Richting Haastrecht, onder andere, en Gouda. En we hoorden al, hè, een uur geleden was iemand uit Gouda, die was hier even fietsen. En daar kwam hij dan langs zijn huis. Dus het komt allemaal heel dichtbij voor de mensen. Dat merkte ik ook in Ammerstol. Toen waren er heel veel mensen die gewoon even lekker naar buiten waren. Even kijken. En,
0: zo, hoor, de wind waait door de bomen bij jou, joh.
1: Ik heb wel een mooi zicht, want ik kom steeds verder op die dam.
0: Ja.
1: Helemaal, ik loop eigenlijk bijna halverwege de Lek. Loop je zo eigenlijk inderdaad de rivier op.
0: Kan natuurlijk alleen maar omdat het zulk laag water is, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is laag en rustig water. En lekker weer ook. De zon schijnt. Het is goed vertoeven. En nou kom ik eindelijk aan bij deze mensen die ook vol verwachting kijken. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar wachten jullie op, Van der Weijden?
2: Ja, wij wachten op Van der Weijden. Ik zie hem al zwemmen. Dus,
1: Waarom helemaal naar dit punt?
2: Omdat we hier vlakbij wonen.
1: Okay. Dan weet je, dit is het beste punt.
2: Ja. En daarom.
1: En wat vindt u van zijn prestaties?
2: Ja, ik vind het heel knap. Als ik al 10 minuten borstcrawl doe, dan, dan ben ik wel klaar mee, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat vind ik heel knap.
1: Ja. Even naar mevrouw. Wat vindt u ervan?
3: Hele knappe prestatie. Ik doe het op Nina.
1: Nee, dat allemaal bij jullie achtertuin voorlangs.
3: Ja, voortuin. Ja.
1: Voortuin, ja.
3: Ja, zeker.
1: Kijk eens aan.
3: Mooi kan je het niet hebben.
1: Nee, hè?
3: En het doel waar dit voor doet, fenomenaal.
1: Ja.
3: Kika, top.
1: Ja.
3: Jammer dat het nodig is, maar...
1: Ja. Heeft u daar ook persoonlijk iets mee?
3: Ik heb er persoonlijk niks mee.
1: Nee.
3: Maar voor de ouders die kinderen hebben die er wel wat mee hebben... Alleen maar goed als er meer onderzoek naar gedaan wordt.
1: Ja.
3: En dat daar geld voor opgehaald wordt.
1: Ja.
3: Dus dat steun ik zeker.
1: Ja. En nou is het ook zijn laatste prestatie. Hè? Hij heeft gezegd, we doen nog één keer zoiets geks en daarna niet meer.
3: Nee, klopt. Snap ik ook.
1: Ja. Goed dat hij stopt? Of...
3: Het is goed dat hij stopt. Hij heeft dat een paar keer gedaan. Heel knap. En nu is het weer tijd voor wat anders, denk ik.
1: Ja. Nou komt hij steeds dichterbij. Er komt er zo meteen ook een moment dat hij echt hier langs zwemt. Wat gaan jullie dan doen? Wat gaat hier gebeuren?
3: Klappen,
1: ja?
3: Jazeker. Ja.
1: Juichen.
3: Aanmoedigen.
1: Ja, dus,
3: even een foto maken.
1: Dan? Heeft er nog iemand zijn zwembroek aan toevallig die er nog even bij wil springen? Dat zag ik eerder. U misschien?
4: Geen zwembroek, nee.
1: Maar anders had u dat wel gedaan natuurlijk.
5: Nou, ik twijfel het.
6: Ik weet niet hoe warm het water is, maar...
1: Nou ja, als Maarten van der Weijden het kan, hij heeft wel een warm pak aan, hè?
5: Ja.
6: Oh, ja. Zelfs verwarmd, had ik begrepen.
1: Of is dat niet zo? Met wanten?
5: Nee, verwarmd.
1: Verwarmd. Oh, dat zou kunnen hoor. Ja, het is natuurlijk koud in het water, dus dat zou me niks verbazen. Drie bootjes ernaast. En hij wordt steeds groter. Dat wil zeggen, hij komt steeds dichterbij. We kunnen hem steeds... En dan ga ik hem ook maar eens even goed op de foto zetten, Bas.
0: Ja, je hebt gelijk ook. Natuurlijk, zoiets maak je niet al te vaak mee in je leven. Als verslaggever zie je natuurlijk een aantal interessante dingen. Nou, hartstikke goed, Liewe. Klap ook maar namens mij. Ik heb gedoneerd trouwens. En als jij thuis dat nou ook wil doen... Dan moet je even gaan naar www.mvdwfoundation.nl. www.mvdwfoundation.nl. Maarten van der Weijden Foundation.nl. En daar kun je dan wat doneren. Heb ik ook gedaan. Allemaal voor het goede doel. Dankjewel, Liewe. En dan ga ik snel weer door met het draaien van de verzoekplaatjes.
7: Je luistert naar West komt thuis.
8: Dit is Radio West.
0: Plaatje aangevraagd door Roy Lodders. Ja, dat is leuk hoor. Deze plaat uit 1972. Radio van Super Sister.

Super Sister, natuurlijk hier uit de buurt, uit Den Haag. Robert-Jan Stips. Ja, die doet het nog steeds. Ik zal eens kijken of ik Robert-Jan Stips niet een uurtje in de studio kan krijgen om lekker met hem te babbelen over toen en nu en over de muziek. Een verzoek binnengekregen van Romeo. Hij is weer van de partij. Wil graag horen. Times Were When, natuurlijk van The Cats.

0: Op verzoek van Romeo, The Cats. Times were when. In Midden-Holland, Edsix hier op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met een plaatje aangevraagd door Jan Keizer. Hij schrijft, als je nog een plekje hebt, dan graag Suzanne en Freek, het liedje Blauwe Dag. Dit nummer bezingt zo mooi dat als je echt van iemand houdt, dan doe je alles voor die persoon. En dat gaat natuurlijk over zijn overleden vrouw Jenneke. Henneke, neem niet kwalijk. Suzanne en Freek, tot aan het dagoverzicht.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend 3 wedstrijden in de tweede divisie. Quick Boys speelt uit tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys verloor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu thuis tegen Jong Sparta. En ook verlies was er in de eerste wedstrijd voor Katwijk. Nu is de tegenstander op de eigen krom, Hoek uit Zeeland.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb...

0: vers uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 6:58 op Radio West. Het dagoverzicht met Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
2: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Maarten van der Weijden heeft vandaag zijn 22 stedentocht hervat. De Olympisch zwemkampioen zwemt deze week een route van 270 kilometer... om geld op te halen voor kankeronderzoek. Gisteren moest hij zijn tocht een dag staken vanwege buikklachten... maar vandaag zei hij dat hij zich weer goed voelde. Hij is eind van de middag onze regio binnengezwommen. Een gevangene uit de gevangenis in Alphen aan de Rijn is tijdens zijn verlof overleden door een auto-ongeluk. Het gebeurde begin vorige maand tijdens zijn eindverlof. Daarbij mag een gedetineerde maximaal 2 weken voor het einde van zijn straf de gevangenis verlaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie is druk op zoek naar een vermiste vrouw uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze is 31 en wordt sinds afgelopen zaterdag vermist. Mogelijk is ze nu in Amsterdam, daar is ze ook voor het laatst gezien. De politie roept mensen die haar zien op om haar niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen. Op omroepwest.nl is een foto van de vrouw te zien. Leiden is de hoofdstad van de fietsongelukken, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Nergens anders in het land gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als daar. Het ging 2 keer zo vaak mis als het gemiddelde in de provincie. Het aantal fietsongelukken is in de afgelopen jaren sowieso toegenomen. Ook in Wassenaar gebeurde relatief veel fietsongelukken. En de rotonde bij het Delflandplein in Delft blijkt de gevaarlijkste fietslocatie van het land te zijn. Het heeft even geduurd, maar binnenkort gaat Reptielenzoo Serpo open. In 2009 moest de dierentuin haar deuren sluiten in Delft. Toen besloot de eigenaar het reptielenverblijf met zijn krokodillen, slangen en varanen te verplaatsen naar Rijswijk. Daar kreeg hij eerst niet de benodigde dierentuinvergunning, maar vorige maand kreeg hij die alsnog. En daar is hij blij mee.
3: Ja, uiteraard met heel veel opluchting dat het gelukt is. Maar het hele blijde gevoel moet nog even in te halen. Maar dat begint steeds meer te komen. Ook over de enthousiaste reacties die we nou ontvangen naar het uitgeven van het persbericht. Dat is echt overweldigend en zeer bemoedigend.
2: Als alles nu volgens plan verloopt, opent het reptielenverblijf eind van het jaar haar deuren. Een oproep van de NS aan treinreizigers vandaag. Ze vragen of ze hun afval mee willen nemen uit de trein en het dus niet in de trein weg te gooien. Er is vandaag namelijk een landelijke staking van schoonmakers. En daaraan doet ook een deel van de mensen die treinen schoonmaken mee. De staking vandaag is georganiseerd door vakbond FNV. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn over plannen om werknemers minder lang door te betalen als ze ziek zijn. En voetbalclub Rijnsburgse Boys laat bij de derby tegen Quick Boys op 19 september geen uitsupporters toe. De wedstrijd op Sportpark Middelmors is alleen toegankelijk voor leden van de thuisclub. Aanleiding voor het besluit zijn de ongeregeldheden rond de derby van vorig seizoen. Tijdens en na die wedstrijd waren er vechtpartijen en werden dingen vernield. Quick Boys respecteert de afweging van de rivaal. Bij de returnwedstrijd op Sportpark Nieuw-Zuid in februari zijn supporters van Rijnsburgse Boys niet welkom. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
1: Lotte, dankjewel. En dan gaan we nog naar het weer met Jordi Bloem.
4: Vanavond en komende nacht valt er nog af en toe een bui. Er zijn ook opklaringen. Later vannacht is het ongeveer 14 graden in de regio met afnemende wind. En morgen niet al te veel wind meer dan uit het noordwesten. Ja, dan wordt er wel relatief koele lucht aangevoerd. Het wordt 20, hooguit 21 graden. En ook morgen is een onbestendige dag met soms zon, stapelwolken en af en toe zon en ook nog wel enkele buien. Misschien in de ochtend nog met een klap onweer. Morgenavond dan wordt het op de meeste plaatsen wel tijdelijk droog. Daarna kan er opnieuw een enkele bui passeren zaterdagochtend. Maar in de middag is het dan weer droog. Bij 19 graden zaterdagmiddag en meer ruimte voor de zon. Zondag ook geregeld tot vaak zon. 20 of 21 graden in onze regio. En dan volgende week wordt het warmer. Rond het midden van de week 26 graden. Eerst lijkt het droog te blijven. Zondag en maandag, dat zijn de mooiste dagen. Vanaf dinsdag kan er ook af en toe een regen- of onweersbui passeren.
1: Jordi, dankjewel. En Mandy van der Plas van de ANWB. Ze meldt geen files en vertragingen meer.
5: West komt thuis.
1: Mail binnengekregen van Martin Mulder. Hij schrijft, ik durf bijna niet te vragen omdat ik hem al eerder heb aangevraagd. Maar je gaat het me hoogstwaarschijnlijk gewoon vergeven omdat het zo'n heerlijk nummer is. Zeker wel. See you tonight. Dit is Tower op Radio West.

Nou, Martin Mulder, wat mij betreft spreken we af dat jij 1 keer in de 6 weken deze plaat gaat aanvragen. Wat een goede plaat is dat toch, hè? Tonight, of See You Tonight, van Tower. 1972, geloof ik. Nee, maakt niet uit. De feiten haal ik door elkaar, want ik heb ook andere dingen zitten lezen net. Laura, daar moet ik me niet over uitlaten. Wel leuk, ik krijg net een e-mailtje van Debbie van Oostrom. Ze woont in Stompwijk en ze schrijft... Hey, leuk, Tower weer te horen. Met mijn buurvrouw Marianne. En ze is nog steeds druk bezig met de muziek. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen. Dankjewel, Debbie. Dan het volgende verzoek van Marco. Marco Lotter, die schrijft... Mag ik voor vanavond Hartendief aanvragen? Hij denkt dat het van Borsato Embrace is... maar volgens mij is het van Ali B. Embrace. Het gaat er in ieder geval om dat het Hollandese criminele Polonaise moet zijn. Want hij vraagt deze week alleen maar platen aan... van mensen die toch in de criminaliteit iets hebben gedaan of betekenen. Nou, dat is in dit geval dan ook wel weer gelukt... met deze plaat van Brace en Ali B. Het lied heet Hart en Dief.

0: Aangevraagd door Marco. Die draait allemaal criminele artiesten deze week. Nou, Ali B was dit samen met Brace, Hartedief. Op Radio West, tijd voor een spel.
1: In zijn achteruit.
0: Leuk als je meedoet bij het spelletje In zijn achteruit. Ja, wat is de bedoeling? Nou, heel makkelijk natuurlijk. Ik heb een plaat in zijn achteruit gezet. Althans een stukje. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat dan is. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer van de studio als je een poging wil wagen. En als je nou een heel eind in de buurt komt, maar je weet het niet helemaal zeker, dan kun je mij vragen om een snipperhint. Een snipperhintje is natuurlijk een klein stukje van de plaat in zijn vooruit. En meestal wordt het geheugen daarmee behoorlijk opgefrist. 070-390-5454. Voor het spelletje In zijn achteruit. De opgave van vanavond, daar komt hij. Nou, deze is toch niet al te moeilijk, hè? 070-390-5454. Welke plaat hoor je hier nou in zijn achteruit? Dat is een hele bekende plaat. Ja, het is dapper hoor, er wordt al gebeld. Marcel is de eerste die belt, die ga ik zo bevragen. En daarna komt Manon, nou dat is ook heel mooi. Ik laat gewoon de opgave nog één keer horen, dan kunnen jullie er nog één keer op kouwen. En dan gaan we het lekker spelen. Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Je was er snel bij. Blijf lekker hangen. Manon, goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, hoe is het?
3: Ja, gaat goed.
0: Nou, fijn om te horen. Leuk dat ik je aan de telefoon heb voor het spelletje. Ja. Blijf lekker hangen. Ja. Dan mag je het zo meteen proberen naar Marcel. Ja, maar ja, ik vrees dat Marcel het... Nou, we zien het wel. We zien het wel.
3: Ja, dat weet ik ook wel, ja.
0: Daarom. Dag, Danielle. Ook goedenavond.
4: Hoi. Goedenavond, Bas.
0: Hoi, goedenavond. Ja, hoi. Bekende platen die ik gebruikt heb om in zijn achteruit te zetten. Ja,
4: inderdaad.
0: Absoluut, absoluut. En volgens mij hebben we de artiesten al eerder gehoord in dit uur. Oh, of zeg ik nou te veel?
4: Ja.
0: Ja, precies. Nou, laten we eens even gaan kijken. Marcel.
2: Ja, ik denk dat ik het dan niet goed heb, Bas. Als je zegt van nou, we hebben ze al eerder gehoord.
0: Oh, dat is interessant.
2: Maar misschien een snipperhint.
0: Oké, spits de oortjes dan en let goed op.
1: Snipperhint. Dan mis ik de.
2: Ik denk Suzanne Freek. Als het avond is.
0: Zo. Marcel, jij hebt je heel snel herpakt, zeg hé.
2: Ja, ja. Dat is weer een tijd geleden, hè, dat ik geluisterd heb. Zo. Vanwege de warmte.
0: Oei, dat heb je inderdaad heel snel gedaan. Ik dacht van, nou, jij gaat het deze keer niet pakken, maar dat heb je mooi wel gedaan.
2: Ja. Het was een gok.
0: Ja, nou, wel goed gehokt natuurlijk. Manon, had jij dit antwoord ook in gedachten?
3: Ja, ik had hetzelfde. Hij was zo makkelijk.
0: Ja. Luister jij veel de muziek van Suzanne en Freek? Vind je dit plaatje een goed plaatje?
3: Ja, ik vind er niks aan.
0: Kijk, daar is geen woord Spaans bij, hè?
3: Ja, nee, heel duidelijk. Nee, mijn groep is het niet. Maar het maakt niet uit, ik weet het.
0: Ja, nee, dat is helemaal prima. En het is ook goed dat je het weet, helemaal prima. Ja, ieder het zijne, zoals het zo mooi heet. Danielle, wist jij dit?
4: Ja, ook hetzelfde.
0: Ja, dat wel. Ja, nou, dan vraag ik het ook maar aan jou. Wat vind jij van de muziek van Suzanne Freek? Vind je het aardig?
3: Ja, er zijn wel nummers bij dat je zegt van, die zijn wel mooi.
0: Ja.
3: Dus ja. Ieder smaak natuurlijk, maar ze hebben wel mooie nummers erbij.
0: Nou, dat is ook zo.
3: Het lichtje branden is wel heel mooi, was wel gezongen.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja, en de muziek is toch, hun muziek is voor veel mensen toch wel een troost ook, hè? Dat merkten we natuurlijk net ook aan het plaatje dat door Jan werd aangevraagd. Dus ja, vandaar. Ja, nou ja, goed.
3: Zeker.
0: Nou, Danielle, dankjewel voor het meedoen en graag tot de volgende keer.
3: Graag gedaan.
0: Joe.
3: Hey, fijne avond verder. Joe,
0: dag. Dat was Danielle. Dag Manon, bedankt voor het meedoen en tot de volgende.
3: Dag.
0: Wat een enthousiasme, heerlijk. Marcel, goed gedaan natuurlijk, hè. Goed herpakt hoor. Ja, ik kan alleen maar.
2: Vorige week hebben we nog een hele documentaire gezien op Videoland van Suzanne Freek.
0: Oké.
2: Heel interessant.
0: En waar ging de documentaire over? Wat werd er belicht?
2: Ja, over alles eigenlijk. Er werd gesprekken gevoerd met de ouders en zo, en de vrienden, en alles, en concerten, en hoe het tot stand is gekomen, hoe ze in contact waren gekomen vroeger.
0: Ja.
2: Heel interessant.
0: Ja.
2: Alles werd eigenlijk belicht.
0: Nou. Hartstikke goed. Ja, Suzanne en Veek, ze zijn in 2018 met dit liedje landelijk doorgebroken. Het was hun allereerste eigen...
2: Allereerst. 8 jaar geleden inmiddels.
0: Ja, ja, dat gaat snel, hè? Dat verbaast, me steeds ook over. Ja, absoluut. Ja. Het was...
2: Als je ouder wordt, is het toch net alsof de tijd steeds sneller gaat. Terwijl dat, niet zo is, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ervaar dat ook zo. Dat ervaren we allemaal wel, geloof ik.
2: Ja, klopt.
0: Maar Marcel, moet je horen, hun allereerste eigen geschreven singeltje, dit, Als het avond is, groot succes. Het album waar het op stond, dat werd geloof ik dubbel platina. In Nederland en Vlaanderen trouwens ook een groot succes. Ze speelden daarvoor op sociale media heel veel. En daar was hun bekendheid ook al een beetje aan het ontstaan. Ze deden dan wekelijks covers onder de naam De Minuut. En dat zorgde...
2: dat wist ik niet.
0: Ja, nee, dat wist ik ook niet. Maar ook weer wat geleerd. Marcel...
2: Hebben ze het niet over gehad trouwens in die documentaire.
0: Kijk, Rob, hadden ze wel eens mogen doen, vind je niet?
2: Ja, als jou even moeten bellen.
0: Ja. Marcel, dank voor het meedoen. Jij krijgt van ons de Omroep West verjaardagskalender. En graag tot de volgende keer natuurlijk. Suzanne Freek, de oplossing van In Zijn Achteruit. Soms voor

Marcel Abt ging er vandoor met die verjaardagskalender van Omroep West. Suzanne en Freek, als het avond is, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Een plaat aangevraagd door Rob ten Brink uit Waddinxveen. Het masker van Nick en Simon zou hij graag willen horen. Een mooi liedje van een vervlogen duo. Ha, goed gezegd natuurlijk nog, hè? Hij wenst ons allemaal een leuke uitzending nog. Nou, ik hoop dat het gelukt is, want het zit er alweer bijna op. Is dit de laatste van de avond? Ik denk het bijna wel, maar we gaan het even afwachten. Nick en Simon.

0: Aangevraagd door Rob ten Brink uit Waddinxveen. Graag gedaan natuurlijk, hè. En daarmee is het bijna 7 uur geworden. De reclame gaat zo meteen lopen. Maar niet nadat ik gezegd heb dat morgenochtend om 6 uur... de collega's van West wordt wakker er weer gewoon zitten. Jorinda en Meer zullen je vergasten op gezelligheid, nieuws, plaatjes, spelletjes. Noem het allemaal maar op. Non-stop muziek zo meteen hier op Radio West. Romantische muziek tussen 9 en 11. En ik ben er morgen weer om 4 uur, als het allemaal goed gaat. En ik ga er wel vanuit.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is Beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
13: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
12: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment.
15: Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat fijn deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een andere keer misschien.
1: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
6: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
5: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Op vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

Thank you.

0: Dus als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat fijn deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
9: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
8: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetstebedderij.nl.
12: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dat als je van je vrouw zegt of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat voor hen leer je dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com. Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
6: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
5: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
7: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
5: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Dat als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat voor hen deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1.800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Mijn Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Verdroogde bomen laten al geruime tijd gele bladeren vallen uit bescherming tegen de droogte. Daar komen nu plensbuien bij, windvlagen en file op de A4. We zitten midden in een valse herfst die heel veel op een echte lijkt. Dat betekent twee dingen. Een romige, warme drank met kruidnagel en kaneel. En opnieuw alle seizoenen van Gilmore Girls kijken. Ik wens u een fijne herfst. En welkom bij het oog. Rusland valt de Oekraïnse voedselvoorziening aan met raketten waartegen Oekraïne weerloos is. Straks een gesprek met de militair expert en met de Nederlandse boer in Oekraïne die vanmorgen een raket in zijn maïsveld vond. Verder in deze uitzending kunnen de gigantische staatsschulden van zowel Frankrijk als Amerika tot een financiële crisis leiden. Hoe nostalgisch zijn de gevoelens bij de laatste Grand Prix op Zandvoort? En waar ligt het geluk? Theatermaakster Femi van Elshuis maakte een voorstelling over, onder veel meer, haar reis als gelukzoeker naar Suriname. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 20 augustus.
4: Het grijpt je toch weer aan.
2: In Abcoude werd stilgestaan bij de moord op Lisa, vandaag 1 jaar geleden. In de kerk werd een herdenking gehouden, vertelde de predikant aan Hart van Nederland.
5: Mensen kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, om iets te schrijven op een kaartje dat we aan de familie zullen overhandigen na afloop.
2: Kaartjes met boodschappen uit het hart.
6: Wat schrijf je dan?
7: Nou, dat ik ze veel liefde en warmte wil geven.
2: Want de moord heeft nog iedere dag impact op het dorp.
8: Ik kijk nog steeds om me heen van, ik bel nog steeds, ik laat weten waar ik loop, met wie ik ben.
2: De familie was er niet bij, maar heeft wel van zich laten horen.
9: Onze wereld stortte in en ook de impact op het dorp was immens. En ze bedanken de inwoners van Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven die jullie als dorpsgenoten gaven en zijn blijven geven.
2: En het is het gesprek van de dag bij de Britse koffieautomaten.
10: My thoughts are that I'm not especially happy about it.
11: Maybe he's just truly British at the end of the day and he just misses home.
12: I was elated. I think it's great. They're back home.
2: En want het was groot nieuws.
13: Prince Harry en Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
2: Nadat ze het land 6 jaar geleden onverwachts verlieten.
14: Going it alone, the Duke and Duchess of Sussex announced they're stepping back as senior royals. Even the Queen wasn't told before they broke the news tonight.
2: Netflix shows, een podcast deal met Spotify. Het had alle ingrediënten voor een American dream. Al liep dat toch even anders.
15: Harry and Meghan's commercial operation was struggling significantly, but also Harry just lost interest in his American life and he started to turn his attention back to Britain.
2: De grote vragen zijn nu, hoe gaat de beveiliging eruit zien van prins Harry en zijn Meghan? En wie gaat dat betalen? De Britse premier Andy Burnham is er duidelijk over. Dit is een privézaak.
16: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: In Zandvoort maken Formule 1-fans zich klaar voor een bijzonder raceweekend. Het is de laatste keer dat fans daar kunnen kijken naar...
17: Ja, Max Verstappen. Hey, let's go.
2: En ze hebben er zin in.
18: Ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk. Ja. Vorig jaar al.
2: Maar of de Formule 1 in Nederland ook echt voor altijd verdwijnt?
20: Ooit zijn we er weer. Misschien duurt het weer 30 jaar, maar dan zijn we er weer bij.
2: En als u wel eens op de bank in slaap valt met de televisie nog aan, dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort weer wakker wordt met een oude bekende.
21: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
2: Telcel komt terug op tv. Een paar maanden geleden ging het moederbedrijf failliet, maar inmiddels maakt het merk een doorstart.
22: Maar wacht, er is meer.
2: Er is altijd meer en het kon nog altijd gekker. En dat bleek een succesformule.
23: Dat is wel het succes van de filmpjes. Je kijkt het, je denkt, is wat belachelijk, maar na 5 minuten denk je, nou,
6: Ik kan dat eigenlijk best wel gebruiken.
2: Het was online shoppen avant la lettre. En de reclames die werden zo bekend dat ze massaal werden nagedaan.
18: Gooi de rolleke plastic in de WFRAP testing en alles komt voor elkaar. Hier, 1, 2, 3, boom, bats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest.
22: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: FRAP testing, lekker FRAP, lekker testing.
2: Gaan we naar de krant vanmorgen met Clemens Peters.
23: Het Parool is meegegaan met een paar dijkinspecteurs. Honderden kilometers dijk rond Amsterdam moet extra worden bekeken vanwege mogelijke scheuren door de langdurige droogte. Zie je hoe lang die scheur doorloopt, zegt Theo Witteman. Op de dijk tussen Wormer en de Zaanse Schans lopen sommige scheuren meters voor hem uit.
2: Theo en zijn collega lopen met een pijlstok in hun hand door de regen die nu eindelijk valt. Maar die zet weinig zoden aan de dijk. Een risico is bijvoorbeeld dat stortbuien via scheuren dieper kunnen doordringen in de dijk, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. 500 sensoren brengen permanent de grondwaterstanden in kaart.
23: In een diverse samenleving wordt verschillend gedacht over medisch ingrijpen, schrijft Trouw. En dus ontstaan in de gezondheidszorg conflicten. Een orthodoxe gelovige die een operatie weigert van een homoseksuele dokter, een verzoek om een alternatieve geneeswijze te betrekken bij reguliere zorg en de wens van een jonge vrouw om haar maagdevlies te laten herstellen in de gezondheidszorg toont zich de diverse samenleving.
2: Reden voor de Universiteit Antwerpen om een nieuwe leerstoel in het leven te roepen. De leerstoel richt zich op het snijvlak van gezondheidszorg en religieuze diversiteit. Mag een Joodse of moslimpatiënt zijn geamputeerde been mee naar huis nemen en zelfs begraven? Wat is belangrijker? Medische regels of vrijheid van godsdienst?
23: Steeds minder kinderen kunnen goed fietsen als ze naar de middelbare school gaan. En de reden is, ze oefenen te weinig op de basisschool. En twee groepen springen er daarbij uit. De kinderen van de bakfietsouders en de kinderen van ouders die zelf nooit hebben leren fietsen of die een fiets niet kunnen betalen.
2: Dat moet anders, vindt de directeur van Veilig Verkeer Nederland. Nederland is nog steeds een fietsland, maar we moeten wel actie ondernemen om die cultuur in stand te houden. Met al die auto's voor het schoolplein denken veel andere ouders, ja, daar ga ik mijn kind niet laten fietsen. Daardoor missen kinderen een deel van hun verkeersopvoeding.
23: De introductieweken zijn begonnen, dus duikt de Volkskrant de wereld van de kamerzoekende student in. Nou, en er valt niet mee, is de indruk die de krant krijgt in studentenstad Delft. Het is om moedeloos van te worden en het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal studenten dat op kamers gaat al jaren daalt.
2: Kamerprijzen van €900 zijn geen uitzondering als er al iets te vinden is. Verrassend detail in het artikel: wie wil scoren doet er goed aan Facebookgroepen af te struinen. Best raar, zegt Emma. Ik ken geen enkele student die Facebook nog voor iets anders gebruikt.
24: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: of Age. Marijn Charlie hoorde u met Coming of Age. Morgen is een dag van rouw afgekondigd in Kiev, nadat afgelopen nacht 15 doden vielen door Russische luchtaanvallen. Door het hele land registreerde de Oekraïnse luchtmacht op 28 plekken raketinslagen. Ik praat over de escalerende strijd met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel van de luchtmacht en strategisch adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Kees Huizinga, een Nederlandse boer die 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont. Goedenavond beiden.
1: Goedenavond.
0: Om met u te beginnen, Kees Huizinga. U stuitte vanmiddag op een Russische kruisraket in uw maïsveld, klopt dat?
1: Klopt, klopt. Dat is echt toevallig, ja, of toevallig. Er zijn alles bij elkaar een stuk of 10, 15 van die raketten en drones bij ons op land geland. En we zijn nu net begonnen met de maïsoogst voor de koeien. Dat is snijmaïs heet dat. En dat is een gewas van 2,5, 3 meter hoog. Dus ja, je ziet natuurlijk niet wat er midden in het veld ligt. En we waren dat aan het oogsten. En opeens is er een gat in de maïs. En daar lag daar een enorm lang ding van een meter of, ik weet niet hoe lang die is, 5, 6 meter in een aantal stukken gebroken. Met wat grote vleugels eraan. Grijs, donkergrijs. Ja, onontploft lijkt het. We zijn er niet heel dichtbij gekomen.
0: Nee, het lijkt me bloedlink.
1: Ja, dat is bloedlink. Ik heb er wel foto's en video's van gemaakt. Maar dat, nou ja, om dat te laten zien, zeg maar, aan de wereld. Maar ja, het was eigenlijk niet verstandig om daar in de buurt te komen. Het wordt ook afgeraden. Dus ik ga er ook niet meer naartoe.
0: Nee, u stuurde ons vanmiddag ook andere foto's, namelijk van distributiecentra die getroffen zijn. Wat is er aan de hand? Wat zijn dat voor centra?
1: Distributiecentra voor levensmiddelen, om de supermarkten te bevoorraden. Dus de Russen die zijn niet alleen de havens aan de Zwarte Zee bij Odessa in de buurt aan het bombarderen. Voor de graanexport is dat. Maar die zijn ook echt doelgericht distributiecentra voor de supermarkten aan het bombarderen. En dat is voor de interne, voor de nationale voedingsmiddelenmarkt. Voor de supermarkten, zeg maar, weet je, voor de Albert Heijn of de Jumbo of de Lidl of de Aldi. Die hebben ook overal van die grote vierkante blokkendozen langs de snelweg staan, van waaruit de honderden supermarkten in Nederland bevoorraad worden. En dat is in Oekraïne net zo. En ik denk dat er al, weet ik veel, 10, 15 van die dingen kapotgeschoten zijn van de verschillende supermarkten. En ja, met als gevolg dat wij onze groenten niet meer aan de supermarkt kunnen leveren, of aan het distributiecentrum kunnen leveren. En vanuit het distributiecentrum kunnen die verschillende supermarkten ook niet meer bevoorraad worden. Dus de schap in de supermarkten raken ook leeg.
0: Ja, dus echt voedselvoorraden die worden getarget. Patrick Bolder, u volgt deze oorlog op de voet. Is dit ook iets wat u ziet, dat in zijn algemeenheid Rusland echt de voedselvoorraad nu probeert te attackeren?
2: Ja, dus we zien echt een verbreding van de hele oorlog en van de doelen eigenlijk die geraakt worden aan beide kanten trouwens hoor. Maar we zien nu ook heel duidelijk dat Rusland eerst natuurlijk al bezig was om gewoon het leven voor de Oekraïners moeilijker te maken, met name in de winter, door alle elektriciteitscentrales te bestoken. Maar we zien nu ook de aanvallen op de gewone tankstations die de Oekraïnse bevolking nodig heeft om de auto te tanken. En inderdaad ook wordt het nu verhevigd met aanvallen op de post. Maar ook inderdaad, ja, de gewone warenhuizen, wat Kees ook zegt, waar de gewone Oekraïners ook heel veel last van hebben. En uiteindelijk, ja, is dat bedoeld om de Oekraïners het leven zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat er dan maar wordt opgegeven. Nou ja, uit het verleden kennen we dit soort terreuraanvallen. Leiden nooit tot een opgave, maar juist tot een, ja, meer rally around the flag, meer vastberadenheid van de bevolking die getroffen wordt om het toch vol te houden.
0: Ja, en omgekeerd, u zei het al, doet Oekraïne dat ook. Althans, zeker, die bestookdistributiecentra in Rusland, hè, die webwinkel Wildberries, hebben we veel over gehoord. Maar dan zul je dat effect ook aan Russische kant dus zien.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Waar Poetin natuurlijk begonnen is met het narratief van we zijn bezig om in Oekraïne het natiebewind te verslaan. We maken de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemen ze bij hun de grote oorlog, maken we nu definitief af. Ja, en voor de gewone Rus sprak dat wel aan. Maar nu die oorlog ook naar Rusland wordt gebracht, dat de gewone Rus daar last van heeft. Gebrek aan brandstoffen, ook omdat Oekraïne heel nadrukkelijk en doeltreffend Russische olieinfrastructuur treft. Maar ook al die wildberries waar een heleboel Russen van afhankelijk zijn. Ja, zeg maar de bol.com van Rusland. Dat geeft heel veel problemen. En ook nog eens een keer weten we dat wildberries heel veel geld heeft uitstaan bij de banken. En als daar een claim op wordt gedaan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme dreun voor de economie, voor de Russische economie. En zo komt die oorlog uiteindelijk ook bij de Russische bevolking terecht. En niet ook dat de oorlog nu gaat beëindigen, maar het gaat wel meer weer oproepen bij de Russische bevolking richting president Poetin.
1: Terug. Mag ik er nog even wat over zeggen?
0: Jazeker.
1: De Russen die vallen echt doelgericht voedselvoorziening voor de Oekraïners aan. En omgekeerd doen Oekraïners dat niet met de Russen. Die bestoken geen supermarkten of distributiecentra voor supermarkten. Ze bestoken die wildberries wel, wat is de bol.com. Maar dat is geen voedsel.
0: Worden
1: ook drones voor het leger worden daar via verkocht. Of scherfvest en dat soort dingen. Dus dat is echt wel even iets anders.
0: Ja, dat is echt iets anders dan het eten in de supermarkt. Want meneer Huizinga, u verbouwt allerlei groenten. We hadden het net over uw maïsveld, maar u heeft meer groenten staan. Wanneer moeten die geoogst worden?
1: Nu, die zijn we aan het oogsten. En in die vanochtend het distributiecentrum dat geraakt is, daar hadden wij ook al wat groenten naartoe gebracht. Wat bloemkool, wat broccoli, wat uien. Iemand pompoenen zelfs. En dat is kapot, dat is weg. Dat is niet zo heel veel op onze hele oogst. Maar het is de tweede keer al. In een ander distributiecentrum hadden wij een week of twee geleden ook een paar honderd ton uien staan. Of hadden we naartoe gebracht. En die zijn ook kapot geschoten. Dus
0: het heeft economische gevolgen voor u. Maar het lijkt me ook een bedreigende situatie om in te leven.
1: Nou ja, dat is ontzettend bedreigend. De hele nacht heeft daar ook niemand gewerkt in het distributiecentrum, omdat het ook al min of meer aangekondigd is door de inlichtingendiensten dat die distributiecentra beschoten zouden gaan worden. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben ze 's nachts er niet gewerkt. Over slachtoffers weet ik niet, er is geen nieuws over bekend. Mensen willen daar natuurlijk ook niet graag werken. Dus wat ik zei, er zijn al 10, 15 van die dingen beschoten. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te werken. In die ballistische raketten, die komen niet alleen 's nachts, maar die komen ook wel overdag. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk om daar te werken. En wij hebben daar 8 jaar gewerkt in dat acht jaar groente aangeleverd aan het distributiecentrum. We hebben groente opgeslagen gehad. We hebben daar zelf ook groente verpakt in zakjes voor de supermarkt. En dan werken daar van ons ongeveer 30, 40 mensen. En die slapen ook in dat gebouw. Daar zijn slaapplaatsen. Je moet er niet aan denken dat 40 mensen daar van ons sliepen en dat er dan zo'n raket op je dak kwam. Dan waren ze allemaal dood geweest.
0: Patrick Polder, in 2023 was er een graandeal uitonderhandeld om de wereldhandel in graan draaiende te houden en de voedselvoorziening op peil te houden. Kan dat niet opnieuw?
2: Ja, dat zou je hopen, maar daar heeft Zelensky ook voorstellen voor gedaan. Hè, om inderdaad weer te zorgen dat er niet op elkaars schepen wordt gevuurd waar met name graan in zit. Maar dat heeft Poetin van de hand gewezen, want hij zegt daarbij dat dat zou Oekraïne adempauze geven waarin ze zich kunnen herstellen. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar wat we zien is inderdaad dat die graantoevoer, en Kees zal daar heel veel last van hebben. Kijk, de haveninfrastructuur in Odessa en langs de Donau zijn ook vannacht weer geraakt trouwens. Betekent dat je daar geen graan kunt opslaan, dat ook schepen niet geladen kunnen worden. En schepen worden getroffen. Dus die kunnen ook niet uitvaren. En uiteindelijk gaat dat betekenen dat, kijk, rijke landen die kunnen wel duurder graan betalen. Want die prijs van het graan gaat gewoon duurder worden. Dus in Europa, ja, het brood wordt duurder. Maar denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar ze minder geld hebben, waar ze minder mogelijkheden hebben om graan te kopen. En sowieso is het er al minder. Ja, ik verwacht dat daar toch wel hele grote gevolgen zullen zijn. Dat honger in Afrika, dat was iets van het verleden misschien. Maar misschien ook weer iets van de nabije toekomst.
0: Ja, dus in Afrika en op andere continenten, maar dus nu ook de interne voedselvoorziening in Oekraïne zelf. Het zijn vooral ballistische raketten die schade veroorzaken. En het lukt Oekraïne kennelijk niet om ze te onderscheppen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat klopt. De ballistische raket, anders dan een kruisraket, komt die vrijwel loodrecht naar beneden met een enorme snelheid, 7.000, 8.000 kilometer per uur. Ja, en daar is eigenlijk maar één type wapen tegen wat zo'n ballistische raket onschadelijk kan maken, de Patriot PAC-3 raket. Nou, Oekraïne heeft wel Patriot systemen, maar de PAC-3 raketten, ja, die zijn bijna opgeraakt wereldwijd. Alleen Amerika heeft nog een voorraad van zo'n 600 raketten, wordt er ingeschat. Maar Amerika wil ze niet geven aan Oekraïne, want ja, die zegt dat ze zelf nodig hebben. Europese landen hebben misschien nog een klein beetje. En ik weet dat de Oekraïnse ambassadeurs in de Europese landen die Patriot-systemen en Patriot-raketten hebben, ja, de opdracht hebben gekregen om die raketten, ja, los te peuteren en naar Oekraïne te brengen. Want dat is eigenlijk het enige middel wat werkt tegen zo'n ballistische raket, een Patriot PAC-3 onderscheppingsraket. Maar ja, als daar tekort aan is en Oekraïne heeft niks om die raketten onschadelijk te maken, ja, dan vrees ik heel erg voor de Oekraïnse bevolking dat die, ja, de komende maanden daar een hele dure tol voor moeten betalen met mensenlevens.
0: Ja, dat dan nog doorgaat. Nou, helemaal tot slot, Patrick Bolder. Vandaag hebben Roemeense F-16's een zeedrone uitgeschakeld. Commissievoorzitter van der Leyen, die zegt dit is een escalerende campagne van dreigementen. Hoe duidt u dit?
2: We hebben natuurlijk al heel vaak drones gezien. We hebben onze F-35's hebben in het najaar van 2025 drones boven Polen neergeschoten. We hebben de afgelopen weken al vaker drones, Russische drones, boven Roemenië gezien. En ook vandaag was er weer zo'n aanval. En dat is dan tegenover de grenzen met Roemenië aan de Donau. Dus de kans dat er iets misgaat is heel groot. Dit was op de Zwarte Zee bij een gasboorstation, als ik het goed heb, van Roemenië. Het past allemaal in die hybride oorlogvoering. Kijk, Rusland zal zeggen van dit was geen drone van ons. En als het aangetoond dat het wel in is, dan zeggen ze Oekraïne heeft die uit koers gedreven. En dat past precies. Hè. Wij moeten als slachtoffer, lopen we altijd achter de feiten aan. Ik noem nu even wij, NAVO-landen, Oekraïne. Lopen altijd achter de feiten aan, omdat je nooit weet wat Rusland kan doen. En het is aan ons eigenlijk om te zeggen, te bewijzen dat Rusland erachter zit. En dan nog, wat kunnen we daartegen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. We willen natuurlijk geen derde wereldoorlog veroorzaken. Dus ja, wat zou ons antwoord moeten zijn tegen dat soort aanvallen, hybride aanvallen, die net onder de grens eigenlijk van het openlijk geweld zitten? En daar hebben we gewoon een probleem mee in Europa.
1: Ja, je moet in Europa, in West-Europa, de Russen absoluut niet onderschatten. En echt de enige manier om die Russen aan te pakken is echt heel hard aanpakken. Dat ze, als je ook maar een moment verslapt, dan grijpen de Russen een kans en slaan ze toe. En dat is niet de mentaliteit die wij in Europa hebben, gelukkig, zeg ik erbij. Maar op die manier moet je helaas wel met die Russen omgaan.
0: Dank voor de waarschuwing en dank voor de toelichting. Dank Kees Huizinga en dank Patrick Bolder.

0: te gaan.
1: De diepte van Estien. Terwijl landen als Nederland de overheidsuitgaven en de staatsschuld enigszins in de hand proberen te houden, geldt dat niet zozeer voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Beide landen hebben inmiddels een gigantische overheidsschuld opgebouwd. De Verenigde Staten heeft die laten oplopen tot $40 biljoen. Dat is 120% van het bruto binnenlands product. En Frankrijk heeft een schuld ter waarde van 116% van het BBP. Waarom is dat zo en krijgt de rest van de wereld daar mogelijk last van? Goedenavond Bert Colijn, hoofdeconom bij ING.
2: Eén goedenavond.
1: Hoe komt het dat deze twee landen zo'n enorme schuld hebben opgebouwd? Waar geven ze dat geld aan uit?
2: Ja, dat gaat heel hard de afgelopen tijd inderdaad. En zeker in de VS is dat eigenlijk toch in de afgelopen jaren heel erg snel gegaan. Zeker sinds corona, toen er enorme steunpakketten aangeboden zijn. En daarna, terwijl de Amerikaanse economie daarna eigenlijk het best weer goed deed, zijn ze er eigenlijk nooit mee opgehouden. Dat is zowel onder Biden als nu weer onder Trump is dat het geval. En je ziet dat men zich daar toch echt wel zorgen om begint te maken. Aan de Franse kant zie je dat de schuld al lang erg hoog is. En dat er eigenlijk steeds weer een stuk bovenop komt, omdat Frankrijk ook eigenlijk een zwak groeiende economie heeft. En dat maakt het ook lastiger om het te betalen. Schuld kijken we eigenlijk altijd, zoals u net al aangaf, als percentage van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk als percentage van je inkomen. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker het is om een schuld terug te betalen. En in Frankrijk groeit de welvaart niet zo snel als in de Verenigde Staten. Dus sleuren ze dat ook al een tijd met zich mee.
1: Ja, nou is de norm in de EU een overheidsschuld van maximaal zo'n 60% van je bruto binnenlands product. Je moet het allemaal een beetje behapbaar te houden, ook de aflossing en de rente. Hoe kan Frankrijk nou ongestraft op het bijna dubbele afstevenen?
2: Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd is dat zo omhoog gelopen. En Frankrijk heeft daarin ook best een speciale positie. Binnen de EU is zo'n groot land met een grote schuld dat er, en dat is ook bij Duitsland wel eens gebeurd, toch wat vaker wel een oogje dichtgeknepen wordt als Frankrijk in de puree zit. En dat is de afgelopen tijd. Zit Frankrijk officieel op het strafbankje. Hun begrotingstekort is veel te hoog. Boven de 5% van het BBP op het moment. Dat mag eigenlijk maximaal zo'n 3% zijn. In Nederland zitten we daar overigens net onder. En in Frankrijk wordt er hun best gedaan om daar iets aan te doen. Maar politiek is het met de huidige regering Macron en al die regeringen die we van Macron de afgelopen tijd gezien hebben, is dat ontzettend lastig. Ze zitten daar in een lastige situatie. Maar dat is niet alleen van nu. Eerder hebben we het ook al gehoord. Beroemd is de uitspraak van de vorige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die zei because it's France. Toen hem gevraagd werd waarom er nou niet echt ingegrepen werd. En dat laat toch wel zien dat Frankrijk toch een positie heeft waarin toch vaker een oogje dichtgeknepen wordt.
1: Ja, precies. De grote uitzondering. Zei u het al een beetje. Het is voor Frankrijk best lastig om die schuld af te bouwen. Of in elk geval te voorkomen dat hij nog harder stijgt. En in de VS worden daar pogingen gedaan om die schuld een beetje af te bouwen? Of?
2: Nee, eigenlijk zie je daar de urgentie helemaal niet. Nou goed, in de afgelopen dagen begint dat een beetje meer te ontstaan, omdat de rente op die staatsschuld die begint toe te nemen. Je ziet dat de rente die Amerikanen moeten betalen op schuld met een langere looptermijn, laten we zeggen 10 jaar, 30 jaar, die begint nieuwe hoogtes aan te tikken. En daar worden ze toch wel wat zenuwachtig van in Washington. Maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat men zich daar in de VS niet echt zoveel zorgen om maakt. En het is ook zo dat heel veel wereldwijd heel veel beleggers ontzettend graag Amerikaans staatsschuld willen hebben als veilige belegging.

0: dat ze meer van hun eigen staatsschuld in gaan kopen in de hoop om de markt een beetje te kalmeren. En dat laat toch wel zien dat er wel een beetje wat zorgen aan het ontstaan zijn. Maar goed, als je kijkt naar de Amerikaanse begroting van het moment, de One Big Beautiful Bill van Donald Trump, die vorig jaar is goedgekeurd, ook in het congres, zie je dat daar wel een groot gapend gat in die begroting zit. Dus er zal echt wel wat moeten gebeuren.
1: Ja.
0: Om dat netjes een beetje sluitend te krijgen. En de vraag is inderdaad van waar zijn beleggers tevreden mee? Het zou best kunnen dat met een hogere rente dat toch ook veel beleggers het op een gegeven moment wel weer aantrekkelijker vinden om dan toch die Amerikaanse staatsschuld, dat staatspapier, weer in hun beleggersportefeuille te nemen. Dat daarmee ook de rust weer een beetje weerkeert. Maar vooralsnog zie je toch dat er een klein beetje zenuwen wel ontstaan in de VS.
1: Ja, en de, aan de Franse kant, hè, Frankrijk is een euroland. Frankrijk kan zich veel permitteren binnen de EU, because it's France. Maar niettemin heeft dat nog gevolgen voor de euro.
0: Ja, nou kijk, in Frankrijk is het natuurlijk een langer sluimerend probleem. Maar zien we natuurlijk ook volgend jaar dat er weer verkiezingen aankomen. Eigenlijk zien we dat in de kielzog van de VS dat rentes wereldwijd de afgelopen weken wat aan het stijgen zijn. Maar in Frankrijk naar verhouding wat meer dan in andere Europese landen. Dus je ziet toch dat beleggers daar net weer dan weer een beetje extra zenuwachtig van worden. Dat heeft onder andere te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Maar natuurlijk ook omdat ze natuurlijk eigenlijk al een tijd laten zien dat het politiek toch heel lastig is om iets aan die staatsschuld te doen. Waar de VS de druk niet voelt, zie je natuurlijk dat Macron die urgentie ontzettend gevoeld heeft de afgelopen tijd. Maar dat het politiek heel lastig is in Frankrijk om bezuinigingen door te voeren, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen. Denk aan de gele hesjes. Denk aan alle kabinetten die gevallen zijn.
1: Pensioenleeftijd, die ze niet omhoog krijgen. Ja.
0: Exact. En dat zijn natuurlijk de problemen waar Frankrijk eigenlijk mee zit, is dat het gewoon heel lastig is om daar toch de broekriem aan te trekken. Dus daar zie je de twijfels van beleggers ontstaan. Ja, heeft dat inmiddels al echt de impact op de euro? Nou, dat valt dan echt ook nog wel weer mee. Maar goed, de rentelasten lopen op. Dat is toch iets natuurlijk waar ook in Frankrijk wat betekent. Ja, dat de bezuinigingsoperatie toch weer lastiger gaat worden. Want hoe hoger de rente is die je op je staatsschuld moet betalen, hoe meer rentelasten je kwijt bent. En dat kan je dan weer niet aan andere dingen uitgeven. Dus het zet wel weer extra druk op Frankrijk op het moment. Maar het is zeker niet zo dat we nu naar een volgende eurocrisis kijken.
1: Ja, dus geen reden tot zorg als ik u goed beluister voor de eurozone.
0: In eerste instantie niet. Hè. Dat is het, tenzij het vertrouwen natuurlijk heel sterk opgezegd wordt. Maar hoe dat er nu voor staat, is dat niet het geval. Maar ja, het is wel zo dat heel veel landen hebben toch een hele moeilijke begrotingsoperatie voor de boeg. Nou, in Nederland stoeien we daar natuurlijk ook mee in aanloop naar Prinsjesdag. Maar in een land als Frankrijk is dat nog steeds lastiger. En met die hogere rentelasten wordt het er niet makkelijker op.
1: Nou, heel hartelijk dank, Bert Colijn.

0: Leon Bridges was dat met Better Man. En Gelukzoekers is een solovoorstelling van de jonge theatermaakster Femi van Elshuis, die direct van het podium naar de studio is gekomen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je komt net uit het bos, het Amsterdamse bostheater wel te verstaan. Doet dat een beetje denken aan het Surinaamse bos, het Surinaamse regenwoud?
1: Niet zozeer, maar voordat ik in Suriname was geweest, was ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg bezig met natuur. Dus nu ik midden in de natuur ben, doet het me wel meer denken aan Suriname.
0: En het heeft ook geregend, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: deze
1: ja.
0: Voorstelling.
1: Ja, waarschijnlijk word ik binnen een dag of drie ziek. Ik heb echt in een topje gemaakt door mijn moeder net in de regen gespeeld. Dus locatietheater.
0: Ja, en zonder al te veel te verklappen. Je hebt dit theaterstuk, heb je zelf geschreven. Het is een solo stuk. En het gaat ook vooral over Suriname, of niet alleen?
1: Het was eigenlijk de bedoeling dat het ging over migratie. En vooral over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan kom ik in mezelf toch terug bij Suriname. Daar komt mijn moeder vandaan en Ghana. En Suriname was eerst aan de beurt. Dus
0: ja. Het land van je moeder. Ja, en daar was je niet eerder geweest, hè, voordat je aan dit stuk begon te werken. En hoe kwam dat eigenlijk, als je er nooit was geweest?
1: Ik dacht altijd, ik laat het op mijn pad komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik voelde altijd een bepaalde recalcitrantie. Iedereen, wit, zwart, rood, geel, maakt niet uit, die vertelde me dag en nacht van, oh, je moet naar Suriname en je gaat het prachtig vinden. En je gaat je thuis voelen. En ik dacht altijd van, nou, een beetje opgelegde druk. En ik moet mijn identiteit vinden. En wanneer tijd is, dan kom ik er wel. En dit jaar was de tijd.
0: En toen was het tijd. En hoe was het?
1: Het was cliché, maar het was fantastisch. De eerste dagen waren wennen. Het was echt, ik voelde me extreem verdwaald. En op een gegeven moment dan denk je, ik wil hier niet meer weg. Het was heel bijzonder.
0: Voelt dat dan toch als thuis? Als thuis? Want je kent het niet en tegelijkertijd groei je wel op met het idee van Suriname. Een soort aanwezigheid op de achtergrond. Voelt dat dan toch als thuis?
1: Nou, het voelde niet als thuiskomen. Ik had het ook niet verwacht. Stiekem land je dan en denk je toch, sluit je één oog en denk je, oeh, misschien voel ik nu wel iets in mijn buik. Maar dat gebeurde niet. Maar naarmate ik daar was en ik het land beter leerde kennen, herkende ik wat ik ken als thuis, hoe ik bij mijn moeder ben opgegroeid, herkende ik wel in het land terug.
0: Ja.
1: Dus is het wel een beetje thuis geworden.
0: Ja, en dat heeft allemaal zijn plek gevonden in die voorstelling die je hebt gemaakt. Nou lukt theater op de radio niet, want we missen het hele visuele aspect. Maar je zou wel kort iets willen voordragen.
1: Ja.
0: Om een idee te geven, wil je dat even doen?
1: Zeker. Mama Sranang. Ik ben een Surinamer, overgelaten aan de verbeelding. Mama Sranang riep mij. Schiet op. Schiet op, mijn kind. Maak haast. Maar laat je niet opdringen door dat identiteitsgedram. De onafhankelijkheid. Kom, omdat je niet meer anders kan. Nergens anders wil. 25 jaar spreken tot de verbeelding verveelt. Ik herinner me dat ik te vondeling ben gelegd. Dat stukje links van de colakreek. Met de stroom mee, eb, vloed, wind mee, tegen, golf, baai, kwam de Maas eindelijk in zicht. De hoogte van de Brienenoordbrug hebben Ghanese handen mij daaruit gevist.
0: Mooi, en dat zit in die voorstelling. Nou, ja. Ik heb hem niet kunnen zien nog helaas, maar wel ik heb het script gelezen en lovende recensies. Daarin wordt ook gezegd dat je met je voorstelling zware thema's als migratie, identiteit, slavernijgeschiedenis licht weet te brengen. Ben je daarmee eens? Je moet volgens mij nooit vragen of je het eens bent met de recensie, maar is dit een duiding die je er ook aan zou geven?
1: Ik versta er waarheid in. In de zin dat ik mezelf ken en ik ben opgegroeid natuurlijk in, nou niet natuurlijk, maar mijn eigen vorm van assimilatie, denk ik, ook al kom ik hier vandaan. Dus dat ik de thema's licht weet te brengen. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de thema's licht werden gebracht, maar ik herken wel een bepaald iets in mezelf dat ik het nog moeilijk vind om mensen voor de voeten te lopen en om ruimte in te nemen.
0: Wat bedoel je met voor de voeten lopen?
1: Ja, ik ben opgevoed door een vrouw die naar Nederland is gekomen en die heeft gehoord van hoofd omlaag, niet uit de pas lopen. Dat is toch iemand door wie ik ben opgevoed en iemand die mij de wereld heeft laten zien. Dus er zal nog een bepaalde lichtheid onder zitten van ik die misschien nog niet zo een standpunt in durf te nemen als ik misschien wel zou willen.
0: Ik heb wel het idee dat tweede generatie of derde generatie kinderen van hier zich veel zelfbewuster manifesteren en veel meer ruimte durven in te nemen.
1: Ja, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt, Ik wil wit zijn, mijn afstudeerwerk, heb ik daar gesprekken met mijn moeder over gevoerd. En ze uitte echt haar verwondering eigenlijk voor de ruimte die ik durfde in te nemen en hoe ik zelfs haar daarin dingen heb geleerd. Ja, dat is een droom.
0: Ja. Nou, is dit een solovoorstelling? Het lijkt me niet alleen buitengewoon griezelig, maar ook heel intiem. Het is alleen jij en het publiek. Je hebt dit eerder op de parade gedaan en nu sta je dan in in het Posttheater. Hoe is die interactie met het publiek? Wat voor reacties krijg je?
1: Tijdens de voorstelling zijn mensen vrij stil. Mensen zijn veel aan het luisteren. Ook tijdens het applaus krijg ik nog niet heel veel terug. Maar na afloop komen mensen vaak naar me toe en delen ze of hoe ze zich herkennen in de thematiek. Of hoe ze zich er juist niet in herkennen, maar hoe er een bepaalde wereld voor hen is opengegaan. Dus ja, heel bijzonder om mee te krijgen. Er was een vrouw die me echt nadrukkelijk wilde bedanken omdat ze dit moest horen. En ze had het vooral nodig dat andere mensen dit verhaal hoorden. En dat blijft me de rest van mijn leven bij, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je hebt wel het idee dat je een boodschap brengt die voor heel veel mensen nog nieuw is of kwetsbaar is?
1: Misschien kwetsbaar wel, denk ik. Ik wilde graag een soort ode aan migratie doen. Vooral mijn geschiedenis met migratie. Misschien ook wel welkom in deze tijd. En ja, ik denk dat dat best wel goed is gelukt.
0: Nou is de regie van deze voorstelling in handen van Bodil de la Parra, een bekende actrice, toneelschrijfster, niet de minste, een grote dame op het theatergebied. Hoe was het om met haar te werken?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb eerder met Bodil mogen samenwerken en ik ging met haar koffie drinken en toen vertelde ze dat ze heel toevallig op precies dezelfde vlucht zat als mijn moeder en ik naar Suriname. En toen wist ik, dit is gewoon meant to be. Ze stond al beneden met haar camera klaar om ons te filmen toen we voor de allereerste keer het vliegtuig uitliepen. En ja, Bodil is echte verhalen vertellen en dat ben ik ook. Dus we kunnen het heel goed vinden met elkaar.
0: Ja, en zij heeft ook heel persoonlijke voorstellingen gemaakt.
1: Absoluut.
0: Over haar eigen zoektocht eigenlijk naar haar Surinaamse roots. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij, zoals dat heet, een jong talent. Mag ik vragen wat jong is?
1: Ik ben een aantal maanden 25 nu.
0: Ja. Dit is je eerste solovoorstelling, geloof
1: Mijn
0: ik?
1: Mijn tweede.
0: Je tweede solovoorstelling, want je had je afstudeervoorstelling.
1: Ja, exact.
0: En dan is dit je tweede.
1: Ja.
0: Ja. Dit wordt ook heel goed ontvangen, hè, tot dusver. Wat wil je nog met deze thematiek? Hè? Je eerste voorstelling was Ik wil wit zijn.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed? Ja. Deze gaat over, hè, die zoektocht naar wat Suriname betekent binnen de migratiegeschiedenis waar je deel van uitmaakt. Is dit jouw thematiek? Is dit ook waar je voor voortborduren in volgende voorstellingen?
1: Mijn thematiek is vooral, denk ik, Nederlanderschap. Dus de twee voorstellingen maken deel uit van een serie op Nederlandse bodem. Ik wil wit zijn op Nederlandse bodem, gelukzoekers op Nederlandse bodem. En ik wil heel graag theater maken vanuit mijn perspectief over wat Nederlanderschap is en hoe dat zich manifesteert in mijn eigen leven.
0: Ja, want je hebt het gelukzoeker genoemd. Gelukzoekers met meervoud. Wat is dat voor jou, die zoektocht naar geluk?
1: Voor mij is dat eigenlijk begonnen in een zoektocht naar thuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook, Ik wil wit zijn, gaat bij wijze van spreken door in gelukzoekers. Een plek waar je laatste adem kan uitblazen. Een plek waar je niet buiten de boot hoeft te vallen. Dat is voor mij, denk ik, geluk. En heel veel andere dingen. Ook dingen die helemaal niks met die zware dingen te maken hebben. Maar hierin wel.
0: Ja, dus het gaat echt om een plek. En kun je meer plekken in je verenigen waar je gelukkig bent? Of heb je uiteindelijk één fysieke plek?
1: Ik denk dat het er meerdere kunnen zijn. Het kunnen personen zijn, steden. Voor mij is Rotterdam een plek waar ik altijd gelukkig ben, bijvoorbeeld. Gevoelens. Ja, ik denk dat je geluk echt in een zak snoep kan vinden. Het is heel persoonlijk.
0: Ik ga je bedanken. Je speelt deze voorstelling nog Vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse Bos Theater. En er zijn nog kaarten, geloof ik.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oké. Dus mensen, morgen en zaterdag, er zijn nog kaarten. Heel hartelijk dank voor je komst en succes.
1: Femi
0: van Elshuis. Vanaf morgen is er weer 3 dagen Grand Prix plezier in Zandvoort. En zo klonk het vorig jaar.
2: It's a decisive day in the championship battle. Oscar Piastri wins the Dutch Grand Prix to extend his lead in the Formula One World Championship. It's second place for Max Verstappen. Another home podium.
0: Ja, Oscar Piastri, die won de editie van vorig jaar. En Max Verstappen werd voor eigen publiek tweede. Maar na komend weekend is het helemaal uit met de pret. De Grand Prix van Zandvoort verdwijnt van de raceagenda. Goedenavond, Koen Vergeer.
3: Goedenavond.
0: U bent schrijver, Formule 1-liefhebber. Wie heeft het nou besloten dat het verdwijnt?
3: De organisatie die het eigenlijk hierheen heeft gebracht. Die het ook 6 jaar heeft georganiseerd.
0: Ja.
3: En die hebben op een gegeven moment, die moesten zichzelf bedruipen. Die krijgen geen staatssteun, zoals in veel andere landen dat wel gebeurt. En die moesten dus zorgen dat ze iedere keer een uitverkocht huis hadden om een beetje uit de kosten te komen. Er komen ook wel sponsors bij, hoor.
0: Ja.
3: Maar vooral veel publiek. En dat lukte natuurlijk in het begin wel. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zagen dat de belangstelling een beetje minder werd. En toen hebben ze gezegd, nou, we doen het nog 2 of 3 jaar.
0: Ja.
3: En dan stoppen we ermee.
0: Ja, want het publiek is niet meer zo enthousiast, geloof ik.
3: Nou ja, het publiek is nog steeds wel heel enthousiast, hoor. Maar ik denk wel dat, tenminste dat is mijn interpretatie, dat er een zekere verzadiging optreedt. En mensen die 2 Grand Prix hebben gezien, die vinden het soms wel genoeg. En Max wint ook niet meer alles, hè. Dus dan gaan er ook een heleboel supporters die gaan niet meer komen. De mensen die niet voor de race komen, echt voor Max. Vooral voor als Max wint. De organisatie wil gewoon het risico niet nemen. Dat de inkomsten zo laag worden dat ze enorme verliezen gaan draaien.
0: Het is een beetje van die mooi weerfans die alleen maar willen juichen als er een landgenoot wint.
3: Ja, daar heb je er heel veel van. Dat is duidelijk, ja.
0: Het was ook wel een beetje, als je zo van buitenaf keek, had het ook iets carnavalachtigs. Hè? Al die mensen met oranje pruiken en die kwamen feesten.
3: Ja, zeker. Wat oranje leger doen.
0: Ja, precies. Ja. Jij bent natuurlijk een echte liefhebber. Misschien een purist zelfs wel. Wat vind je daarvan dat het zo'n festival werd? Het live muziekje met DJ's en met al die pruiken.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet, hè. Nee, ja, als echte racepurist hoeft dat allemaal niet, dat je tussen de sessies door allemaal met je handjes in de lucht moet gaan staan juichen en zo. Dat vind ik niet nodig. En ik weet hoe het eerste jaar dat ik kwam, vond ik het ook echt wel een monocultuur. Alles was oranje. Terwijl, ja, als je vroeger, hè, toen alles beter was, naar de races ging, dan had iedereen een shirtje aan, of een Williams shirtje, of McLaren. En was veel kleurrijker. Nu was het alleen maar oranje. En dan zie je ook heel veel mensen, dan als Max langskwam, dan stond iedereen rechtop en te juichen. En dan ging ze weer zitten, wachten tot Max weer kwam. Ja, dat is een beetje, zo beleef ik het zelf niet. En voor mij hoeft het ook niet, hoor. Maar ja, goed, ieder moet het natuurlijk op zijn eigen manier beleven.
0: Tuurlijk. Nou, maakte Max Verstappen vandaag bekend dat hij zijn contract verlengt bij zijn huidige ploeg. Hij zei ook te hebben overwogen om te stoppen. Denk je dat dat een optie was, dat hij zou stoppen?
3: Ja, dat heeft hij wel mee gedreigd. Maar ik denk dat hij het racen veel te leuk vindt. Als je eenmaal in die wereld zit, en zeker als je veel wint, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. Dus ik denk niet dat hij ooit heel erg serieus heeft gedacht, ik ga niet meer racen. Maar goed, het team doet het allemaal niet zo goed. Dus dan ga je wel twijfelen, dat kan ik me voorstellen. En ook kijken naar andere opties. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor zijn eigen team, Red Bull.
0: Ja, en heeft hij zondag, denk je dat hij zondag nog kans heeft om te winnen?
3: De kans is wel klein. Je moet Max nooit uitschakelen, want hij heeft altijd iets speciaals. En zeker als er ook nog een regenbuitje wil vallen. Dus je moet hem nooit afschrijven. Maar de auto is momenteel gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk gewoon dat Lando Norris zondag gaat winnen.
0: Dat is jouw voorspelling. Ga jij nou de Grand Prix missen in Zandvoort?
3: Ja, ik vind het wel jammer dat Zandvoort verdwijnt van de kalender. Want Zandvoort is gewoon een hartstikke mooie baan om Formule 1 te kijken. Ook om het te zijn. langs de baan te staan. Heel lekker in het zand, in de duinen. Dat is echt prachtig. Nou, het is ook een hele mooie baan om op televisie te zien met al die hoogteverschillen. Die zijn allemaal heel natuurlijk. Dus het is een heel speciaal circuit. Waar de Formule 1 ook wel heel mooi is, zeg maar. En voor mij is ook wel heel persoonlijk. Het is een beetje sentimentele reden dat ik... veel van racefans in Nederland zijn opgegroeid op Zandvoort, weet je. Daar heb je je eerste races gezien.
0: Ja,
3: ja. Dus,
0: en dat houdt dat nu op. Zo. Nou, dank.
3: Ja, geen idee, hoor. Ja.
0: Dank, Koen Vergeer. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten, straks op deze zender. Nooit meer slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een hele fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
1: NPO Radio 1.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik ben een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Winter te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou, mag ik u dadelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Menno, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: geit. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verstopt.
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
6: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.